0: Balkan. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben we 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste!

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Radio Oost.

0: Waar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Mama, ik verveel me.
10: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
9: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
10: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
9: Pret voor de hele familie.
10: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Cultuuragenda Overijssel.
7: Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
4: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
15: Top. Koffietje, ik trakteer.
16: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel!
18: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
20: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Radio Oost. De Bas en Bert

0: Even lekker met de beentjes van de vloer op deze vroege zaterdagochtend. The Bee Gees en You Should Be Dancing. Goedemorgen.
1: De scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor? Bert, ben je er klaar voor?
0: Nou, dat zal wel moeten eigenlijk.
1: Oké, here we go.
0: Het is 10:08. Wees welkom een nieuwe Bas en Bert ochtendshow op deze zaterdag, de 15 augustus. Goedemorgen, Bas.
2: Ja, goedemorgen. En inderdaad, vanmorgen voelt er al iets koeler aan ook, hè? Iets lekkerder al buiten. Dus dat betekent misschien dat vandaag wel ietsjes minder warm is. Maar goed, we krijgen natuurlijk Gert Voetman nog, onze weerman, die ons wel bij zal praten. Maar het is wel lekker hier aankomen. Ik heb een korte broekje aan vandaag weer.
0: Nou, weet je wat het toeval is? Jouw shirt wat jij aan hebt.
2: Ja.
0: Ja, vorige week was het ook al het geval.
2: Ja, dat klopt.
0: Had je een donkerblauw aan.
2: Ja.
0: Ik heb hetzelfde merk, heb ik ook. Toen dacht ik van, nou, laat ik maar niet doen. Ik denk, nou, Bas heeft misschien dan ook de blauw aan.
2: Ja.
0: En vanochtend heb ik hetzelfde in de hand gehad. Ik denk, nou, Bas heeft vandaag geen donkerblauw aan.
2: Nee.
0: Dat dacht ik.
2: Nou, leg maar weg. Nou, dus
0: volgende week trek ik
2: deze
0: soortgelijk shirt aan wat jij aan hebt, Bas.
2: Oi. Bij de week een beetje weer goed doorgekomen bent met die warmte. Maar je hebt natuurlijk, je zit natuurlijk, ja, je staat in de middag even, hè, voor de week.
0: Ja, een beetje mantelzorgen, hè. Kijk, mijn papa, die moet af en toe naar de arts. En dan schiet hem te binnen van, ja, maar ik moet ook nog naar de tandarts.
2: Oh ja, dus
0: dan moet u hier niet zijn, meneer.
2: Nee.
0: Dus
2: ze hebben je even gereld?
0: Ja, kon ik de volgende dag even naar de tandarts. Maar die moest even twee tanden trekken.
2: Oh.
0: De oude baas wel poeh.
2: Ja?
0: Ja, het was wel even heftig. Maar vertrok helemaal
2: helemaal niks. Oh.
0: Nee.
2: Maar dan komt hij misschien omdat hij ook verdoofd heeft. Hij eet zoveel slagroom. Ja. Hoeveel slagroom staat er nog in zijn koelkast?
0: Ja, 3, 4.
2: Dit is zo mooi.
0: Ja, nee, maar als mijn vader belt en een boodschappenlijstje, want ik doe ook boodschappen voor hem, dan eerst een slagroom. Pepermunten.
2: Pepermunten ook?
0: Ja, lekkere koek op 3. Zeg maar, moet je nog gewoon eten? Ja.
2: Gakbal eet hij al, toch?
0: Ja, gakbal of een carbonaatje eten.
2: Maar het is heel mooi, want jij weet er dan bijvoorbeeld nog 5 van die bussen slagroom in de koelkast staan. Maar toch neem je er gewoon altijd een eentje mee, hè?
0: Ja, zeker. Je moet mensen niet teleurstellen als ze ergens om vragen, toch? Ik zeg, goh.
2: Oh.
0: Ja, nee, maar dat vind ik altijd wel grappig. En voor de rest gaat het. Maar hij is wel heel goed gemutst, dus dat vind ik wel weer grappig.
2: Ja, dat is toch ook prima.
0: Ja, joh.
2: Ja, dat is toch ook mooi. En als het zo kan, toch?
0: Als hij morgen komt van, joh, je moet 10 van die slagroombussen meenemen, neem ik een 10 mee.
2: Tuurlijk.
0: Heeft hij de 20 nodig, krijgt hij de 20. Is het,
2: zo moet het toch ook.
0: Ja.
2: Maar het is wel, ja. Maar met die warmte kon hij niet goed volhouden, want het was van de week best wel pittig, toch?
0: Ja, maar volgens mij, dus de luchtvochtigheid is best wel aangenaam.
2: Oké, okay, nou, ik vond het was best warm. Ik moet ook zeggen, het wordt ook allemaal zo droog. Ik moet straks Groene Jovi maar even vragen. Maar het is, er komt ook geen regen, maar het gras, jongen, het is een en al bruin overal. Hè.
0: Ja, het is echt, dankzij de droogte, is het echt fotogeniek weer in de natuur.
2: Ja, dat zeker.
0: Dat ik zeg, maar afgelopen week heb ik een paar leuke fotootjes kunnen maken, omdat het zo droog was. Maar hoe was jouw week? Want ik zag je nog bij de Oranjezomer.
2: Maandag even de Oranjezomer even gezeten, dat was de laatste week.
0: Valt het een beetje aan die tafel?
2: Ja, ik moet zeggen, het is wel relaxed. Hè. Hier, dat zou jij ook doen. Je praat zo overal over mee. En het is allemaal wat meer voorbereid dan VI. Dus je weet iets meer wat er komt. Bij vandaag is het allemaal, dan kan er van alles op tafel
0: Johnny
2: komen.
0: De Mol doet het allemaal wel van papier, hè?
2: Ja, het is allemaal wel een beetje, het staat gewoon, de onderwerpen zijn er gewoon. En iedereen gewoon, uitgeschreven.
0: Dat is wel een hartstikke aardige vent.
2: Ja, heel aardig. Dat hebben wij meegemaakt. Het is echt
0: volgende week zijn we weer op tv, volgens mij.
2: Alweer is het dus weer.
0: Ja. Ik weet niet, misschien dat het na komende zondag van de buis wordt gehaald. Maar
2: ja, nee, maar dat is wel. Maar ik moet zeggen, en voor de rest, ik ben nog even 2 dagen zeker nog even gewerkt op de kinderboerderij weer. Want er is vakantie en veel mensen waren op vakantie, dus hebben we zelf maar even daar gewerkt. Is ook leuk, hoor. Hebben we even 2 dagen.
0: Is het druk op de kinderboerderij?
2: Nou, het is niet normaal hoeveel mensen met gezinnen en zo, ook met het warme weer, wel daar naartoe gaan. Het is echt leuk om te zien. En mooi om te zien dat die kinderen ook gewoon, overal die dieren kunnen haaien, maar ook gewoon de keutels van de grond oppakken. Dat is wel belangrijk, hè, dat ze dat allemaal leren. Ik vind het heerlijke dagen.
0: Hebben die dieren wel zin in, al die kinderen?
2: Ja, nou, het is wel zo, eind van de week, als het dan echt boven de 30 is, dan doen we 's middags dicht en dan daar geplukt, dan vinden ze allemaal niks.
0: Nee, hè?
2: Maar
0: merk je dat aan het dier?
2: Ja, ze verstoppen zich een beetje, gaan in de schaduw liggen en als je er nabij komt en je wil ze haaien of zo, dan lopen ze al weg. Dus dan dat moet je niet hebben. Maar het is wel, en ik ben iemand die gooit altijd alles open. Hè. Normaal zitten de koeien zitten achter in de wei en dat zit daar. En ik gooi gewoon alle hekken open en alles door elkaar loopt. Dus die mensen die daar werken en als ik dan kom, die worden eerst helemaal gestrest. Wat gebeurt hier? Alles loopt door elkaar. De koe loopt daar.
0: Je moet niet met autisten gaan werken, want dat...
2: Nee, daar ben ik wel achter gekomen deze dagen. Je moet wel heel veel dingen uitleggen, ja. Ja, nee, maar ik vind het mooi. Alles door elkaar loopt. Dus dat was lekker. Dus, en jij hebt, je hebt buiten, ben je wel een beetje de natuur in geweest?
0: Ja,
2: dus.
0: Ik heb 3, 4 keer even lekker gewandeld.
2: Oh, lekker. Goed bezig.
0: Ik zit in zo'n fase in mijn leven.
2: Ja. Zie je de eenzame koen alweer voorbij lopen?
0: Ja, ook.
2: Ja,
0: ja, maar die zocht ook beschutting.
2: Oh, die zocht ook
0: die liggen ook lekker onder een boom. Die denken, nou, jij loopt maar in de zon, wij blijven wel liggen.
2: Oh ja, dat is waar. Nou, ik hoop dat nog wel even zonnig blijven. Ik had nog van die solarlampjes besteld. Heel van die goedkope dingen zo. Ik denk, die kun je overal inprikken.
0: Ja.
2: Ik denk, had ik een hele lading bij besteld. Maar in de aanbieding. Die heb ik gisteren allemaal neergezet. Maar ze branden nog niet gisteren. Moet die dingen eerst opladen of zo? Hoe zit het eigenlijk?
0: Ik zou niet weten.
2: Omdat je wel handig bent.
0: Nee, alles.
2: Of ik heb die sticker er niet afgehaald. Misschien komt er geen zon bij. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ik denk dat het is.
2: Maar
0: heb je nog naar de eclipse gekeken dan?
2: Ja, ik zag het wel. Maar heb jij echt...
0: De natuur wordt wel ineens even stil. Het is wel even 2-3 minuten zo van, hey.
2: Ja, het is wel bijzonder hè. Dat het ook langzaam dan... Donker, nee, we gingen er niet helemaal voor, hè? Klein randje nog.
0: 88%, hè?
2: Maar je ziet dan de dieren ook, zeg maar, allemaal een beetje zo, hè? Wat gebeurt hier? En later dan... wel bijzonder, toch? Er werd wel heel veel van gemaakt op tv, hè? Het is ook wel mooi om dat te zien, toch?
0: Zeker.
2: Dus, maar ja, goed. En wanneer is het weer? Over wanneer? Hebben we dan nog een radio zo, als het weer is? Het is over 80 jaar weer?
0: Nee, volgend jaar is het alweer. Dan is het 76% of zo.
2: Oh,

0: maar goed dat je de luisteraar hebt, hè, Bas.
1: Nou, ja, ik zie het voorbij komen, of niet?
0: Ja, Rika uit Hasselt, want je had problemen met je lampjes, hè?
1: Ja, ik heb van die Sola-lampjes gekocht. Ja. Die heb ik helemaal door de hele tuin gezet. Die gezelligheid allemaal. Maar ik weet niet hoeveel van die dingen besteld. En ik keek gisteravond en dacht, nou, ik kan ze niet allemaal weer weghalen. Er brandt er geen één.
0: Wat een gezelligheid. Maar ik denk dat je nog even langs de lampjes moet lopen. Want Rika uit Hasselt, die schrijft, zal even een tip geven. Onder de lampjes zit een knopje. Daar moet je wat mee doen, anders doen ze het nooit.
1: Ah, nou, ja. Dan kan ik er weer langs lopen. Ik heb zoveel nummer, ik zal hem weer opzoeken. Ja, nou, bedankt in ieder geval. Dan gaan we dat doen. Want dat ding, waarom werkt dat niet? Maar goed, ja.
0: En nog eentje. Goedemorgen, Bas en Bert. Even een opmerking over de solarlampjes. Bas, er zit ergens een on-en-off knopje op je lampjes. Succes met jullie uitzending. Groetjes uit Sloten.
1: Sloten, nou.
0: Het mooie Friesland.
1: Het is wel heel aardig dat de mensen even meedenken, toch?
0: Het regent op Urk.
1: Oh, dat is lekker.
0: Ja,
1: ik moet het even doorzetten in Enschede nog even.
0: Ja, Jan Post, die schrijft morgen, heren. Je gelooft het niet, maar het regent. Ook in Giethoorn is er op dit moment regen.
1: Ook regen?
0: Ja, regen.
1: Oh, lekker hoor.
0: Wist je dat we even live moeten gaan of zo?
1: Want ja, gaan we even live.
0: Er zijn veel mensen die niet weten hoe regen eruit ziet.
1: Gaan we even live, ja.
0: Er komt nog een vraag binnen. Bas, wanneer ga je weer fluiten?
1: Nou, ik ben druk bezig. De fysio moet even meewerken natuurlijk. Dus ik zei al, het duurt nog een paar weken. Maar het gaat wel de goede kant. Ik ben wel echt lekker aan het trainen hoor. Dus het is even wachten op de fysio. Hè? Ah, op het groene licht.
0: Op het groene licht.
1: Op het groene licht, ja.
0: Ben je er nu in een paar weken een beetje optrainen?
1: Ja, en dan...
0: Waar maak je je dan trainen? Dan gewoon vijfde klasse? Of?
1: Vijfde klasse, ik denk...
0: Ja?
1: Ik denk wel of in Borculo of zo ergens of zo. Nee, ik had wel contact met onze scheidsrechtersbaas. Die zei, nee, je gaat wel gewoon... fluiten hoef je niet te leren, dus je gaat wel gewoon weer de competitie. Maar misschien wel één wedstrijdje KKD, ik heb geen idee. Misschien dichtbij.
0: Heracles.
1: Mooi dichtbij, ja. Toch? Ja.
0: Vandaag gaan we op zoek naar verborgen schatten, want het is vandaag internationale... Geocaching Day, zegt het goed?
1: Wat is dat dan?
0: Oftewel schatzoeken voor volwassenen.
1: Schatzoeken?
0: Ja, en met je telefoon of gps op pad naar zo'n doosje waar je normaal gesproken straal voorbij zou lopen. Heb je wel eens gedaan,
1: schatzoeken? Ja. Nou, van de week zag ik nog ergens dat mensen ook... die hadden denk ik allemaal goud gevonden, toch? Van die munten en zo zag ik overal voorbij komen. Nou, je zal het wel vinden, te waarde van 9 miljoen. Wat zou jij doen? Wil je het inleveren?
0: Nou,
1: stel je bent een graaf in de tuin.
0: Ja.
1: Tuin, bij je balkon. Je in het hoekje en dan een potje staan, je begint te graven. En één keer denk je, nou, daar komt een kist voorbij. En er zit allemaal gouden munt in.
0: Ja, ouwe.
1: Ja, maar die mensen gaan het gewoon aangeven dan. Die zeggen, ja, ik heb in die open en op een vindersloon.
0: Ja.
1: Dat is wel heel netjes. Maar je nou met z'n tweeën aan het zoeken bent, je vindt in één keer 9 miljoen aan munten.
0: Ja, maar als je dan ergens op een strand een zak met geld vindt, wat dan bijvoorbeeld drugsgeld kan zijn, dan zou ik het wel even naar de politie brengen.
1: Dat is anders.
0: Ja, het is ook Check the Chip dag vandaag.
1: Check the Chip dag?
0: Ja.
1: Nou.
0: Nee, dat gaan we zo meteen ook even vragen aan onze dierenarts. Want hoe weet je eigenlijk of de chip van je hond of kat goed geregistreerd staat?
1: Oh.
0: En wat gaat daar nog vaak mis? Want dat schijnt ook vaak mis te gaan.
1: Ja.
0: Dat is het ook vandaag, Bas.
1: Ja, ze hebben wel steeds meer ook dat honden en katten doen van die GPS-dingen. We kunnen zien precies waar ze lopen. Dat is wel leuk. Ja. Toch?
0: Ja, het is wel, lijkt me hartstikke leuk ook. En we duiken de muziekgeschiedenis in, want vandaag precies 57 jaar geleden, ik heb het helaas niet meegemaakt, begon Woodstock. Meer dan 460.000 mensen, modder, chaos en muziek van onder andere Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana en The Who.
1: Ja, mooi. Ja?
0: Dus vandaag schatzoeken, huisdieren en een van de beroemdste festivals aller tijden.
1: Zo.
0: Vandaag op deze dag plaats. Ben je weer maar bij.
1: Ja, moet ik trouwens niet even naar huis aan nu om die zonnelampjes aan te drukken? Anders heb ik geen zin natuurlijk. Zijn ze vanavond weer donker?
0: Nee, maar ja.
1: Of laden ze heel snel op 's middags? Ga ik vanmiddag dat knopje aanzetten? Gaan ze dan, laden ze er nog op?
0: Dat vraag je mij.
1: Nou, dat vraag je jou als solar kennen.
0: Ja, nee, ik denk dat je het beter even aan de luisteraar kan vragen. Dus richt je even tot de luisteraar.
1: Hoe snel laat zo'n dingetje op dan? Ja, nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, maar ik denk wel dat je een antwoord krijgt.
1: Ja.
0: Zometeen, Tanja Reinders met de hoofdpunten van het nieuws. We hebben ook het uitgebreide weerbericht voor je.
1: Ja. En we hebben vragen, wie komt op visite nog, hè?
0: In de Hall of Fame vandaag. Onze koffiegast. Django Wagner.
1: Django, ach, gezellig.
0: Ja.
1: Dat is de vorige keer ook leuk, dus die praat overal over mee, toch?
0: Ja, nee, hij heeft een nieuwe single en hij had zin om even langs te komen.
1: Nou, gezellig.
0: Hij is van harte welkom bij Bas en Bert.
1: Zeker weten.

0: One Republic op Radio's. Het is bijna 8:30. Het is tijd voor het regionale nieuws hier op Radio's. Zometeen natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. Oh, je zoekt een koptelefoon.
1: Maar ja. Ik doe deze. We gaan deze proberen.
0: Oké, nou, het regionale nieuws. Tanja.
1: Ja, inderdaad, dankjewel Bert. Het stroomnet in Twente zit zo vol dat gemeente Borne en de gemeente Hof van Twente mensen met nieuwbouwplannen waarschuwen om op tijd een aansluiting te regelen. Nieuwe aansluitingen komen sinds juli op een wachtlijst. Daarom kunnen gemeenten vanaf oktober alvast capaciteit reserveren voor woningen en scholen die de komende 10 jaar worden gebouwd. Hof van Twente is daar al mee begonnen. Borne start daar volgende week mee. Een nieuwe aansluiting kan momenteel gemiddeld 45 weken duren, dus bijna een jaar. De mogelijke sluiting van het buitencentrum van Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug bedreigt ook de sterrenwacht in Hellendoorn. Staatsbosbeheer wil alle 7 buitencentra in Nederland sluiten. De centra draaien al jaren verlies. De financiering vanuit het Rijk stopte in 2014 en sindsdien betaalt Staatsbosbeheer ze zelf. Het geld wil de organisatie liever inzetten voor natuurbeheer. De sterrenwacht zit daar al sinds 2013 en vrijwilligers zijn nu een petitie begonnen. Ze hopen met onder meer de gemeente en de provincie het centrum toch te kunnen behouden. Het besluit is nog niet definitief. De ondernemingsraad brengt uiterlijk 1 oktober een advies uit. Een nachtelijke reddingsactie voor 2 koeien in Rauwveen. De dieren waren samen met meerdere andere koeien ontsnapt uit een weiland. En de brandweer kreeg de meeste koeien weer terug, maar 2 dieren waren in de sloot beland. Met mankracht lukte het niet om ze eruit te krijgen. Een boer kwam daarom met zijn tractor te hulp en samen met de brandweer kreeg hij de koeien uiteindelijk weer op het droge.
2: En dan nog een. Eigenlijk, dat je 's morgens 2 koeien stel, we staan in de weibed en we zeggen, dan we gaan er even voor.
0: Ja, zeker.
2: Of niet?
1: Wat zeg jij?
2: Om even lekker te ontsnappen, 2 van die koeien.
1: Ja, die.
2: Is toch leuk?
1: Die dachten gewoon vannacht, het wordt weer wat koeler. We kunnen wel, we kunnen erop
0: van,
1: uit.
0: Zullen we het doen of niet doen?
2: Ik vind het wel een mooi gezicht.
1: Ze hebben het gedaan. Ja. Ja, bij jou zijn ook wel eens dieren weggelopen.
2: Ja, zeker.
1: Toch?
2: Ik ben wel eens teruggekomen s'avonds van vandaag is zijde en liepen de ezels nog ergens met z'n drieën. Waren ze ook op pad? Ja, dat is echt een leuk gezicht. Alleen je moet er wel s'nachts achteraan.
0: Ik heb net al gehoord dat je gewoon alles openzet. Dus.
2: Ja, dat wel, ja.
0: Niet zo verwonderlijk, hè, Bas?
2: Ja. Nee,
1: goed. Nou, ze zijn weer terug netjes in hun weiland. Nog even een sportberichtje, want dat hoort er natuurlijk ook bij. Want Heracles Almelo, die is de competitie in de keukenkampioendivisie begonnen met 2 overwinningen. Maar makkelijk gaat het bepaald nog niet. Ook gisteravond werd het een spektakelstuk, zo schrijft de club op de eigen website. In een bloedhete thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch won Heracles met 3-2. De Almeloers kwamen 3 keer op voorsprong en zagen Den Bosch 2 keer terugkomen. Na 2 wedstrijden staat Heracles dus nu op 6 punten. Blijkbaar houden ze in Almelo wel van een beetje spanning tot de laatste minuut.
2: Nou, het is echt wel keukenkampioendivisie. Het gaat alle kanten op. Het is heel open.
0: Rennen, stilstaan. Ja. Maar het is wel
2: aantrekkelijk.
0: Ja, Tijmen is helemaal fan nu van Heracles. Ja,
1: maken ze het zichzelf nou een beetje onnodig moeilijk?
0: Het is 2:30. We gaan even praten met onze weerman. Het regent overal in onze provincie, Gert. Goedemorgen.
3: Ja, en zo waar eens een keer goed nieuws dat de regen valt. Want vooral in het westen van de provincie. Ik had nog een klap om weer te pakken zelfs hier in IJsselmuiden. En omgeving Kampen en Kampereiland 2,6 mm. Dus dat was echt wel muziek vanmorgen op de ramen. De roffels van de regen. Ook heel veel plekken nog droog hoor, zeker in Zandland en Twente. En vandaag dus een paar regen- en onweersbuien. Het zijn echt verspreide buien. Zullen vanavond plekken zijn waar niks gebeurd is. Af en toe zon, ook bewolking wisselt elkaar een beetje af. En dat maakt die temperatuurverwachting een beetje moeilijk. Ik denk zo'n pakweg 25, misschien lokaal 26 graden in het noordwesten. 28 graden in het zuidoosten, misschien nog een lokale 29. Maar als je toevallig met uiteindelijk even zo'n bewolkingsgebied over je heen trekt, ja, dan valt het 1 of 2 graden lager uit. Maar ik denk dat veel mensen blij zijn als er zo'n bui passeert.
0: Ja, en de luchtvochtigheid, want dat vind ik eigenlijk wel belangrijk bij dit weer.
3: Ja, die luchtvochtigheid loopt op. Gisteren was die lucht keurig droog trouwens. Ik hou al sinds de jaren 90 de luchtvochtigheid bij. En die stond gisteren op 22%. Nou, ik moest wel even mijn ogen uitvrijen, want dat had ik nog nooit eerder in augustus gezien. Je ziet het heel soms in mei. Maar het was keurig droog, kan natuurlijk niet anders. Want die grond is droog, er valt niks meer te verdampen. Maar vandaag is dat dus een stukje beter. Het voelt wel wat, zeker als de zon erbij, ook wat klammer aan. Dat komt door die buien. Die buien komen natuurlijk niet voor niks. Dat komt omdat die lucht vochtiger is geworden. En de temperatuur, ja, als je dus even doorschiet, zeker in Twente naar 8, 29 graden, dan is het gewoon klam en benauwd. En dan kun je afvragen wat prettiger aanvoelt. Dat hele klamme weer of die droge warmte van gisteren?
0: Nou, gisteren vond ik het eigenlijk wel aangenaam. Het was wel warm, maar toch?
3: Ja, dat klopt ook. Die nieuwe thermologie van het KNMI, de hittekracht, is wat dat betreft wel een mooi voorbeeld. Eind juni, toen hadden we die historische hittegolf met 37 graden nog nooit in juni gehad in Overijssel, lokaal althans. En een hittekracht van 9 tot 10. Dat kwam omdat die luchtvochtigheid heel erg hoog was. En dan is het echt bijna tegen het gevaarlijke aan als je heel veel inspanningen gaat doen. Maar gisteren met niet helemaal vergelijkbare temperaturen, maar in Twente toch eventjes een maandrecord volgens mij met 35,6. Nog nooit eerder daar genoteerd. In augustus zegt ook iets. Maar die hittekracht lag gisteren rond de 7. Dat is dan een matige belasting. En dat heeft met die hele droge lucht te maken. En dat voel je onmiddellijk.
2: Ja, zeker. Wel mooi trouwens om te zien, want jij zei Urk al regen, Westerholt al regen. We hebben in Enschede begint nu de regen. Ook in Meppel komt er nu al regen en onweer. Dus het begint wel overal wat te vallen nu, toch?
3: Ja, dat begint overal wat te vallen. Zeker het westen van de provincie, maar het is wel heel plaatselijk. En je zult zien met loop van de ochtend dat die buien ook voor een deel weer gaan oplossen. En dan heb je vanmiddag dan heel lokale buien. Dus het zal niet grootschalig zijn. Maar vooruit is het begin. En vanavond zou er in het oostenjasje weer misschien een lokale onweersbui kunnen ontstaan. Dan wordt het vannacht weer droog. Temperaturen vannacht, komende nacht 12 tot 14 graden. Morgen een droge dag. Dat betekent af en toe zon ook bewolking. Van die stapelwolken die gaan zich wat uitspreiden. 22 tot 24 graden. Heel aangenaam, denk ik. Met een matige wind uit noordelijke richtingen. Maandag, in de nacht naar maandag, noemen we heel bewust even weer zo'n enkele bui. Lang niet overal, maar toch weer een enkele bui. Maandag weer droog, met zo'n 22, 23 graden. Maar dan dinsdag en woensdag zie je echt een depressie richting de Noordzee trekken. Die luchtdruk gaat dalen. En dan komt die de regenmachine, als ik het zo mag zeggen, wat meer op gang. Dat betekent dus dat dinsdag, denk ik, toch plaatselijk regen of buien gaan vallen. Woensdag een aantal buien, donderdag een aantal buien. Het zijn buien, en dat zeg ik heel bewust, want op sommige plekken valt er dan een paar millimeter. Maar het zal me niet verbazen als we elkaar volgende week weer spreken dat er ook regionaal gebieden zijn waar meer dan 20 millimeter is gevallen. En dat is heel welkom.
0: Ik denk dat de natuur heel blij is.
2: Ja.
3: Ja, nee, dat is echt die natuur die hoor je vandaag zingen als er zo'n bui is gevallen.
2: Maar hoe kan het dan zo kort is? Want nu, ik kreeg net een berichtje uit Heino van, dat is net 2 minuutjes, een beetje regen is het gewoon weg.
3: Dus ja, het zijn hele kleine buien. Ja. Het zijn hele lokale buien. Vanmorgen had ik ook zo'n bui van nog geen 4 minuten. Had ik zelf al onder 2 millimeter te pakken. Maar het zijn hele kleine buien. Dit heeft wel eens te maken met een heel zwak koufront. Die ligt nou over het noordwesten of de provincie.
2: Even een update uit Heino. Het is alweer droog.
3: Update van Heino, dan maak ik het een beetje ingewikkelder.
2: Het is alweer droog.
3: Het is alweer droog, dat bedoel ik. Het is een heel zwak koufront. Maar in de bovenlucht komt er iets koude lucht overheen op dit moment. En dat activeert die buien, maar over een uur of twee is die koude lucht en de bovenlucht weer weg. En dan verdwijnen die buien weer.
2: Okay. We krijgen zelfs foto's door in vassen een paar druppels. Daar, het kunnen ook zweetdruppels zijn die op de grond liggen, maar het is ongelooflijk.
3: Ja. Maar elke druppel telt voor modellen.
2: Dat is waar.
0: Heb je nog een leuk liedje voor ons, Gert?
3: Zeker. Ik toch die prachtige zomer, want dat is natuurlijk wel, daar hoort ook leven bij. Dus wat mij betreft Born to be Alive van Patrick Hernandez.
0: Weet je wie daar in het achtergrondkoortje zat als danseres?
3: Weet
0: je
3: volgens
0: dat,
3: mij... Nee,
0: dat
3: heb ik niet
0: paraat.
1: Nee.
0: Ja. Jij, Bas?
1: Ja.
0: Nee.
2: Madonna.
1: Madonna?
0: Madonna, ja.
2: Jij weet er alles, hè.
0: Ah, nee, gelukkig niet.

0: De Pinball Wizards. Vandaag dus 57 jaar geleden Woodstock. Misschien wel het meest legendarische festival ooit. Ik heb wel eens beelden gezien. Jij, heb jij wel eens beelden gezien van
1: Woodstock? Ja, wel eens voorbij zien komen. Het is wel, wel vet lijkt me, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Het is 17 voor 9. Je luistert naar Bas en Bert. Zometeen trouwens.
1: Ja.
0: Zometeen. Groene Jopie.
1: Groene Jopie straks weer. Nou, die kan misschien ook wel kijken welke kerstboom we het beste kunnen kopen. Ik zag op de voorpagina van de Telegraaf. Zag ik dat ze in Tuinzetten en in Lisse al gewoon de kerstafdeling al hebben staan. Nou, dat is al een beetje vroeg, vind je niet? Ja. Daar zijn ze in januari al mee begonnen. En de Intratuin in Lisse. En het staat al volledig in kerstdag. Van de week hebben ze de hand gelegd aan de laatste kerstdorpjes. Dat is dan wel heel vroeg, toch?
0: Ja, ben jij wel iemand die al vroeg met kerst bezig is?
1: Ja, ik vind wel. Ik moet zeggen, ik ben wel heel vroeg dat ik denk van, draai die kerstnummers maar, draai maar. Maar ik ben er op een gegeven moment ben ik er ook wel helemaal een keer klaar mee, hoor. Nou goed, het is wel vroeg. Ik zag het in één keer op de voorpagina staan. Dus in de hele pad. Toch?
0: Ja, ik heb ook even de koppen gesteld. In het AD staat ook een leuk verhaal, tenminste op de voorpagina. Het AD heeft het over een opvallende trend. Borrelen met minder alcohol. De 0,0 wijnen, alcoholvrije bieren en sprankelende thee worden steeds populairder. Kortom, wel de borrel, niet de kater. Ik moet zeggen dat die alcoholvrije biertjes best beter zijn geworden dan vroeger.
1: Wel, hè?
0: Toen we alleen maar aan de Buckler konden.
1: Oh ja, dat was toen, ja. Dat was toen.
0: Helemaal naar de klote geholpen door Joep van Teck. In de oudejaarsconferentie.
1: Ja, het is echt. Ja.
0: Nee, maar ik vind een alcoholvrij biertje. Kun je best wel drinken ook.
1: Je wilt toch iets een smaakje eraan? Citroen of zo.
0: Ja.
1: Zo lekker, toch?
0: Ja, een rosé biertje. Hè? Ook lekker.
1: Is ook lekker.
0: Maar ben je wel iemand die alcoholvrije wijnen drinkt?
1: Nee, ik ben niet zo van de wijn. En ik moet zeggen, als ik dan een biertje ben ik ook niet eigenlijk zo van. Maar ik moet wel zeggen, met zo'n smaakje eraan vind ik nog wel, dat vind ik nog wel lekker. Ik moet wel zeggen, ik las ook even bij dat steden en inwoners zuchten deze zomer naar de zinderende hitte. Gemeenten nemen extra maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen. Want het wordt echt steeds warmer, hè, in die steden. Hè. En alleen in Amsterdam al nu ook al dit jaar 110 mensen weer overleden. Of het echt door de hitte komt. Maar je merkt het ook echt. Hè. Ik vind ook, als je echt door die stad fietst van de week ook. Dan kom ik vanuit de binnenstad fietsen en dan ga ik naar het buitengebied. En dan merk je gewoon in één keer die verkoeling, hè, als je naar buiten. Ik denk in de steden dat het echt. Dat er wel steeds meer maatregelen moeten komen. Dus ze zeggen ook van dat ook bij bejaardenhuizen. Dat steeds meer gewoon vast airco's moeten komen. En dat soort dingen.
0: Bij mijn pa hebben ze ook nog geen airco.
1: Ook nog geen airco. Nee, dat hoor je toch heel veel. En ik denk wel met deze temperaturen. En dat we gaan toch wel richting dit klimaat. Toch? Ik denk dat we straks alleen maar warme zomers krijgen. Toch?
0: De Twentse krant Tubantia opent met de boerenprotesten vandaag. Na het dodelijk ongeval op de A59 wordt gekeken of er strengere grenzen moeten komen aan acties met trekkers op de snelweg. Twentse burgemeesters gaan daarover komende maandag met elkaar in overleg.
1: Ja, en wat ik ook voorbij zag komen, dat is ook al wat. Dat is weer nieuw. Dat komt in Zuid-Korea. Is in de band van het nieuwe datingprogramma.
0: Ah.
1: Dan kun je met AI kun je gaan daten, zeg maar. Ja, dat is toch ook, ongelooflijk, hoor niet?
0: AI daten? Ja, hoe gaat het dan?
1: Ja, ze hebben echt een hoge verwachting van. Volgens vele mensen die zelf een dat in de gaten houden. Dan zeggen ze ook vaak van ja, mensen in het echte leven lopen ze overal tegenaan. Dat is niet goed, dat is niet goed. En met zo'n AI kun je dus, ja. Ik denk dat je weinig ruzies hebt dan, denk ik, of zo. Maar echt, mensen nemen ze overal mee. En het is tegen de eenzaamheid, zeggen ze. Alleen wat ze wel zeggen, van ja, die mensen blijven natuurlijk wel. Ja, de eenzaamheid zou misschien iets minder worden. Maar ze blijven zich minder koppelen aan andere mensen. Dus zie je het al voor je. Dat je uit eten gaat, je telefoon tegenover je zet. En dan zit daar gewoon iemand.
0: Wat zullen we eten?
1: Ja. Ik zal eens even kijken.
0: Wat was jouw dag?
1: Ik ga eens even. Ik maak even een foto bij jou. En dan ga ik even kijken. Wat past bij jou qua dating?
0: Nou, dat lijkt me leuk.
1: Ja.

0: Joe en deze van Train en Hey Soul Sister.
1: De tuin in met Groene Jopie.
2: Ja, we kijken of Joop ook een beetje droog staat. Joop, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe hou je het vol met deze warmte?
3: Ja, ik wist niet wat ik meemaakte net, jongen. Ik ga uit bed en haal ik al de krant op en het begon te regenen. En het was donker. Ik weet niet, ik denk, dit is niet goed. Wat is dit nou weer? Foei.
2: Zo.
3: Echt ongekend.
2: Maar het is, je hebt tijd over, denk ik.
3: Nou ja, het is inderdaad, ik ben niet erg welkom in de tuin. Dat klopt een beetje. Alle mensen iets van nou, ja, nee.
2: Maar
3: goed, er wordt het regent, er zijn echt regen en de komende week ook echt, dat was heel gezellig. Heel leuk.
0: Maar je had wel een vooruitziende blik, want de tuintip moet gaan over cultivatoren in verband met de naderende regen.
3: Precies, ja, nee, maar het is heel belangrijk als je hebt nog heel de tijd heel droog weer gehad. En als je dan regen krijgt, krijg je heel vaak van die stortbuien. En dat is heel belangrijk als je een bui gehad hebt, even met de cultivator, even de tuin door, een beetje loskrabben, een beetje doorkrabben, zeg maar. Dan gaat de regen, zeg maar, die gaat zich een beetje vermengen met het droge zand. En als je weer een bui krijgt, ga je weer even de tuin door met een cultivator in. De boel een beetje loskrabben, dat het een beetje vermengt. Dan blijft het ook een beetje aanwezig, anders dan spoelt het allemaal zo uit. Dan heb je het op de straat liggen en dan spoelt het weg en dan heb je er nog niks aan.
2: Ja, maar dan heb je nu dus, toch al, de tuin sproeit, het rolt er gewoon af.
3: Ja, precies. Daarom, het is heel belangrijk dat je dus met de cultivator de tuin doorgaat, alles een beetje doorkrabt en dat het een beetje mengt, zeg maar.
2: Want als je nu sproeit, Joop, krijgen die planten dan echt het water of rolt het gewoon weg?
3: Ja, moeilijk. Het is heel vaak zo dat het gewoon wegstroomt. Daar sproeit niet erg. Het is ook vaak wel een zaak dat je om de planten heen, als de planten zijn maar die heel droog zijn, dat je even een beetje een kuiltje eromheen maakt. Dat water een beetje bij blijft staan, dat je een zware dijkje eromheen maakt, zeg maar.
2: En helpt het ook, Joop, als je bijvoorbeeld het blad, moet je dat eigenlijk nat maken van die planten of heeft het helemaal geen zin?
3: Dat, ja, zeker. Als het nou, maar het regent nou, hè. Je hoeft, de planten worden nu nat. Dus, maar het is inderdaad zo, als het heel warm, zoals gisteren ook zo heel heet is, dan vinden de planten het heerlijk dat het blad even een beetje afgespoeld wordt. Er ligt stof op, kunnen ze weer goed ademen en dan het koelt lekker af. Dat vinden de planten heerlijk.

0: Okay.
1: Lekker even nat maken. Dus, maar en het, was, het is nou ook, kijk, het heeft nu nog een heel, heel droog weer gehad. Het is ook zaak dat je nu even wat mestkorrels in de tuin strooit. En het mooiste is wat koemestkorrels en zo. Okay. Dat het een beetje gelijk een beetje door de grond, door de grond heen
0: mengt. Dankjewel, Joop.
2: Blijf weer hangen.
0: Ja, tot zo.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hey, Remon!
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
11: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fope, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Ja,

0: Let's go!
1: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL-alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tellen griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3-sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: We zijn nog even bij Groene Jopie, hè?
15: Ja, want...
16: De tuin in met Groene Jopie.
17: Ja, we waren nog niet helemaal klaar in het nieuwste wat al automatisch ingestart hier. Maar Henk, die vraagt even een vraag aan Jopie. Hoe kun je het beste Jacobskruid voor goed verwijderen?
18: Ja, je moet hem echt met wortel al uitsteken.
17: Ja, het verspreidt zich zo snel, hè?
0: Ja, het is echt spul dat ze ontzettend uitzaait. Het is echt een warmteliefhebber. Dus de laatste jaren is gewoon zo dat al die wat hetere zomers en tijden dat het ontzettend explosief groeit. En het is in no time mijn hele bende onder zitten. En ik, het mag officieel niet. Ik heb zelfs een of andere middeltje tegen dat je het spuiten kunt.
14: Oh. Oeh, dat mag niet hè, als gemeenteraadslid.
0: Ja,
14: hey,
0: ik weet niet, het mag.
14: Pas op.
17: Dat heb ik ook hoor, uit Polen. Werkt heel goed. Gaat alles dood.
0: Ik heb gewoon in Nederland verder, maar ik doe de buitenlandse spullen vind ik helemaal niks. Maar het is echt een rot ding. Maar je moet echt met wortelen al moeten uitsteken.
17: Ja, dat klopt.
0: En je ziet vaak in de weiland zie je die bladen al liggen. Hè? En dan moet je het al proberen dan maar weg te halen. Want het is, als je dat spul laat zitten en het verdort, zeg maar, dan is het nog giftig. Dus ook al, dat is het ellende ook, als het in de berm groeit en ze maaien de berm, zeg maar. En ze gaan daar dan ook aan de beesten voeren, dan zit het daar ook in. In het dode spul zit het ook in. En dan is het nog giftig. Dus echt een rotgoed.
17: Ja, en weet ik ook altijd, waarom vinden we dat zo lekker ruiken? Vind jij dat ook niet, Bert, als het net geregend heeft? Het heeft heel lang niet geregend en op die droge grond, waarom is het zo lekker? Heb jij dat ook niet, Joop, dat je zo lekker vindt ruiken?
0: Precies. Ik haal me de woorden in de mond. Ik ben net naar buiten geweest en ik heb de krant opgehaald in de brievenbus. En heerlijk. Het is echt, ik denk dat het allemaal vanaf de grond. De grond is gewoon voelt ruik lekker. Dat het vanaf de grond komt of zo. Ik weet niet precies wat dat is, maar.
14: In het bos, in het bos ruikt het dan altijd wel lekker wanneer het geregend
17: heeft. Heerlijk.
14: Ja. Nou, Joop, we zijn er doorheen, denk ik, hè? Ja.
17: Heb je nog wat te melden dat je denkt van dit moet ik even kwijt?
0: Ik heb een heel mooi vogelak voor mijn huis gemaakt. Ik kijk naar buiten, dus ik kan mijn vogeltjes in mijn raam langs vliegen. Dat is ook echt fantastisch leuk.
17: Heb je dat zelf gemaakt?
0: Ik heb helemaal zelf gemaakt. Helemaal een hok van 6x2 of zo. En allemaal vlak voor mijn raam, dus vlak voor mijn neus. Ik ben ook 65 geworden, ik moet een beetje hobby's hebben. Ik moet een beetje hobby's gaan ontwikkelen, hè. Dus ik,
17: Ja, maar heb je met die gemeenteraad dan wel?
0: Ja, daar ook wel, maar ook wat gewoon thuis. Ik zit niet altijd in de gemeenteraad.
17: Doe je daar nou wel iets voor, of is het gewoon, je bent benoemd?
0: Ja, ik ben van de week heel actief geweest. Ik ben maandag hebben we dus boerenprotest hier zo.
14: Ja.
0: Maar dan denk ik, ik denk 200, 250 trekkers die bij ons in het gemeentehuis waren. Toen ben ik tot half elf zaterdag in het gemeentehuis geweest. En donderdag ben ik naar een stikstofuitlegavond geweest van alle boeren in Kapperveen. En er waren dus ook wel 500 boeren. En ik kreeg ons uitleg over wat de stikstof voor hun bedrijf inhield, zeg maar.
14: Hmm.
0: En werd helemaal alles uitgelegd hoe het allemaal gaat. En er zijn allemaal boerenprotesten overal. En dit was ook een protest weer. Maar dat vinden we heel interessant allemaal.
14: Ja, maar hoe zijn dan de reacties bij zo'n stikstofuitlegavond?
0: Ja, bij de boeren overheerst heel erg de gedachte van het zijn allemaal rekenmodellen en het zijn allemaal berekeningen die ambtenaren maken. En het is niet waar, denken de boeren allemaal. Het is allemaal, het zijn geen echte waarden. Het zijn niet echte dingen die echt zijn. Het is allemaal berekeningen.
14: Okay.
0: En daar worden die boeren allemaal door gestraft. En die boeren hebben allemaal gevoel, we moeten weg hier in Nederland, want de grond is duur en er moeten huizen komen, er moeten wegen komen en alles moet er komen. En wij moeten ervoor weg. Dat heerst bij die boeren erg.
14: Oké. Okay. Nou, dankjewel. Wordt vervolgd.
0: Wordt vervolgd, ja. Ik vind het echt wel heel interessant. We hebben er in de gemeenteraad ook de komende tijd discussies over. En allerlei onderwerpen erover. En ik vind het wel heel interessant allemaal.
17: Laat je horen, Joop, hè.
14: Okay.
0: En mijn opa was ook boer, hè. Dus het zit ook een beetje in mij, de boerenbloed. Dus
14: Okay.
0: Dat raakt me ook.
14: Nou, dankjewel Joop en succes in de gemeenteraad. En we blijven het natuurlijk op de voet volgen. Hè? En mocht je volgende week een vraag hebben voor onze groene Joopie, laat ons even weten.
17: Stuur
14: even
17: mag overal overgaan. Ja, overal. Dat gebeurt
0: zo ook wel. Dus,
14: Dank Joop.
0: Hoi.
13: De Bas en Bert ochtendshow.
14: Ik heb nog even de vraag van vandaag.
17: Ja.
14: Je moet toch. Je komt wel eens iemand tegen, je ontmoet alles, je ontmoet iemand, alles klopt, totdat je ontdekt wat zijn of haar grote hobby is. En dan denk je, nee hè, daar trek ik de grens.
17: Ja.
14: Dus welke hobby van een partner zou voor jou echt een afknapper zijn?
17: Oh.
14: Ja, denk aan, iedere zondag vissen. Ja, slangen.
17: Oh, als iemand slangen heeft, dan ben ik klaar weer. Oh, wat denk ik?
14: Dat is het slangenmeisje.
17: Oh, ik ga ruizen van slangen zijn. Ja, nee, slangen.
14: Slangen. Maar iedere zondag vissen heb je geen probleem mee.
17: Oh, ik ga er wel naast zitten hoor, maakt niet uit.
14: Ja. Fanatiek carnaval vieren.
17: Dat vind ik ook niks.
14: Vier avonden per week voetbal vind je ook niks.
17: Nee, vind ik helemaal niks.
14: Overal naar braderieën gaan.
17: Oh, verschrikkelijk, ja.
14: Postzegels.
17: Oh, verschrikkelijk.
14: Motorweekenden.
17: Nee.
14: Nee, ik zag je wel...
17: Ja, motorweekend is misschien wel even leuk. Als je een mooie tour etappetje hebt. Ik heb trouwens voor jou even tussendoor... ga ik straks even bekendmaken. Ik heb even jouw ideale AI-date. Heb ik, want het, vanmorgen ging het erom dat er in Zuid-Korea een nieuw programma komt. Dan kun je daten met een AI. Ja. Dus dat mensen steeds meer relatie aan gaan met de AI. Dames of heren. En ik heb even gekeken wat dan best bij Bert van Lossenpas... hoe zo'n date van Bert er dan uitziet. Nou, ik heb hem, ik krijg hem zo te horen van me.
14: Maar heb je hem ook even andersom voor jou?
17: Nee, die komt later dan. Ja, misschien. Ik weet niet of we er nog tijd voor hebben in deze uitzending. Maar... Voor jou heb ik hem, hoor.
14: 9 over 9. Dus...

0: waren wij ons ook even af. Ja. Dan zou ik me bedacht hebben, hè? Nou. 3,5 jaar geleden. En ik hoor dat mensen nog steeds zeggen, nou, ja, dat is 3 maanden.
1: Is het al afgelopen, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Ah, ze sluiten ons ook wel op, moet ik zeggen hier, hè.
0: Ja.

0: Langley, Juice in Dixie, Juice in Texas, staat al weken op één in Amerika. Het is echt zo'n fantastisch liedje, Bas.
1: Het is ongekend.
0: Wat is er? Wat zit je
1: te lachen? Ik zit even te kijken hoe jouw AI-date eruit ziet.
0: Laat even zien.
1: Nee, de foto die krijg je zo, maar even hoe jouw avond eruit ziet als je met AI-date op pad gaat. Ja. Een AI-date van de bekende RTV Oosten presentator Verlossen.
0: Je moet even introduceren van naar aanleiding van wat.
1: Oh ja, want er stond in de krant van daten met AI in Zuid-Korea is in de band van het nieuwe datingprogramma My AI Partner. Dus dat betekent dat mensen op date gaan met een AI-partner. Dus, echt
0: dus je
1: niet...
0: neemt je telefoon mee en die
1: zit dat is jouw, daar zit jouw vrouw, vriendin of man zit daarin.
0: Oké.
1: Okay. Maar en dan moet je ook kijken welke setting natuurlijk. Maar als ze gaan kijken als jij met een AI poppetje op pad gaat.
0: AI poppetje op pad gaat,
1: dan is dat...
0: Hoe heet ze?
1: Ja, nee, dat komt zo, de naam. Maar het is wel, zeg maar, het is niet in een chique restaurant waar je naartoe gaat, nee. Maar in een gezellige Radio Oost-studio. Of op een tribune bij Twente of Heracles, neem je haar mee. Ja. De achtergrondmuziek bij jou bestaat uit de jaren 80 en 90. Ja. Dat klopt dan wel. Wow. Jij begroet haar dan met jouw herkenbare, enthousiaste radiostem.
0: Hey, hallo, hoe is het?
1: AI die analyseert het gesprek zeg maar, met jou als een soort voetbalwedstrijd. Zo wordt gezegd. Ja, wat een
0: veel diepgang.
1: Ja, schitterende openingstreffer in deze date. Ja,
0: punt daarvoor.
1: En mocht er een stilte vallen dus in jullie zeg maar, first date,
0: plaatje.
1: Zeg maar. Nee, dan komt er een snelle pubquizvraag voorbij.
0: Oké.
1: Okay. Of een anekdote uit de Bas & Metal van de show.
0: Okay.
1: En er is absoluut geen ruimte, daar komt hij voor formele of stijve gesprekken. De toon is direct, nuchter en typisch Overijssels.
2: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
0: Ja, een AI-huisdier kan dan ook
1: eventueel. Nou, dat denk ik dus wel. Dat kunnen we Rian even vragen. Maar straks komt even voor jou ook het plaatje, hoe ze eruit ziet.
0: Ja.
1: En de naam, hè, dat is heel belangrijk.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Wat eruit komt. Maar een AI-huisdier, ja, dat zou toch wel kunnen?
0: Rianne, zou dat kunnen, een AI-huisdier?
3: Ja. Goedemorgen. Ja, dat zou denk ik wel kunnen. Volgens mij hebben ze ook al wel... dat is toch geen AI, maar huisdieren in zorgcentra en zo... die dan geaard kunnen worden. En,
1: echt?
0: Maar je had ook al zo'n beestje toch ook? Waar heel veel mensen gek van waren. Waar je die moest je eten geven...
3: Oh ja, zo'n... hoe heet je ook alweer?
0: Ja, die.
3: Ja, maar dat leek niet echt op een dier, vond ik.
0: Nee, het leek zeker niet op een dier. Maar je moest wel heel goed voor dat ding zorgen.
3: Een Furby, of niet?
0: Ja, een Furby, ja.
1: Maar
0: ja,
1: heb je wel eens gehad dat er echt iemand binnenkwam met een knuffel of zo, zo'n hondenknuffel bij jou met een dierenarts? Heb je dat wel eens meegemaakt?
3: Oh ja, kindjes. Maar, dat is wel heel leuk, maar anders niet. Nee, gelukkig niet. Maar ik denk wel dat misschien een AI-huisdier, voor mensen die bijvoorbeeld slechte been zijn of zo, dat het wel kan helpen. Dat het wel gezelschap geeft.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat geloof ik heel erg graag. Het is vandaag, Rianne, Check de Chipdag.
1: Check de Chipdag, ja.
0: Ja, dat is de dag 15 augustus. Dus vandaag is de dag waarop huisdiereigenaren worden aangespoord... te controleren of de registratie van de chip nog actueel is.
3: Ja, dat is heel goed. Dat is heel nuttig. Want het is heel vaak zo dat eigenaren hun chip niet registreren. Er wordt een chip wel geplaatst, maar niet geregistreerd. Heel veel dierenartsenpraktijken doen tegenwoordig ook wel alleen chippen en dan ook alleen ook echt de registratie erbij. Dat doen wij ook altijd, want anders weten we uit ervaring dat dat niet altijd gebeurt. En dan heeft wel een dier een chip, dan lezen we de chip uit en dan zit er geen registratie aan vast. Dan heb je eigenlijk nog niks. Dus het is heel goed om dat te controleren. En alle puppy's worden ook standaard nu... bij de fokker geregistreerd. Tenminste, dat is verplicht. Nou doen niet alle fokkers dat, maar het hoort wel.
0: Ja.
3: En dus dat scheelt al wel, dat ze eigenlijk altijd herleidbaar moeten zijn tot de fokker.
0: Oh ja.
3: Dus ook als de nieuwe eigenaar van het pupje niet registreert, dan staat er altijd een adres aan verbonden en dat aan de chip. En dat is dan van de fokker.
0: Maar ik kan me voorstellen wanneer het beestje van de fokker naar een andere eigenaar gaat, dat vaak vergeten wordt of niet gebeurt. Ik zou er niet meer stilstaan.
1: Bij zo'n chip.
3: Nee, maar daar hebben wij ook een rol in als dierenarts. Want wij geven de puppy's dan de 9-weeks en 12-weeks vaccinatie. Dan checken we ook altijd of ze chippen doet, of het goede paspoortje erbij zit. En dan kijken we ook waar dat hij geregistreerd is. En dan vragen we de eigenaar van, goh, wil je hem even op je eigen naam zetten. Fokker moet hem afmelden. En dan moet de eigenaar op zijn eigen naam zetten.
1: We krijgen wel binnen van die diertjes, die knuffelbeestjes die de eten moest geven, waren Tamagotchi. Was
3: ja,
1: dat?
3: Maar dat is zo'n klein apparaatje, hè?
1: Dat is dat is ook zoiets, toch?
3: Ding. Ja.
1: Kregen,
3: ja, dat is inderdaad ook. Ja, heel
1: mensen sturen binnen, toch? En Rina die stuurt er ook, die Kamichuchi. Het zal wel verkeerd gespeeld zijn. Maar Tamagotchi, dat klopt. Dat was ook iets van die dieren, toch? Ja.
0: Die moest je eten geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Moest je heel goed verzorgen, want anders ging het beestje dood.
1: Ja.
3: Ja, dat is heel zo'n hype. Ja, klopt. Ja.
1: Maar is het nu, Rianne, met dit warme weer, merk je dat de dieren oververhit binnenkomen? Of valt het wel mee?
3: Ja, wel regelmatig. Het is wel zo dat mensen ook wel rekening mee houden. Maar er komt wel regelmatig echt wat een dier overhit binnen. En als hij echt boven de 42 graden uitkomt qua temperatuur, is dat heel riskant. Dan kunnen ze echt doodgaan.
1: Maar ik zag van de week ook nog wel een dame die was aan het hardlopen langs de weg en die loopt dan met de hond warm. En dan zie ik die hond met die tong uit de mond. Dat is toch ook niet met dit weer wat?
3: Ja, dat is niet zo slim, denk ik. Nee. Ja, kijk, 's ochtends vroeg kan het wel als het echt nog wat frisser is. Of 's avonds heel laat. Maar anders zou ik dat echt niet doen, nee.
0: Nou,
3: want een hond kan niet zweven zoals een mens. Dus kan echt veel minder goed zijn warmte kwijt.
1: En zoals die konijnen allemaal die in die warme hokjes zitten buiten dan?
3: Ja, dat is ook wel riskant. Je zou een ventilator bijvoorbeeld ervoor kunnen zetten. Of ze toch meer in de schaduw of in een schuur bijvoorbeeld zetten, waar het beter geïsoleerd is, waar het koeler blijft.
1: Ik heb van de week nog op de kinderboerderij nog bij de koe. Ging wilde met een blad blazen. Nou, dat vond ze toch lekker? Zo even erover heen.
3: Ja, slim. Ja, dat is heerlijk. Ja,
1: wij ook ketten wel een paar
0: met vrienden. Jij.
1: Ketten wel een paar minuten gedaan.
3: Ja,
1: dat was echt, die vond het heerlijk. Ja.
0: Heb jij een beetje een goede week gehad, Rianne, qua dieren?
3: Ja, zeker. We zijn druk geweest. We hebben van alles gedaan. Vorig weekend had ik dienst. Dat benauwde dieren ook weer keizersneden gedaan. En 2 bevallingen bij een kat. Dus alles gedaan. Dus het was echt wel leuk. Ja, weer.
0: Nou, leuk om je weer gesproken te hebben. En tot volgende week. Mocht jij een vraag hebben voor Rianne, dan kun je hem gewoon hier stellen in de Bas & Bert Show. En dan leggen we hem voor aan Rianne. En Rianne geeft echt overal een antwoord op.
1: Zeker.
0: Dus als het over dieren gaat, sowieso. Over mooie muziek gesproken, eind jaren 90.
1: Ja, dit is ook mooi.
0: Henk Westbroek. Op de dag dat ik hoorde dat mijn oma was overleden. Deze.

0: De Bas en Bert ochtendshow.
1: Magnifiek, grandioos.
0: Elke zaterdagochtend van 8 tot 12 op Radio Oost.
2: Wat ik me afvroeg, is er ook nog een beetje sport?
3: Nou, zeker is er sport, want Jorinde van Klinken heeft bij het EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen.
4: Zo, best lekker. Is wel knap.
3: Ja, zeker.
4: Is wel mooi om naar te kijken, hè? Ook dat atletiek.
3: Vind je dat mooi?
4: Ja, vind ik wel mooi om naar te kijken. Die onderdelen.
3: Ja, moeten alle sporten natuurlijk, hè?
4: Ja.
3: Hartstikke leuk om naar te kijken. Zometeen het regionale nieuws. Daar zit ook sport in, denk ik. En nu eerst even deze. Van de Dexy.

0: Drie over half tien, je luistert naar de Bas en Ben ochtendshow. Dexys, Midnight Runners en Come On. Tanja met het laatste nieuws uit onze mooie provincie Overijssel.
1: Dankjewel Bert. De IJssel voert op dit moment historisch weinig water af. En dat is ook in Overijssel goed te merken. Bij Westervoort stroomt nog maar 101 kubieke meter water per seconde de rivier in. En dat is minder dan de helft van normaal. Volgens IJsselkenner Wim Eikelboom ligt de rivier er zelfs een beetje lusteloos bij. Op sommige plekken is nauwelijks nog stroming te voelen. Vooral rond Deventer heeft ook de scheepvaart last van de lage waterstand. Een snelle verbetering wordt niet verwacht. Daarvoor is langdurig regen nodig in het stroomgebied van de Rijn. En ook problemen met het stroomnet. Want het stroomnet in Twente zit zo vol dat de gemeente Borne en de gemeentehof van Twente mensen met nieuwbouwplannen waarschuwen om op tijd een aansluiting te regelen. Nieuwe aansluitingen komen sinds juli op een wachtlijst. En daarom kunnen gemeenten vanaf oktober alvast capaciteit reserveren voor woningen en scholen die de komende 10 jaar worden gebouwd. Hof van Twente is daar al mee begonnen en Borne start daar volgende week mee. Een nieuwe aansluiting kan momenteel gemiddeld 45 weken duren. En vanochtend om 8 uur is het Nationaal Hitteplan in een groot deel van Nederland vervallen, maar niet in Overijssel. En dat komt doordat hier vandaag nog een hittekracht van 7 tot 8 wordt verwacht. Alleen in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg geldt het hitteplan vandaag ook nog. Het RIVM vraagt vooral zorgverleners en mantelzorgers om extra alert te zijn op kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Morgenochtend om 8 uur, dan vervalt het hitteplan ook in Overijssel.
2: Nou.
1: Ja, we hadden net ook een klein beetje regen, hè? Ja. Maar blijkbaar niet genoeg.
2: Nee, het verandert niet echt. Nee. Lekker
0: even,
2: hoor.
0: Even in de ochtendkranten vandaag. Het aantal bedrijven dat bijles en huiswerkbegeleiding aanbiedt is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Volgens deskundigen spelen onder meer prestatiedruk en tekort aan extra ondersteuning op scholen een rol.
2: Staat maar dat zou toch eigenlijk niet moeten? Je moet toch eigenlijk op school gewoon je les krijgen? Dat is steeds meer, of niet?
0: Maar je hebt ook van die summerschool heb je ook, hè?
2: Ja, dat is waar.
0: Dat je extra bijles kan krijgen. Ja. Of dat je denkt van ja, ik moet volgend jaar toch wel iets meer en beter mijn best doen bij het Engels. Dus kun je gewoon een paar weken van tevoren nog even een bij spijkeren. Hey Bas, even naar de vraag van vandaag. Je ontmoet iemand, alles klopt. Nou, hoe zit het eigenlijk met mijn AID? Hoe heet ze?
2: Het begint met een M.
0: Een M?
2: Ja, dus zo. Ik weet niet of dat gunstig is. Maar veel mensen knappen wel af trouwens. Want ik Sabine Regeman die stuurde van... ik knap altijd af mannen die van die hemdjes aan hebben zonder die mouwtjes. Wil. Echt van die hemdjes die vroeger al onder... Jij ook?
1: Ik zeker.
2: Vind je ook niks?
1: Nee.
2: Dan heb je vaak ook nog mannen die dan net even iets te steken, die dan zo'n hemdje...
1: Dan gaan ze bukken.
2: Ja, en dan zie je nog even...
1: Ja, dat.
2: Dan zie je dus
1: ook. Ik ben een beelddenker, dus nee.
2: Sorry. Knap je daar echt op af? Nou, is toch mooi zo'n man zo met zo'n hempje.
1: Nee. Ja, sorry, niet voor mij.
2: Nee.
0: Marieke uit Enschede die schrijft... een fanatieke verzamelaar als het hele huis vol staat met bierglazen, treintjes of postzegels.
2: Treintjes vind ik nog wel leuk, jij niet?
0: Ja, vroeger wel, maar...
2: Ja. Postzegels, heel dat er gelikt werd, dat vind ik helemaal niks, hoor. Hè? Jij wel?
0: Linda knapt af op motorweekenden.
2: Ja? Ja, motorweekenden. Nou, dat kan wel gezellig zijn, toch?
0: Ja, Gerard die past voor om elke zaterdag en zondag ergens op een braderie te staan. Nee. Of gamen, dat is er ook eentje. Tot
2: gamen,
0: nacht.
2: Ja, dat zal nog wel steeds meer...
0: Ik dacht dat het een mannen dingetje was.
2: Ja. Vind je Margreet? Vind je dat bij jou passen? Bert en Margreet?
0: Nee.
2: AI komt met die naam.
0: Ja?
2: Ja, ik zal even kijken of ik nog... Maar je wil natuurlijk ook weten hoe ze eruit ziet straks, hè?
0: Ja, dat wil ik wel even
2: weten. Ja, dat wil je wel weten natuurlijk bij Bert.
0: Even voor degene die nu inschakelen voordat ze denken van... we zitten bij een dating radio-show. Jij hebt iets gelezen in de krant vanochtend.
2: Ja, dat er een datingprogramma komt in Zuid-Korea. En dat als mensen kunnen daten met een AI-persoon, dat gaan ze dus doen. En even voor Bert, waar die dan het beste...
0: Dan neem je je telefoon mee.
2: Ja, dan ga je dus gewoon op date.
0: Nou, maar hoe moet je dan reserveren? Voor 1 persoon of voor 2 personen?
2: Ja, daar ga je al.
0: Ja.
2: En je moet wel 2 stoelen hebben. Of tenminste, dat ding moet wel op tafel staan. Ja. Dat is toch raar? Nee, ik denk 1 persoon reserveren.
0: Maar goed, ik zat gisteravond ook weer in een restaurant.
2: Toevallig.
0: Heel veel mensen hebben elkaar ook niet meer heel veel te vertellen. Hè? Want je ziet iedereen gewoon de hele avond gewoon op de telefoon zitten te kijken. En wanneer er dan even eten wordt geserveerd, dan wordt de telefoon even terzijde gelegd.
2: Ja, maar ja, ik snap ook wel mensen, jij bent natuurlijk bij de poppen, maar daar heb je mensen die veel op vakantie gaan. Ja. Als je de hele dag al 24 uur bij elkaar bent, ja, hoe doe jij dat?
1: Wij hebben hele gesprekken.
2: Nee, maar jij hebt vakantie gehad.
1: Ja, maar hele gesprekken.
2: Nee, maar als je dan s'avonds nog met elkaar zit, heb je dan nog wat te vertellen?
1: Ik heb altijd wat te vertellen, hè? Ik ben nieuwslezer. Ik heb altijd wat te vertellen.
2: Maar ga je dan ook nog wat zeggen, of is het echt dat jij alleen aan het woord bent? Dit duurt te lang.
1: Vaak het laatste.
0: Weet je wat we doen? We gaan even ochtendgymnastiek doen, want dat gaan we binnenkort ook doen.
2: Ochtendgymnastiek.

0: Het is zomer. Op Radio Oost.
1: Een van de mooiste verhalen die ik ooit gehoord heb. Een volwassen man die hield van Samson de Gert.
2: Ja.
1: Heb ik gehoord.
2: Samson de Gert.

0: bent er wat druk mee, Bas.
1: Nou, ik zit even te kijken. Ja, we zijn natuurlijk met AI bezig en te kijken wat bij jou past. Maar als je toch kijkt naar jou, waar een vrouw moet bij jou aan moet voldoen. En ik vraag het even naar AI. Ja, vanwege zijn drukke werkzaamheden als radiohost, sportpresentator en voetbalcommentator is hij enorm veel verhuisd. Dus zijn partner moet er absoluut tegen kunnen om vaak alleen te zijn, wat hier gezegd werd. En ook, eigenlijk, er wordt ook nog allemaal informatie van vroeger uitgehaald. Waarin je vader heeft gezegd van door zijn levensstijl is Bert niet geschikt voor een relatie. Heb je vader dat ooit een keer gezegd?
0: Ja, dat heb ik ooit wel een keer geroepen in een interview, ja.
1: Ja, maar ja. Voornamelijk veel onafhankelijkheid moet de dame hebben bij jou.
0: Ja.
1: Gewoon lekker op zichzelf.
0: Allebei dus.
1: Ja, allebei. Ja, dus.
0: Hartstikke goed.
1: Dat gaat goed komen. Goed. Ja.
0: Van alle boodschappen blijkt er één product opvallend vaak in de vuilnisbak te verdwijnen. Wat denk je?
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Wat is er, een halve komkommer of zo die je gebruikt?
0: Banaan.
1: De banaan, ja?
0: Ja, veel mensen gooien er meer van weg dan van welk ander voedingsmiddel ook. En ik snap het eigenlijk wel. Maandag koop je ze mooi geel. Woensdag zit er 3 bruine stippen op. En op vrijdag denk je, daar kan alleen nog bananenbrood van gemaakt worden.
1: Ja. Ja.
0: En dat bananenbrood komt er...
1: Maar je neemt ze automatisch wel mee als je langs je groente... Je pakt altijd een paar bananen achter je en leg je weer even de fruitschaal. Staat ook mooi. Ja,
0: ja, maar wanneer is een banaan voor jou eigenlijk te rijp, Bas? Wanneer eet je de banaan niet meer op?
1: Nou, als dat echt heel bruin is en zo, dan ben ik er ook niet van. Dan haal ik even het stikkertje eraf en dan gooi ik hem bij de varkens in.
0: Ja?
1: Ja. Jij wel? Vind je dat lekker?
0: Ja,
1: als dat echt...
0: ja. Overrijpe bananen vind ik wel lekker.
1: Vind je lekker, ja? Ik vind bananenbrood vind ik zo lekker.
0: Bananenbrood.
1: Ja, gewoon, dat maakt mijn moeder altijd al. Gewoon een dubbeldekken. Een dubbeldekken is 2 boter op elkaar en bananenschijfjes ertussen. Dat is zo lekker. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Vind ik dat. Banaan en aardbeienbrood vind ik het lekkerste.
0: Aardbeien is ook lekker, ja. Nee, ik hou wel van nu met het warme weer van een beetje een broodje kaas met komkommer en een broodje kaas met tomaat. En wat ik ook weer herontdekt heb, is sandwichspread.
1: Sandwichspread, ja. Zo'n pot heb ik al in de koelkast staan. Ja. Heerlijk is het.
0: Ja, dat is
1: wat je steeds op tafel zet. Ja. Is lekker de frisse sandwichspread.
0: Ik zie wel dat je kan zingen.
1: Heerlijk. Nee, maar vind je dat niet lekker?
0: Ja, ik zeg, zie wel dat je kan zingen.
1: Oh ja, nee. Maar sandwichspread is lekker. Heerlijk. Ja, is ook lekker. Ja. Klopt. Blijft ook lekker fris.
0: Morgen staat hij in Gramsbergen in het Bos Theater. Marcel Hensema.
1: Oh, ja, zeker.
0: Penosa
1: en De stemmenkoning, hè?
0: Ja, de stemmenkoning.
1: Ja, kan heel wat stemmen nadoen.
0: Het land van Johan was hij de voice-over. En hij kan heel wat typetjes spelen. Want hij staat alleen op het podium. Maar hij speelt 10 personages morgen om 4:00 in het Bos Theater in Gramsbergen. En zou hij de telefoon voor ons oppakken? Want ik
1: heb
0: hem deze week al een keer aan de telefoon.
1: Ja.
0: Zouden wij hem ook gewoon op zaterdag...
1: Ah, tuurlijk. Die nemen we op.
0: Ja, die nemen we.
1: Gaan we even bellen.
0: Marcel Hensema, een van de populairste tv-filmacteurs. Laat het ons even weten. Gaat hij de telefoon zo meteen oppakken in de Bas en Bert Ochtendshow? Ja of nee?
1: Ja. En straks hebben we lekker kom aanschuiven Django Wagner. Toch?
0: En we gaan nog bellen met Fred.
1: Fred gaan we even bellen.

0: Bas Gags en de Lido Shuffle op radio's. Jan zegt ja, heel veel mensen zeggen hij pakt de telefoon wel op.
1: Natuurlijk.
0: Willeke zegt nee, Marcel Hensma gaat de telefoon niet oppakken. Of morgenmiddag staat Marcel Hensma op misschien wel een van de mooiste theaterplekken van onze eigen regio. Namelijk het Bostheater in Gramsbergen. En in El Dorado speelt hij in zijn eentje maar liefst 10 personages.
1: Zo.
0: Heb jij wel eens opgetreden
1: is wel knap,
0: het Bostheater in Gramsbergen?
1: Bostheater, ik kan me niet meer herinneren dat ik daar heb ge... Nee, staan wij daar niet met de Oost nog?
0: Bostheater?
1: Ja?
0: Volgens mij niet.

0: Oh, lekker. Ben je wel klaar voor morgenmiddag? Want dan sta je in het Bostheater om Eldorado te spelen in Gransbergen.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja?
1: Tuurlijk.
0: Ja, nee. Ja. Want in zo'n dag als vandaag, dat deze zaterdag, bereid je je dan een beetje voor? Of moet je vandaag ook nog ergens op de buurt?
1: Ik ga vanavond voor de allereerste keer spelen. Ik speel vanavond in de museumtuin van Schokland.
0: Oh. Ah, dat is Oud Overijssel.
1: Dat is Oud Overijssel. Wat is niet Oud Overijssel?
0: Nee, maar Schokland boorde eigenlijk toe aan Overijssel. Maar ja, dat hebben we weggegeven aan Flevoland, toch? Dat is toch dat eilandje, dat halve eilandje. Tussen Urk en Emmeloord en Kampen?
1: Dat klopt,
0: Ja.
1: En daar hebben ze een hele mooie museumtuin. En daar sta ik vanavond met de allereerste try-out om 8:00.
2: Maar je speelt met 10 personages?
1: Ja.
2: Hoe gaat dat dan, zoiets?
1: Nou ja, ik doe dat in mijn eentje. Ik speel een hele camping. Dus dat is van een consultancybureau uit de Randstad. Die komen adviseren tot aan de oude camping-eigenaar. En er is ook een Friese politica natuurlijk. Die de boel opzweet om in opstand te komen. En ik wandel daar dan zelf tussendoor. En de dochter van de camping-eigenaar, dat is Jannie Sap. En die leeft samen met Giet Vloer Martin. En zij hebben besloten dat ze gaan cashen en ze gaan die mooie oude camping verkopen aan een recreatiegigant. Nou ja, en dan breekt natuurlijk de pleuris uit op die camping en komen ze met z'n allen in opstand. En het is een soort hele snelle one-man speelfilm op het toneel bijna, een kleine 1,5 uur. Het gaat razendsnel, het is heel muzikaal, er zit een zendpiraat in. Dat is Radio Roelof, luisteraar op de 100.2 FM. We draaien even een speciaal plaatje voor de mannen van de biljartvereniging De Beste Keus. Voor hun erelid Sietsko Bos, die 25 jaar in het huwelijksbootje zit met zijn harma. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Veel Hollandstalige muziek zit erin. Dus het is een parade aan mensen die voorbij komen in een razend tempo. Ik speel soms scènes met 7 mensen tegelijk.
2: Zo.
1: Dus het is geen toneelvoorstelling. Ja. Als je denkt, een saaie toneelvoorstelling. Het is eerder cabaret, het is show, het is muziek, het is een heel feestelijk stuk, maar wel met een gelaagde boodschap.
0: Ja, want hoe zorg jij ervoor dat je zelf nog weet wie je bent gedurende de avond en middag?
1: Nou, daar heb ik mijn gezin wel voor.
0: Ja?
1: Ja hoor, beide benen op de grond.
0: Nee, maar op een gegeven moment neem maar die 10 personages.
1: Zo bedoel je?
0: Om ze door elkaar te spelen.
1: Ja, nou, dat is gewoon een kwestie van oefenen, van trainen. En dan lukt dat.
0: Ja.
2: Maar je hebt elke keer natuurlijk wel een lijnend verhaal, maar is het dus ook elke keer kan het zo weer anders zijn? Andere gesprekken? Of is het wel een beetje...
1: Nee, het ligt wel helemaal vast, maar heel vaak gebeuren er dingen in de zaal.
2: Ja.
1: En daar ga ik wel op in. En dat heeft echt invloed op zo'n stuk. Dus heel vaak als je... Het publiek is ook heel vaak heel bepalend voor hoe een voorstelling loopt. Dat hebben mensen vaak helemaal niet door, maar ik zie hun vaak net zo goed als zij mij. Dus dat is van invloed op elkaar. En dat vergeten mensen soms. Dan denken ze net als voor de televisie, ik ga zitten en ik kan kletsen. En nou, dan vind ik dat niet erg als er een beetje gepraat wordt. Maar het heeft echt wel, je hebt echt wel een band met zo'n zaal.
0: Ja, wat voor boodschap zit er achter jouw theaterstuk morgen?
1: Eigenlijk gaat het gewoon over dat er steeds meer is wat van ons allemaal is, mooie dingen die verdwijnen. He, van die campingjes, dat zie je overal verdwijnen. En ik heb iets van laten we bij elkaar komen, stick together en dan kunnen we een heleboel aan. En zo heb ik dat zelf gedaan bijvoorbeeld. Ik schonk drankjes na de voorstelling. Limonade van Hooghout. En toen werd Hooghout overgenomen door een Franse recreatiegigant. En toen heb ik besloten om zelf maar een limonade te gaan maken. En inmiddels hebben we een limonademerk. En liggen we in meer dan 40 Jumbo's. En bij de Sligo en bij de Hanos. En dat komt eigenlijk rechtstreeks voort uit die voorstelling.
0: Okay.
1: Dus ik heb iets van stick together. En daar gaat die voorstelling over.
0: Ja. Man met echt één van de mooiste stemmen van Nederland.
2: Ja, dat krijg ik ook al binnen van mensen die allemaal zeggen... wat een mooie stem heeft die man.
1: Ja, zeker.
0: Hé hey Marcel, morgen 4:00 zijn nog kaarten.
1: 4:00.
0: Eldorado in Gransbergen.
1: Ja,
0: en we gaan hem ook bekijken. Leuk om
1: je bent van harte uitgenodigd.
0: Ja, dankjewel. En leuk om je even wakker te kunnen krijgen op de zaterdagochtend.
1: Ja, graag gedaan.
0: En succes vanavond op Schotland.
1: Okay, hoi.
0: Marcel Hensma dus. Groot acteur.
2: Ja.
0: In onze provincie.
2: Leuk bleek dat.
3: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster.

0: Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan €9 miljoen waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de 1e ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXXLoots in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis met Golden
14: eSIM. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hey Remo!
17: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Radio Oost. De Bas en Bert ochtendshow.
20: Thuis in
21: Overdekken, Bas en Bert, postbode, zie meneer. Oh, wat een fantastisch mooi weekend, hè? Nou, hoi!
22: Hey Bas en Bert, stelletje vette boeren, Jorieke hier. Kunnen jullie mijn plaatje nog een keer draaien?
21: Ja hoor.

0: De Dire Straits en Lady Rider.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, we gaan al. Het is alweer na 10 uur. Het is ongelooflijk. Deze uur natuurlijk straks even Fred bellen. Hè, omdat hem op is gevallen. Hè, in deze politieke week.
0: Wat is jou even een beetje bijgebleven van de afgelopen week? Ja, we hebben een nieuwe bondscoach.
2: Ja, we hebben een nieuwe bondscoach. Dat was in één keer uit het niets natuurlijk Xavi die naar voren kwam.
0: Ja, je hebt niet zo op die Verwij, geloof ik. Hoe heet die?
2: Mike Verwij. Ja, die heeft erop gestot.
0: Ja.
2: Mike heel knap. Ja. Ook alweer knap van de KNVB. Dat is toch wel heel veel... niet naar buiten hebben gelekt.
0: Ja, ik denk er ook wel dat ze met Michael Reiziger hebben gesproken. Enerzijds om het bondscoachschap. En anderzijds, want die heeft natuurlijk met Xavi gespeeld bij Barcelona. Ja. Om een assistentenrol te gaan vervullen. Want Patrick Kluivert schijnt ook assistent te gaan worden.
2: Ja, nou als dat zo zou zijn. Ja,
0: ja nee, maar die kennen elkaar uit Barcelona. Maar gisteren zaten we hier voorafgaand aan de Oosttribune nog even aan de tafel gewoon ja. te praten. Geert-Jan van Beek zegt, goh, ik snap één ding niet, dat ze nooit bij Philippe Cocu zijn uitgekomen.
2: Ja.
0: Ja, hoezo? Ja, vier keer kampioen geworden met PSV. Ja, een paar goede assistenten eromheen.
2: Ja.
0: Jij zit zo te kijken.
2: Daar hoor je ook eigenlijk niks meer van, toch?
0: Ja, hij werkt bij PSV in de organisatie.
2: Ja, oké, maar niet als trainer, toch?
0: Nee, maar...
2: Ja. Maar wil Geert-Jan van Beek eigenlijk, wil die er eigenlijk nog het veld op? Of is hij helemaal klaar mee?
0: Nee.
2: Toch?
0: Ja, we kunnen hem wel een keer uitnodigen hier.
2: Ja, ik kan wel een keertje even mee discussiëren hier. Ja, toch?
0: Ja,
2: nee. Nee, leuk.
0: Gaan we binnenkort even een keer rekenen.
2: Maar volg je echt het politieke nieuws nou een beetje zo in die vakantietijd? Het is allemaal rustig, toch?
0: Ja, nou, ik zat naar de Oranjezomer te kijken. Het wordt nog wel kilo voor het kabinet. Want,
2: ja, dat sowieso.
0: Onze premier zien we nergens.
2: Nee.
0: Hoor ik. Jette.
2: Nee.
0: Rutte, die zag je overal.
2: Die zag je af en toe nog een keer aankomen fietsen.
0: Ik denk dat Jette nu bij het hockey is, denk ik.
2: Ja, daar zal hij de hele weekend wel zitten. Ja. Dat klopt.
0: Dat wordt dan veel gezegd, dat we onze premier veel te weinig zien. En dat hij te weinig daadkracht uitstraalt.
2: Ja, en ze hebben natuurlijk een minderheidskabinet. Dus ze moeten ook wel... ze hebben hulp nodig van de rest van de partijen. Ja, en die hebben natuurlijk ook in de gaten dat het huidige kabinet een beetje zakt in de peilingen. En ja, we kunnen straks even aan Fred vragen. Maar als je ziet dan, ja, 21, die groeit alleen maar. Gaan die wel mee met de plannen? Hè? Of zeggen ze maar, jongens, klap maar lekker. En we beginnen met nieuwe verkiezingen.
0: Nou, ik zag Dylan, hoe heet hij?
2: Ja, ik kan het niet, nee.
0: Nee?
2: Die kan ik niet verdragen op tv.
0: Kan je niet verdragen?
2: Nee, daar kan ik niet tegen.
0: Nee?
2: Nee. Dylan, soms heb je van die mensen op tv die denken, oh, ik zet hem uit.
0: Ja?
2: Nou, en dat heb ik daarmee.
0: Van de week was er een mooie discussie over de publieke omroep. Want Max, baas
2: Jan Slachter
0: zat er. En die viel Raymond Mens aan over het feit dat het een klein beetje voorgekookt was van... Carly moet eerst stoppen.
2: En daarna weer, ja, dat een beetje PR gebeurde.
0: Ja, ik denk ook dat het zo is, maar goed.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar dat ontkrachtte die natuurlijk.
0: Ja.
2: Ja.
0: En op een gegeven moment stelde Koert een goede vraag over de publieke omroep en over de toekomst van de publieke omroep. En toen werd het
2: stil.
0: Afgekapt door Jordy de Mol. Dat was afgelopen donderdag was dat.
2: Ja.
0: Dit is er eentje in de categorie Zo verzin je hem niet. Een 80-jarige Italiaanse vrouw die is namelijk opgepakt. Ze vroeg bij de bank om een lening van ongeveer 3000 euro. Dat werd geweigerd door de bank. Dus kwam ze terug met...
2: Met?
0: Denk je, een keukenmes.
2: Echt? Ja. Met een keukenmes?
0: Ze zou hebben gezegd dat ze financieel niet meer rondkwam... en besloot dus letterlijk het heft in eigen hand te nemen.
2: Zo. Nou, en een vermogende Chinese vrouw is wel erg ver gegaan om haar favoriete acteur te komen. Ze heeft een dramaserie gefinancierd waarbij ze tientallen zoenscènes met haar lievelingsacteur afdwong. Dus ze heeft gezegd, ik sponsor wel, maar ik wil wel even een aantal van die zoenseries, zoenafleveringen.
0: Die acteur...
2: Die acteur vond het eigenlijk dus helemaal niks.
0: Ja, nee.
2: En die heeft daar ook melding van gemaakt. Die wekt ze afschuw eigenlijk, maar die heeft het wel gedaan. Ja. De dramaserie werd wel na enkele dagen na de release offline gehaald. De show voldeed door de vele kusscènes en chaotische eindmontage niet aan de uitzendnormen.
0: Te veel kusscènes.
2: Te veel kusscènes heeft ze afgetrokken. Die zijn erin.
0: Geld is binnen.
2: Ja. Investeerders, ja, die zijn de kosten natuurlijk kwijt. Het is onbekend of dit ook te verwijten is aan de rijke vrouw. Maar het is echt te veel scènes, ja.
0: We gaan even bellen met Fred Kerkhoff. En we gaan ook nog even contact zoeken met Ferdinand Verhoek, ken je die?
2: Ferdinand Verhoek?
0: Ja, die komt uit Genemuiden van een... karaokeavondje in Sevilla naar je eigen muziek op Spotify. Dat is dus Ferdinand Voek uit Genemuiden overkomen.
2: Oh.
0: En hij is directeur.
2: Oké, nou dan gaan we even bellen,
0: ja,
2: toch?
0: heeft een transportbedrijf. Tenminste, als ik een beetje goed ben ingelicht. En hem gaan we ook in dit uur bellen. En onze koffiegast is vandaag...
2: Django Wagner. Gezellig. Ja,
0: maar
2: ja.
0: Die heeft gisteren nog ergens opgetreden, toch?
2: Ja, volgens mij in Vassenveld kreeg ik dat door. Die stond hij om 11 uur gisteravond nog op programma. Dus die heeft een kort nachtje gehad, denk ik zo.
0: Ja, altijd gezellig. Hij vindt het leuk om een beetje mee te kletsen hier op radio's.
2: En ik zag van de week, Bert, dat moet jou aangaan. Dit was de dag van de leeuwen, was ook van de week, hè, toch?
0: Ja.
2: Aangezien jij al die leeuwenfilmpjes kijkt, die altijd die dieren verslinden. Dat is ongelooflijk. Daar zit Bert altijd naar te kijken.
0: Nou, het mooiste van een leeuw is, vind ik toch wel, dat hij van de 24 uur, 23 uur helemaal totaal niets doet.
2: Slaapt.
0: Ja, slaapt.
2: En dat heb je met katten ook, hè. Katten thuis, die slapen altijd ook zo 17 uur per dag. Ja.
0: Hey, leuk dat je luistert.
2: Ja. Wat een informatie allemaal zo in één keer komt op je af, hè, zo op zaterdag. Ja.
0: Hey, weet je, we gaan een leuk nieuw liedje draaien. Goeiemorgen.

0: in Rotterdam hoor. Tijdens het optreden van Jannes. Want hier is het voor Jan Smit mee begonnen, hè? Tenminste.
1: Ja.
0: Herstart van zijn carrière.

0: staat in de top 5 aller tijden van me, dit liedje.
1: Ja, dit is wel een nummer, hoor.
0: Echt een uurtje naar Martin Garrix luisteren.
1: Heerlijk.
0: Tomorrowland of op een ander dancefestijn is mooier dan een voetbalwedstrijd af en toe.
1: Dat is waar. Ja. Dat klinkt wel echt lekker, hè?
0: Ja, het is zo lekker.
1: Ja, dat klopt.
0: En hij heeft het, hij speelt zelf ook gitaar, Martin Garrix. En hij heeft het ook akoestisch gedaan. Dat zal ik je volgende week even laten
1: knap
0: horen. Ja.
1: Echt heel knap. Bellen met Fred. Ja, de man die alles akoestisch doet, denk ik. He? De man die... ik denk dat hij ook wel gitaar... Ik denk dat, nee, als ik een instrument bij Fred zou moeten doen, was denk ik de mondharmonica.
0: Of gitaar ook,
1: of
0: denk
1: gitaar,
0: ik.
1: Denk je? Ja, ja, nou, ik weet het niet, hoor. Ik denk de mondharmonica. Fred, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Bert. Nou, ik ben helemaal niet muzikaal, hoor.
1: Oh.
2: Ik heb ooit in mijn leven wel een keer een mondharpje gekocht. Dat was toen Madeira en een kazoo. Ken je dat nog? Zo'n blaaspijpje met zo'n getalletje erin.
0: Ja.
2: En ik heb vroeger natuurlijk best geprobeerd om gitaar te spelen. Dat was hartstikke wijs. Maar nee, dat was in mij niet besteed.
0: Hey, Fred, ben je een beetje
2: een oude dame gaat bessen eten, was het volgens mij die snaren.
0: Fred, ben je een beetje aan het inburgeren in Lossen? Want je hebt Bruggeliaanse feesten.
2: Ja, maar, nou, ja, ik was blij verrast, moet ik zeggen. We zijn gisteren even bezig kijken. Maar dat eergisteren gebeurde er al van alles. Na de markt begonnen ze ineens allemaal met een bulldozer zand op de markt neer te gooien. Nou ja, ik denk dat zal wel voor een soort beachvolleybal zijn. Dat klopt ook. Maar het was hartstikke leuk. Het was een hele leuke kraampjes. Gewoon een soort, dit is een beetje een jaarmarktachtig idee. Het schijnt er al 40 jaar te bestaan. En ja, Breugel, dat was gisteren was het ook op tv. Ja, Losser op tv, dat is nooit weg natuurlijk. Met de burgemeester, Jeroen Diepermaat erbij, die het feest mocht openen. Kim, die op een gegeven moment...
0: Kim Kutter.
2: Ja, die mocht de voetstappen vereeuwigen in de Losserse grond. Nee, het was echt heel apart. En ik moet zeggen, het ziet er heel leuk uit. Ik zie niet zoveel aan Breugel, behalve een kwakzalver en een schandpaal waar je je hoofd in kan duwen en een guillotine. Maar de rest is allemaal gezellige kraampjes. Leuk. En gisteren zag je het ook, hè. Het hoofditem was bier drinken, heb ik begrepen.
0: Ja, dat hoort toch wel bij de zomer ook, ja.
2: Ik vind het wel heerlijk. Ja, en het laatste weekend van de zomer hier in Losser. Hè? Want daarna gaan de scholen weer beginnen. En dan is het weer gebeurd met de vakantie hier in de buurt.
0: Ja, want de Bruegeliaanse feesten in Losser is bedacht door een journalist ooit.
2: Oh, ik dacht door een winkelier.
0: Nee, of een winkelier. Maar volgens mij ook een journalist. Want die heeft het opgeschreven. En toen hebben ze maar gedacht van, we houden deze erin.
2: Ja, nou, en dat is echt de moeite waard. Ik vind het ook echt heel leuk. Het is gezellig, het is braderieachtig, niet te gek druk. Het is niet het over de hoofden lopen, tenminste, dat was het gisteren niet. Ik weet niet hoe het van het weekend wordt, want het is natuurlijk drukker. Maar nee, het was echt heel gezellig en heel druk. Met goede muziek erbij. Ja, wat ik dan weer jammer vind, is dat Dries Roelvink weer mag optreden van de week. Maar ja, goed, die man die moet ook wat
0: ingrijpen in losse meteen. Nee, joh. Ja. Nee, het is een aardige man, hoor.
2: Ja, absoluut. Ik ben één keer bij Yvonne Werk hebben we een optreden van de goede man. Tenminste, hij mocht er ook optreden gehad. Niet in zijn gele zwembroek gelukkig, maar het is niet mijn muziek. Laat ik het heel voorzichtig zeggen.
0: Nee, maar dat mag. En over muzieksmaak valt niet te twisten natuurlijk. Even naar het nieuws van de afgelopen week. Was je het meest bijgebleven dat we een Spaanse bondscoach krijgen?
2: Nou, je weet hoe ik voor voetbal denk. Dat is leuk, voor Bas en voor jou om daarover te delibereren. Ik vind het allemaal geweldig, want ik ben niet zo van voetbal. Maar er zijn wel een hele hoop andere dingen ook gebeurd. Hetgene wat mij het meest opviel was vanochtend in het nieuws, dat Trump de straat van Hormuz wil uitroepen tot Amerikaans grondgebied.
1: Ja, ik las het, ja.
2: Die man die wordt met de dag gekker. Als het geen Groenland is of IJsland of weet ik veel wat, dan is het wel weer wat anders. En nou heeft hij weer bedacht dat hij dat wil hebben. Ik weet niet of hij het gaat kopen van Iran, je weet het niet, hè?
0: Nee, zeker. Ja.
2: Nou ja, Iran heeft al geëist dat de straat van Hormuz opengezet wordt. Dus dat gaat lekker daar. Dan de discussie over het doden van katten in Overijssel is natuurlijk een hele pregnante.
1: Mm-hmm.
2: Want in Friesland mag het al. Dan mag je wilde katten afschieten. Dat willen ze eigenlijk in Overijssel ook. Met onder het mom dat die kat als predator... Dus zeg maar een verwoestend beest, alle weidevogels opeten. Nou, één, dat is helemaal niet bewezen. En twee, schijnt ook helemaal niet zo te zijn. En dan wilden ze alleen wilde katten afschieten. Nou, hoe herken je een wilde kat op afstand? Die herken je niet. Het kan net zo goed een huiskat zijn. Kortom, daar gaat de discussie nog wel over oplaaien.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en als je het dan toch over beesten hebt. Ja, de kwallen in Frankrijk, die de Franse kerncentrale stilleggen. Vond ik ook wel aardig. Dan heb je een tekort aan energie. En dan heb je zoveel kwallen in één keer dat het koelwater niet meer goed door de kerncentrale kan. Dus dan leg je de kerncentrale stil. De inbraakgolf bij brandweerkazernes, die hier enorm is gestegen. Het was in 2024 waren het nog 17, ja. 2025 18 en nu al dit jaar, dat is nog niet eens voorbij, al 50.
0: Wat willen ze hebben dan uit een brandweerkazerne?
1: Ja, die scharen toch, of niet?
2: Ja, met name het spul waar je auto's mee kan openknippen op een hele makkelijke manier.
0: Ja.
2: Kan je natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruiken. En het zijn vreselijk duur spul te zijn. Het is wel nodig om mensen uit wrakken te kunnen halen. Dus het is levensgevaarlijk wat er gebeurt. Het is verwacht op dit moment eigenlijk dat Oost-Europese bendes zijn die daarmee bezig zijn. Ja, zeg het maar. Wat is nog meer gebeurd? De zonsverduistering. We hebben een zonsverduistering gehad.
0: Heb je nog gekeken?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nou, ik heb het wel gezien, want het werd op een gegeven moment best wel donker. Maar ik had één geen brilletje. En ik heb hem in 1999 ook gezien vanuit Luxemburg. En ja, dan heb je het een keer gezien en ik zou er niet voor blijven. Maar ik kan me voorstellen, als je na 99 geboren bent of toen niet gezien hebt, dat het best wel een spannende gebeurtenis was. Vroeger dachten de mensen dat de aarde verging als dat gebeurde. Gelukkig zijn we intussen wat wijzer geworden, dat de aarde daar niet van vergaat. Maar het was wel heel erg indrukwekkend. Maar ja, wat gaan we doen met al de miljarden brilletjes die nu verkocht zijn, hè?
0: Die kun je gewoon heen wisselen, toch?
2: Ja, voor wat?
0: Weet ik het.
2: Nee, maar
0: volgend jaar is er weer eentje, toch? Die is dan 77, geloof ik. Of
2: ja, maar die is maar gedeeltelijk.
1: Ja, maar dingen die kunnen niet zo lang mee, toch?
2: Volgens mij gaat die folie ook kapot. Ja, je schijnt het wel op een bepaalde manier op te kunnen bergen, dat het wel goed blijft. Maar ja, dat zie ik helemaal voor me. Mensen gooien dat ding thuis in een laadje. En dan verkruimelt dat vanzelf al een keer.
0: Ja, met een vuizing denk je, goh, wat heb ik aan dat brilletje op, weg. En dan wordt er iemand weer blij wanneer er weer zo'n zonsverduistering is. En dat wordt helemaal opgepompt door de media. En dan moet je ook zo'n brilletje weer opnieuw aanschaffen.
2: Ja, goed. En dat is ook handel, hè?
0: Niks mis mee.
2: Ik begrijp dat best. Nou ja, natuurlijk, gisteren was best wel tragisch. Het ongeval van A59 met die twee doden. Ja. Ja, mensen beginnen dan te wijzen aan het feit dat het aan die boeren zou liggen. Ja, dat vind ik dus echt onzin. Ik vind niet dat die boeren thuis horen op de snelweg. Dat ben ik wel met ze eens. Ik vind wel dat ze mogen strijden en demonstreren voor hun bestaan. Dat snap ik wel. Maar het gaat mij te ver om te zeggen dat die twee doden gevallen zijn door die file op de snelweg die gemaakt door de boeren. Nee, je moet zorgen dat je afstand houdt en niet ergens achterop rijden. Dat heb je in Duitsland. In Duitsland er ook. We gaan er ook niet Duitsland eigenlijk voor de rechter dagen vanwege het feit dat er al een aantal doden gevallen zijn hier op de snelweg richting de grens. Nee, ik vind dat moet je niet vreemden. Nogmaals, ik vind het verkeerd dat ze op die snelweg zijn. Daar horen ze niet. Net zo min als die asfaltplakkers in Den Haag en op andere plekken. Maar ze mogen wel demonstreren en je moet niet dit soort dingen gebruiken als frame om die boeren de schuld te geven van dit soort onzin. Nou, dan heb ik jullie nog net horen zeggen over wat ik ervan vind dat onze minister-president zo weinig te zien is. Ja, daar vind ik ook wat van. Ik vind dat je in de situatie zoals we in Nederland zitten, een enorme droogte, problemen met het water en de transportfaciliteiten van schepen, de boeren, de stikstofproblematiek, vind ik inderdaad dat meneer Jetten wat weinig te zien is. En jullie zeggen hij zal wel best een hockeywedstrijd zijn. Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind wel dat hij zich wat beter kan laten zien.
0: Oké. Ja, ik ben het met je eens.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Fred.
0: Nou, tot volgende week zou ik zeggen.
1: Ga je dan wat doen vandaag?
2: Ja, ik ga naar de Breugeljaanse feesten.
1: Oh, dat dacht ik al.
2: Ik heb gehoord dat ze bier drinken, dus dat...
0: Ga je dan ook in de tent vandaag?
2: Nee, ik ga niet in een tent. Ik ben niet van een tent.
0: Nee.
2: Ik heb jaren in een tent mogen slapen van mijn vader. Dan krijg je een afwezigheid tegen alle soorten tenten. Ook in de feesttent.
0: Ah.
2: Dus dat gaan we niet doen.
0: Nou, het Breugeljaars Festijn in Losser is in 1981 spontaan ontstaan. Hotelier Wilfried Kok van Hotel Marktzicht organiseerde op een zomerse dag een gezellig samen zijn met een vark aan het spit en toeristen wat vertier te bieden. Dit groeide al snel uit tot een groot middeleeuws feest. En een journalist heeft die naam Breugeljaars Feest bedacht. Dus,
2: nou, dat hartstikke is mooi. Maar, ja. Nou, dat is hartstikke feit. Dus, en een ondernemer, dat is goed.
0: Ja.
2: Een Lossers ondernemer notabene, of van Marktzicht, dat is ook niet verkeerd. En dan ook dan jouw journalist erbij die dat heeft bekendgemaakt. Nou, zijn we het er helemaal over eens?
0: Nee, die journalist die heeft gezegd van het lijkt wel een beetje op een Pieter Breugel tafereel.
2: Ja,
0: vanwege
2: dat varken. Maar ja, dat varken heb ik gisteren nog niet gezien. Misschien dat van de week.
1: Heb je trouwens wel vrienden gemaakt aan de Lossen?
2: Vrienden?
1: Ja, omdat je woont er niet zo lang, toch?
2: Nee, maar vrienden is wat anders dan kennis.
1: Maar accepteert de buurt jou al, bedoel ik?
2: Oh, dat is een hele gevaarlijke vraag. Zou je de buurt moeten vragen?
1: Oh, oké. Okay.
2: Gaat het volgende keer maar anders? Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat het wel goed gaat komen. Dat, ik voel me overal thuis. Ik ben natuurlijk mijn hele leven al heel vaak verhuisd voor de baas. En ik heb heel veel plekken gewoond. En over het algemeen kijk ik het wel voor elkaar dat ik een aantal kennissen opdoe.
0: Nou, ja, je zit niet voor niks in... In de Overijsselse Provinciale Staten, dus wat dat betreft, hè?
2: Precies.
0: Er zijn altijd mensen die je kennen die op je hebben gestemd, want anders zit je daar niet.
1: Dat is waar.
2: Nee, dat is waar.
1: Als ga je met zo'n tentje staan, een Bruggeliaans feest, met zo'n waarzeggers tentje, zoiets van Fred.

0: De Bas en Bert ochtendshow, het is 10:55 op radio. Zometeen gaan we bellen met Gene Muiden. Met een directeur die een liedje heeft gemaakt. En dat liedje gaan we natuurlijk ook draaien hier op radio. Maar eerst even het laatste nieuws met Tanja Rijmers.
1: Dankjewel, Bert. Ja, op dit moment is er een verdachte situatie in Ommen. Rond 8:30 kwam er een melding binnen bij de politie dat er iemand met een vuurwapen op straat zou lopen. En die persoon is vervolgens een woning ingegaan. De politie probeert die meneer daar nu weer uit te krijgen. Meer informatie ontbreekt nog even op dit moment. De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor het water in Overijssel. Het lage water in de IJssel zorgt voor problemen voor ondernemers. Het Weiense Veer vaart nog wel, maar zware landbouwvoertuigen mogen niet meer mee. Loonwerker Louis Marskamp uit Marlen moet daardoor met zijn medewerkers zo'n 35 kilometer omrijden. En hij gebruikt die pont normaal zo'n 50 keer per week. De extra brandstof, de slijtage en de werktijd die kosten hem deze zomer naar schatting 5.000 tot 10.000 euro. En voorlopig lijkt het probleem nog niet opgelost. Daarvoor moet het water in de IJssel eerst flink stijgen. Het hele verhaal vind je op onze website. En wie dit weekend met de trein tussen Zwolle en Meppel wil reizen, moet rekening houden met extra reistijd, want ProRail werkt vanaf vandaag tot maandag aan het spoor, waardoor er geen treinen rijden. Vooral in Staphorst wordt gewerkt. Daar zijn ook meerdere spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. Ook begin september wordt er opnieuw aan het spoor gewerkt. En dan nog even een laatste berichtje, want een schilderklus in Zwolle is gisteravond uitgelopen op een flinke reddingsactie. Een man zat ongeveer een uur vast in een hoogwerker bij zijn woning. De machine wilde namelijk wel naar links en naar rechts draaien, maar niet meer naar beneden. En die man die probeerde dat eerst zelf op te lossen. Daarna heeft zijn vrouw nog geholpen, de buren hebben geholpen, maar uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen. En met 2 brandweerwagens werd die schilder dus weer veilig op de grond gezet. En hij kan er zelf ook om lachen. Want hij zegt, balen, mijn klus is nog niet af. De hoogwerker bleek een technische storing te hebben.
2: Ah. Zo.
1: Ja, dat is toch wel echt nieuws, hè?
2: Dingen in veel relaties ook met de vrouwen die man wel even liet zitten, denk je niet?
0: Ja, ik ga even boodschappen doen.
2: Schat, ik kom zo weer, hoor.
0: Doe je even de afwas.
2: Het zal je maar gebeuren, hè, dat je daar bovenin zit te kijken koekeloeren.
1: Een uur lang kan iedereen gewoon zien dat jij...
2: Ja, ik zou wel net doen of ik nog aan het schilderen was. Dat zou wel heel lullig zijn als je er zo zit.
0: Als je dan naar het toilet moet.
2: Ja. Ja, nou,
0: daar zit ik dan meteen
2: aan. Hey, schat, het regent. Ja.
1: Nou, we hadden wat water nodig, toch?
2: Ja, daarom, dus het is niet erg.
0: Drinken. Ja, nee. Daarover gesproken, dit was wel de mooiste quote afgelopen week bij ons in het nieuws. Dat ging over het pontje. Dat mensen dus steeds meer moeite hebben om uit te stappen bij het pontje met Deventer. En toen, een mevrouw die had een helm op. Kijk, even luisteren.
3: Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan.
0: Echt de mooiste quote van de afgelopen week hier op radio.
2: Het is echt wel...
0: Ik zie het dan helemaal voor.
2: Ja, beelddenker.
0: Die heeft de helm, zij heeft dan de helm al op. Voordat ze het pontje opstapt. Maar ik denk dat ze gewoon een fietshelm op heeft. Dan kom je een verslaggever tegen en dan zeg je...
3: Maar goed, het is gelukt, hè? En ik had de helm op, hè? Dus uit voorzorg al de helm op gedaan.
0: Ik zie die vrouw zo lopen. Jij?
2: Ja.
0: Ze klautert omhoog. 4% van de mensen is bang om hier in te stappen. En bijna iedereen gebruikt er wel eens eentje. Waar zijn ze bang voor?
2: Om hier in te stappen?
0: Ja. Wat denk je?
2: Ik heb geen idee.
0: Nee?
1: Nee.
2: Nee.
0: Dus 4% van de mensen is bang om hierin te stappen. En bijna iedereen gebruikt er wel een zeetje. Hij is ook in dit pand. Nou, ik zal het antwoord zo meteen geven. Je zit hem aan te kijken.
2: Nou.
0: Sommige mensen slaan hem ook wel eens over.

0: vrijdag in bed bij Oost komt Nick Schilder.
1: Oh, dat is ook gezellig.
0: Hartstikke gezellig. Kom je even langs.
1: Dit is wel even lekker. Dit kom ik wel even aan.
0: Dit is Rutger van Barneveld.

0: Stond één in de jaren 80 en elke week nog tussen 12 en 1 op radio's natuurlijk Back to the 80s. Madonna en Papa Don't Preach. Het is 14 voor 11. Dan even terug naar het raadsel. 4% van de mensen is bang om hierin te stappen. Bijna iedereen gebruikt er wel eens eentje. Waar zijn ze bang voor, die 4%? Weet je hem?
1: Ik vind hem echt heel lastig, hoor.
0: Het antwoord is, Jan Post had hem goed en nog iemand heeft het goede antwoord doorgegeven. Een lift.
1: Een lift, nou, dat vind ik echt eng.
0: Ja, oh. Hoor jij tot de 4%?
1: Oh, als er geen raam in een lift zit sowieso. Ja. En ik vind het zo eng. En helemaal als er meer mensen in komen die gaan bewegen en zo. Kan ik helemaal niet. Ik ga liever met de trap.
0: Ga je liever met de trap?
1: Ik heb niks met liften. Verschrikkelijk.
0: Nou, jij behoort dan tot de 4%. Want 4% zegt dus echt bang te zijn om erin te stappen. Dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die niet bang zijn voor de lift. Maar wel voor dat ene moment waar hij ineens even schokt. Ik moest er even aan denken. Ja. Als we juist in het nieuws met die schilder.
1: Ja.
0: Sta je daar?
1: Oh, echt? Nee. Maar ja, dat is nog open. Ja. Maar ik vind het echt... Nee, als ik opgesloten... Nee, maar ook van... Een lift is heel erg, ja.
0: Ja, je bent een beetje claustrofobisch.
1: Ja, dat weet ik wel, ja. Kom er niet vanaf. Heel apart. Nee. Ja. Hetzelfde als je in een auto stapt. Je zit achterin, er zitten geen portieren. En je zit daar achter vast. Dat heb ik ook zoiets. En als ik achterin zit en ze zetten dat op kinderslot, dan word ik ook helemaal gek. Ik moet er gewoon uit kunnen.
0: Oh, dan kun je bij mij niet achterin zitten.
1: Wat dan? Heb jij ook... Elvis.
2: Het is kwart voor Elvis.
0: Ja, morgen is het zijn sterfdag natuurlijk.
1: Ja.
0: En heel veel mensen die zeggen van... Goh, waar is de kwart voor Elvis gebleven? Nou, we hebben Elvis Presley voor je. En zometeen gaan we bellen met Gene Muiden. Want ik heb een liedje dat heet Cerveza in de Zon. Gezongen door Ferdinand Verhoek.
1: Cerveza in de Zon.
0: Cerveza in de Zon. En Ferdinand die komt uit Gene Muiden. En we gaan hem zometeen bellen.
2: Het is kwart voor Elvis.
1: Oh.

0: Meteen ook, hè?
1: Ja, jij bent meteen.
0: Van een karaokeavondje.
1: In de zon.
0: Naar je eigen muziek.
1: Wel een lekker nummer.
0: Ja, zeker is het een lekker bas en bed.
1: Komt ook veel leuke reacties op die het allemaal zeggen. Hey, heerlijk nummer, klinkt lekker. Dus wat dat betreft, ik denk ook dat hij goed blijft hangen.
0: Ja, van een karaokeavondje in Sevilla. Naar je eigen muziek op Spotify. Het overkwam Ferdinand Verhoek uit Genemuiden. En we hebben hem aan de telefoon, Ferdinand Verhoek. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het om jezelf te horen op de radio?
2: Vreemd.
0: Ja, er zijn mensen die zeggen van, goh, is dit AI, maar ik kan wel horen dat het jouw eigen stem is.
2: Ja, het is absoluut mijn eigen stem. Ja. Absoluut, ja. Absoluut.
0: Maar wat begonnen met zingen voor familie en vrienden kreeg steeds meer vorm. En inmiddels staan jouw nummers gewoon online op Spotify. Hoe is het eigenlijk zo uit de hand gelopen? Want ik heb me laten vertellen dat je gewoon in het dagelijks leven een directeur bent, hè?
2: Ja, ik zit inderdaad in de commercie voor het transportbedrijf. En, maar goed, uiteindelijk heb ik ergens een keer in december vorig jaar... heb ik een keer gedacht om wat te gaan schrijven.
0: Ja.
2: En daarbij heb ik 3 maanden over gedaan. Toen was het februari, toen ben ik bij iemand in de studio geweest. En toen dacht ik van, nou moet ik dit nou doen of niet? Uiteindelijk heb ik het laten liggen. Dat nummer heette eigenlijk Goud, ging over bier. Nou, dit gaat ook over bier. Maar goed, na een paar maanden heb ik uiteindelijk opnieuw geschreven. In een korte periode. Omdat ik dacht van, ik ga naar Spanje en dan maak ik er cerveza van. En toen kwam in de zon en toen kwam helemaal los erachteraan. Toen dacht ik van, hey, wacht eens even, dit kan wel erg leuk zijn. Dus die heb ik ingezongen zelf. Met de garagebands en alles die ik op mijn computer heb. Om dat te regelen. En dat is uiteindelijk uit de hand gelopen. Want we waren op reis met een groep ondernemers. En zij gaven op een gegeven moment door van, Ferdinand heeft een nieuw nummer en zing maar even. Toen dacht ik van, dat wordt wat. En dat werd goed ontvangen. Toen dacht ik van, ja, hoe ga ik dat dan delen? En toen heb ik het op Spotify gekregen. En toen is het eigenlijk een uit de hand gelopen hobby geworden. Met nu als doel om te gaan kijken van, kan ik wat gaan opnemen in de studio's, et cetera. Dus
0: Ja, want je hebt in Sevilla voor een terras vol met mensen gezongen, hè?
2: Ja, met ongeveer 50 man.
0: Oké.
2: Okay. Klopt.
0: En hoe was dat?
2: Spannend.
0: Ja.
2: Spannend. Want dat was al 50 man. Kijk, als je een keer karaoke zingt met een borrel op in een kroeg... dat iedereen een borrel op heeft, dan valt het allemaal wel mee. En dat is al spannend. Maar dit was in één keer voor 50 man. Dus dat was wel even schrikken.
0: Ja, want karaoke, jij bent ook helemaal gek van karaoke.
1: Ja, is heerlijk, man. Ik vind het super om te doen. Toch? En mensen hebben ook niet het idee dat je dan bijvoorbeeld kan zingen. Dus het is altijd verrassend als het iets lekkerder klinkt. Dus karaoke is het mooiste wat te doen. Toch?
2: Absoluut. Absoluut.
0: Ja, maar absoluut. Ik hoor altijd aan Bas, wanneer Bas iets leuks vindt, dan begint hij te tikken met zijn.
1: Ja, klopt.
0: Dus dat gebeurt ook bij jouw liedje, Ferdinand.
1: Ja, dat is echt een leuk nummer.
2: Maar, hartstikke goed.
0: Maar jij wil ook jouw eigen carrière, jouw maatschappelijke carrière wel aan de kant schuiven om te gaan voor een zangcarrière? Of is dit gewoon voor leuk voor erbij?
2: Nou, ik zeg nooit wat kansen kunnen brengen, maar in eerste instantie is het hobby. Maar voor nu zeg ik van, het lijkt me wel een keer gaaf om verder in de studio nog meer nummers op te maken. Om dat te gaan zingen, dus en dan gaan we zien wat het gaat worden.
0: Dus binnenkort zien we jouw foto bij Edwin van Oeflaak bijvoorbeeld.
2: Dan gaan we proberen, toch?
1: Nee, Tros Muziekfeesten, ja.
0: Tros Muziekfeesten, nou, ik zal eens een balletje opwerpen bij onze Edwin.
2: Altijd goed, altijd goed. Hey, het is echt wel leuk om te doen dit.
0: Ja, nee, en het is ook leuk om jou even aan de telefoon te hebben. Het is een leuk liedje, dus wat dat betreft... laat me even weten wanneer je wat op gaat nemen, dan ben je hier van harte welkom.
2: Nou, helemaal goed, ga ik doen.
0: En volgend jaar sta je ook op het Bas en Bert Onder de Mas Festival, bij deze gelegenheid. Ja,
2: is helemaal goed, ik ben erbij.
0: Hey, groetjes in Genemuiden. Hey. Doei. Dan vind je dat ook. Doei.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's... Het Weesmeisje en het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning?

0: Ding. Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remon!
5: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
4: Hey Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost... Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Mama, ik verveel me.
13: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
12: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
13: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
12: Pret voor de hele familie.
13: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
17: vakantie!
16: ANWB en gaan.
18: Mam, waar is mijn zwemband?
19: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
20: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
21: Allsafe!
22: Geeft ruimte.
23: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
26: Goed, het is gelukt.
25: Wat is er gelukt?
26: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
25: Fluitje van een cent dus?
26: Nou, het was wel wat meer dan dat.
27: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
28: Radio Oost.

0: Toto met Stop Loving You, een van de leukste liedjes van Toto. Wat vind jij de leukste van Toto?
1: Paul. Afrika.
0: Afrika, ja, is ook een lekker.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Het laatste uurtje alweer, Bert. We vliegen er weer doorheen, hè? Ja, het is ongekend, hè?
0: Het illustre duo Cor en Marjolein. Ik ben afgelopen week ontzettend vaak gebeld. Ik heb appjes gekregen. Sommige mensen die zeggen van nou goed dat ze van de zender al zijn. Maar het merendeel mist Cor en Marjolein wel.
3: Ja, echt hè? Waar zijn ze dan, Bert?
0: Ja, ze waren gisteren op locatie. Nee, ik sta natuurlijk met Zomer in Overijssel.
1: Oh ja, dat klopt. Ja, dat is,
0: dat is een onderdeel. Dus dan kun je niet Cor en Marjolein meedoen. Nee, maar vanaf komende maandag heet mijn radioprogramma. Ja, we hebben allemaal weer namen. Bert bij Oost.
3: Bert bij Oost.
0: Hoe vind je die?
3: Zo.
0: Als je dan een keer
3: hoe heet het hiervoor dan?
0: Ja, hiervoor hadden we geen programma naam.
3: Oh, je hebt geen naam. Okay.
0: Dat is marketingtechnisch.
1: Dames en heren, het is weer 9 uur. Het is tijd voor Bert bij Oost.
3: Nou, ja, klinkt goed. Nou, Bert bij Oost.
0: Kun je hem nog één keer. Oh, wacht even. Dan doe ik hem even uit. Dan neem ik hem ook even meteen op. Kom maar even. Zo, ja, ik moet dan een nieuw jinglepakket hebben. Dus wat dat betreft.
3: Oh, kun je het alle minuutjes opnemen zo?
0: Ja, kan ik even opnemen. Even wachten zo. Nou, ja. 3, 2, 1.
3: Goedemorgen, het is weer 9 uur. Dit is Bert bij Oost. Oost, Oost. Nee, dat klopt niet, hè?
0: Ja, nog één keer.
3: Oh, ja. Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is Bert bij Oost.
0: Ja, die is mooi. Nog één keertje, Bas.
3: Ja.
0: Ja, nog één keer.
3: Goedemorgen, het is 9 uur. Tijd voor Bert bij Oost. Nou,
0: niets meer aan doen.
3: Niets meer aan doen.
4: Wie zijn er vandaag ook weer jarig?
3: Zo.
4: Even bellen met Cor en Marjolein.
0: Ik moet eerlijkheidshalve ook toegeven dat Cor en Marjolein ook moeilijk te bereiken waren.
3: Waren ze moeilijk te bereiken?
0: Ja, echt moeilijk te bereiken.
3: Ze zijn dus op locatie overal.
0: Ja,
3: hè?
0: Ze zitten echt...
3: kriskras door Overijssel.
0: Zij houden ook zomer in Overijssel.
3: Ja.
0: Cor en Marjolein.
3: Hallo?
0: Ja, zie je, Cor en Marjolein.
3: Zijn ze weer weg?
0: Moeilijk te bereiken. Cor en Marjolein.
5: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, meteen weer Bas.
3: Ja,
0: meteen
3: precies.
0: Weer Bas.
3: Heel goed, Marjolein. Waar zijn jullie toch?
5: Nou ja, thuis. En gisteren had het vandaag nog over een kinderboerderij.
3: Ja.
5: En we waren gisteren bij Hein Scheffer op visite. En die had het nog dat er drie schapen waren vermoord op de kinderboerderij.
0: Ja. Drie schapen vermoord op de kinderboerderij? Ja. Hoe dat zo?
5: Ja, dat weet ik niet, Bas. Maar het was toch heel erg.
3: Ze herkennen jouw stem ook helemaal niet meer, Bert. Je doet helemaal niet meer mee. Nee, ik presenteer het programma nu vanaf nu alleen. Maar Bert is het helemaal niet meer.
6: Hein Scheffer was gisteren jarig.
3: Hoe lang zijn jullie daar geweest?
5: Nou, tot een uur of 5.
3: Ja, vanaf
5: nu. Weer naar huis.
3: Ja, gezellig hoor. Nou, we hebben geen uitnodiging gehad van Hein, dus ja.
5: Oh.
3: Ja, nou dat is
6: het. Want er is ook overleden Hans Beyer, hè? De acteur van
0: B100 van Bas en Adriaan.
3: B100. Ja, dat klopt.
0: B100.
3: Die waren echt goed, hè?
0: Ja. Ja, weer een stukje jeugdsentiment.
3: Ik vind dit jaar ook weer best al veel al nu, hè? Als je ziet wie er allemaal al gaan.
0: Ja. Ja.
5: Ontzettend,
0: Hebben jullie een verjaardagskalender bij de hand?
5: Zeker, Bert, zeker.
0: Nou, Bert, wie zijn de jaren vandaag?
5: Nou, dat is Jennifer Lawrence, 36 jaar, actrice.
3: Ja.
6: Ja.
5: Dan Jones, zanger, 37 jaar.
3: Nooit van gehoord, alle twee ook.
5: Dan Vaniek van der Velde uit Kruimeltje, 37 jaar.
3: Kruimeltje, Is hij al 37?
5: Dan Boudewijn Zenden, 50 jaar.
0: Oh, Boudewijn Zenden.
5: Ja, dan Koert-Jan de Bruin uit Goede Tijden.
3: Ja,
0: dat is een
5: 50 jaar.
0: Koert-Jan.
3: Kijk jij eigenlijk op Marjolein, kijk jij ook al naar de bondgenoten?
5: Jazeker,
3: ik ook. Ik ben zo'n fan. Wat spannend, met die Diederik en Anouk nu, hè? Dat ze eruit zijn.
5: Ja, gisteravond bij Shownieuws.
3: Maar het is spannend, hè?
5: Ja, heel spannend.
3: Zouden jullie daar ook in gaan in de bondgenoten?
5: Nee, Bas.
3: Oh.
5: Nou, dan hebben we...
3: Oh, we gaan weer door, merk ik. Ja.
5: Jeroen Pauw.
0: Ach, Jeroen Pauw,
5: 66 jaar.
3: 66.
5: En dan Karel Kraaienhof, de accordeonist.
3: Ja.
5: 68 jaar.
3: Die natuurlijk met het huwelijk van Maxima, hè?
0: Samen met Alexander, Nou, oké, dankjewel dat jullie weer terug zijn.
3: Maar zijn ze nu weer terug volgende week ook bij jou? Of zijn ze nog een weekje de ijskast in?
0: Volgende week gewoon weer bij...
3: Oh, gelukkig. Ik heb jullie zo gemist, Marjolein.
5: Ja,
3: elke dag zet ik je radio... Ja, maar ik mis jou zo dat ik denk van, waar is ze toch?
5: Ja, nou, ik heb gewoon een... Weet dat? Ja, ik heb natuurlijk ook een nieuwe mobiel en het telefoonnummer is hetzelfde gebleven.
3: Zou je het even op kunnen noemen, Marjolein? Zo, nee. Wat het nummer

0: Ja, gaat lekker, hè, nu. Hey, gaat lekker, man.
1: Met, ja, ik ben Donna volgens mij vorige uur ook al gedraaid, maar deze is zo lekker, deze werd aangevraagd. Deze komt niet laten lopen ook.
2: Heerlijk.
1: Beetje Madonna-fan, hè. In de jaren 80 sowieso.

0: Bas en Bert.
1: Ja, dat huwelijk hebben we een behoorlijk lang stand gehouden, vind ik. En dat hebben volgens mij alles mee te maken dat we van begin af aan hele duidelijke afspraken hebben gemaakt. Ja, het werkt wel, hoor. Hele duidelijke afspraken. Of dat zij zich dan met de kleine kwesties zou bemoeien en ik zou me dan met de grote onderwerpen bezighouden. Ja. Ja, werkte goed. Kwam er in de praktijk dan op neer dat zij, noem maar wat. Zij regelde dan werk, inkomen, het huis, de kinderen, huishouding, opvoeding. Weet je wel, dat soort dingetjes. En ik maakte me dan druk over het Midden-Oosten-conflict.
0: Bas en Bert.

0: Nieuw liedje van Django Wagner. Die zou hier zijn. Ik had afspraak met Connie. Connie van de platenmaatschappij.
1: Ik heb even gekeken, maar ik zie Django nog niet. Mocht je denk ik op de autobaan rijden, denk ik, hey, er staat een auto wat kapot, weet ik veel wat. En er zit Django Wagner in, maar we hebben hem nog niet gespot, hè?
0: Nee, hij stond. We hebben hem, tenminste, de luisteraar heeft hem gisteren wel gespot in Vassenveld. Kali in Vassenveld.
1: Vassenveld, hè? Ja. Ja, de Kali is ook zo'n tijdloos nummer. Dat blijft
0: misschien,
1: gewoon.
0: Misschien is hij links van Vassenveld gegaan in plaats van rechts. Dat zou kunnen.
1: Links van... Oh nee, dat is weer een andere. De Spitfires. Nee, maar... draaien jullie er eigenlijk nog wel hier op Oosten, Spitfires?
0: Ja, af en toe komt hij nog wel voorbij. Trouwens, ik heb Hein ooit een keer in het Engels horen zingen. Dat kan hij vele malen beter nog dan in het Nederlands, Bas.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, dat is wel
0: ik heb nog even een probleempje ook.
1: Oh, het
2: opiniepanel.
0: Och, jij en ik hebben een probleem.
1: Nee, maar jouw probleem is dan ook vaak mijn probleem weer, hè?
0: Ja, hoe is het eigenlijk met die AI-liefde afgelopen?
1: Ja, die AI-liefde van jou, die gaat echt als een speer. Ja, ze moet wel aan een aantal dingen voldoen, hè, bij jou.
0: Even nog uitleggen voor mensen die net inhaken, want in Zuid-Korea, hè?
1: Ja, in Zuid-Korea is er dus nu een datingprogramma komt er, zeg maar, op gebied van AI. Dus dat een man of een vrouw, kun je met een AI iemand gaan daten. Dus ja, gewoon met...
0: Gewoon je telefoon mee, dan...
1: dan ga je het eten.
0: Dan ga je het eten.
1: Ja, en we hebben even een beetje gekeken bij jou dan, wat er bij jou uitkomt. En bij jou komt eruit, ja, dat de setting wordt geen restaurant, maar wordt meer of in een stadion of een radiostudio.
0: Dan wil zij bietensalade of bietencarpaccio.
1: Ja.
0: Dan moet je ook eten voor degene bestellen dan.
1: Ja, dat is wel zo. Je vraagt natuurlijk een avond, wat wil je eten?
0: Ja.
1: Je wil, en trek even wat leuks aan. Maar dan zit je daar. Maar waar zet je die telefoon er tegenaan? Tegen dat dingetje waar, met tafel nummer 23 of zo? Of...
0: Maar wat is er nu uiteindelijk uitgekomen?
1: Bij jou?
0: Ja.
1: En bij jou is het echt...
0: Hoe heet ze?
1: Nou, het is wel het is overweldigend.
0: Ja?
1: Het is, ik had namelijk... wat zei ik net ook alweer?
0: Ja,
1: ik had een hele mooie, ik had een hele mooie naam opgezocht. En ze komt ook uit de Beb uit Boekelo.
0: Beb
1: uit Boekelo komt er bij jou ook op eruit. Dat is een beetje de... of Geeske uit Enschede. Maar Beb uit Boekelo had de meeste connectie met jou.
0: Ja, Beb uit
1: Boekelo. Dus jij komt een Beb uit Boekelo tegen die met jou...
0: Dat is mooi, want als je dan aan het praten bent met je telefoon... ben je even aan het beppen met Beb.
1: Beppen aan het Beb, maar ja, Beb met Boekelo. En dat is zeg maar wat er bij jou uitkomt. En ja... Het is overweldigend. Ik zal je zo de foto's laten zien. Maar het komt op je af, hè?
0: Maar dat is dus in Zuid-Korea is dat een trend.
1: Ja, maar als je haar zo ziet, denk je niet van... God, het is Beb uit Boekelo. Het had ook gewoon zo Christine uit Amsterdam kunnen zijn, bij wijze van.
0: Oh, Christine.
1: Ja, Christine. Dus ik denk dat je er blij van wordt. Dus ik wens je vanavond... Waar ga je eten? Bij de poppen? Mensen die je ook kunnen zien zitten daar straks met een AI-telefoontje. Ja. Dus mocht u vanavond ergens bij de poppen of zo in Marklo komen... en Bert zit alleen aan tafel. Hij zit niet alleen, stoor hem niet. Hij heeft zijn telefoontje tegenover. Hij date met zijn AI-vriendin. Beb uit Boekelo. En die komt wel binnen.
0: Beppen met Beb.
1: Beppen met Beb.
0: Dat is misschien wel een leuk item dat we vanaf volgende week gewoon even gaan beppen met Beb.
1: Ja, we kunnen haar wel even bellen.
0: Dan stellen we Beb een vraag.
1: Een vraag, ja. Maar ik ben blij voor je, Bert.
0: Even, ik vraag het voor een, in dit geval een vriendin.
1: Ach.
0: Een vriendin van me heeft sinds kort een nieuwe relatie.
1: Ach.
0: En die man, of die jongen, die blijft steeds vaker slapen. Nou, dat hoeft geen probleem te zijn, toch, hè, Bas?
1: Dat maakt het wel gezelliger, toch?
0: Eerst een tandenborstel, daarna kleding... en ineens heeft hij zonder overleg een lade in de kast vrijgemaakt... voor zijn boxershorts.
1: Dat zou ook wel iets zijn, zeg.
0: En nu heeft hij voor volgende week ook nog een vriend uitgenodigd... om een week te blijven logeren.
1: Nou...
0: Nou, Bas, wanneer zou jij zeggen... Ho, eens even, het is nog steeds mijn huis.
1: Ja, maar dat kan toch niet? Dat is Ctrl-Alt-Delete.
0: Is dit?
1: Dat is weg. Dat is,
0: ja?
1: Nee, maar stel je hebt een vrouw die zo begint. Dus eerst met de lade, dan nodig ze mensen uit. Maar denk je wat je na een half jaar nog hebt, Bert? Je bent alles kwijt.
0: Een piketpaaltje.
1: Een piketpaaltje heb je dan over. Nee. Direct, zo snel mogelijk. Oh.
0: Help ons even, wat vind jij?

0: 74-75.
1: Ja.
0: Radio's. Er komen heel wat reacties binnen. Zometeen even natuurlijk. In het kader van. Ik vraag het voor een vriend. Hier op Radio's. Hè, Bas?
1: Ja, ik heb even een vraag. Want het NK buikglijden is vandaag in Reutem. En ik zeg, kunnen Bert en ik nog meedoen? Jullie wel. Dus we kunnen nog meedoen aan het NK, Bert.
0: Het Nederlands kampioenschap. Is het een open Nederlands kampioenschap?
1: Ja, ik heb geen idee. Misschien dat ze even kunnen kijken. Maar het is. Gerrit zegt van. Ja, jullie mogen meedoen. Je hebt vanmiddag een wedstrijd, hè?
2: We gaan er straks over verder praten, hè? In het volgende programma.
1: Oké. Okay.
0: Het regionale nieuws. Het is 11:55 hier op Radio's. In de Bas en Bert Ochtendshow.
2: In het centrum van Ommen is vanochtend een grote politieactie gaande. De politie kreeg rond 8:30 een melding van een ruzie tussen twee bekenden in een woning aan de markt. En een half uur later zou daar iemand met een vuurwapen op straat zijn gezien. En die persoon is teruggegaan naar de woning. De politie is massaal aanwezig en ook de dienst speciale interventies is ingezet. Een deel van de markt is afgezet. En daar is vanochtend ook een kleedjesmarkt eigenlijk vanwege de Ommenbissing. Die gaat dus nu niet door. Een vrouw met haar kat is nog door de politie in veiligheid gebracht. En de gemeente roept op om niet meer naar het centrum te komen. Dus dat is wel even een belangrijke.
0: Heftig.
2: Heel heftig. We volgen het ook op de voet. Het lage water in de IJssel zorgt voor problemen bij ondernemers. Want het Weijerse Veer vaart nog wel. Maar de zware landbouwvoertuigen die mogen niet meer mee. Loonwerker Louis Marskamp uit Marlen moet daardoor met zijn medewerkers zo'n 35 kilometer omrijden. En hij zegt daarover dit.
3: Nee, ik mag er niet op. Dat het water staat zo laag, als ik met mijn zware machines erop ga, dan zit die vast aan de grond. En zodoende hebben wij van de pontbaas te horen gekregen van helaas, we kunnen jullie niet overzetten. Dus wat voor ons inhoudt dat we een heel eind om moeten rijden. Zwolle is voor ons het makkelijkste. Deventer kan ook, maar het is allebei 30 tot 35 kilometer dat we om moeten rijden.
4: En hoe lang doe je daarover met een landbouwvoertuig?
3: Ja, dat is een uur werk.
2: Een uur werk in 35 kilometer om. Hij gebruikt de pont normaal zo'n 50 keer per week. En de extra brandstofslijtage in de werktijd die kostte hem deze zomer naar schatting 5.000 tot 10.000 euro. En voorlopig lijkt het probleem nog niet opgelost. Daarvoor moet het water in de IJssel eerst nog flink stijgen. Wie dit weekend met de trein tussen Zwolle en Meppel wil reizen, moet rekening houden met extra reistijd. Want ProRail werkt vanaf vandaag tot maandag aan het spoor, waardoor er geen treinen rijden. Vooral in Staphorst wordt gewerkt. Daar zijn meerdere spoorwegovergangen tijdelijk afgesloten voor al het verkeer. Reizigers kunnen gebruik maken van bussen. En die werkzaamheden die zijn nog niet klaar, want ook begin september dan wordt er opnieuw aan het spoor gewerkt. En zie je vandaag ineens een soort schuimlaag op de weg liggen, trap dan vooral niet extra hard op de rem, zegt de ANWB. Het kan namelijk zomergladheid zijn. Ooit gehoord, heren, van zomergladheid?
0: Nee, zeker.
2: Zeker?
0: Ja. Ja, als het asfalt een beetje gaat smelten, dan wordt het heel erg glad.
2: Ja, dat klopt, want na weken van warmte en droogte ligt er op het asfalt nu ook een soort mix van olie, rubber, stof en ander vuil. En als er dan vervolgens een klein beetje regen opvalt, dan ontstaat er een heel dun, vettig laagje dat soms zelfs zichtbaar wordt als schuim. Vooral in de bochten en op- en afritten kan het daardoor spekglad zijn. De ANWB adviseert dan ook om wat meer afstand te houden, rustig te remmen en ook rustig op te trekken.
1: Zo.
2: Bij een flinke plensbui dan spoelt het vuil uiteindelijk wel weer weg.
0: Oké.
1: Nou, hebben we dat weer.
2: Zomergladheid.
5: Ja. Ja. Het opiniepanel. Nou, wat vinden we ervan?
0: Nou, Bas, dat gaat dus over een vriendin van mij. Die heeft dus sinds kort een nieuwe relatie. En die man die blijft steeds vaker slapen.
1: Ja, dat is nog niet zo erg.
0: Eerst een tandenborstel, daarna kleding. En ineens heeft hij zonder overleg ook een lade in een kast ingepikt en vrijgemaakt voor zijn boxershorts. En zijn vriend komt deze week logeren. Hoe moet die vriendin van me het aan gaan pakken met haar nieuwe vriend?
1: Ja, hij zit mij vraag gewoon afscheid nemen, direct al. Ah. Die bent binnen een half jaar bij alles kwijt. Het gaat steeds verder. Die pikken steeds meer in. Dat werkt niet. Dus rigoureus mee afrekenen.
0: Anja die schrijft, die tandenborstel mag, maar zodra hij zelf een lager erop wijst, moet ik eerst even overleg.
1: Zo is het.
0: Dat snap ik wel. Ja, Henk die schrijft, als je iedere nacht blijft slapen, woon je er gewoon. Dus mag je ook meebetalen met de boodschappen.
1: Oh, ja, daar doen we.
0: Nou, dat is toch weer een ander probleem natuurlijk. Marieke die zegt, nou, een eigen la vind ik juist gezellig, maar een vriend een week uitnodigen zonder iets te vragen, dat is not done. Nou, wat vind jij ervan? Laat hem even weten via de Radio Oost-app. En zometeen gaan we even bellen, hè, met Debbie, want zij is weer terug van vakantie.
1: Is ze terug?
0: Ja, Debbie is weer terug van vakantie.
1: Ongekend.
0: Debbie van der Zanden natuurlijk in het kader. Nou, tenminste, ik hoop wel dat wij haar wel te pakken krijgen natuurlijk.
1: Ja.
0: Want Django is echt inderdaad...
1: Spoorloos verdwenen, hè?
0: Spoorloos verdwenen. Linksaf gegaan in plaats van rechtsaf bij Varsenveld.

0: bellen met Django, want volgens mij...
1: Is het niet goed gegaan, hè?
0: Connie die heeft bevestigd, ja, 15 augustus is Django bij jullie, dan schuift hij graag aan. En Django die zegt van, ja, maar goed, we bellen hem zo, ja, maken natuurlijk. We even een nieuwe afspraak. Er komen heel wat reacties binnen. Over die vriendin van me. Die heeft sinds kort een nieuwe relatie. En hij blijft steeds vaker slapen. Nou, er zijn mensen. Nou, hallo. De lade open doen en hem erin stoppen en dichtspijkeren. Geen last meer van. En verder. Groetjes Gerard. Dankjewel voor de tip. En Ben Horstman. Hem met tandenborstelen al op de stoep zetten. Opstappen. Levensgevaarlijk, zoals hij.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Maria ervan vindt, want we hebben Maria aan de telefoon. Maria, goeiedag.
2: Ja, goedemorgen samen. Ja.
1: Maria, goedemorgen.
0: Hallo, ja, Maria.
2: Ik moet echt wel lachen van die twee laatste, wat die reacties zijn.
0: Ja, moet je daarom lachen?
2: Ja, ja, nog. Het is beste medicijn, hè?
0: Ja, ja, zeker. Maar in het kader van...
3: Maria weet raad.
0: Wat zou jij doen...
2: Ja, Bert, ik heb het niet meegemaakt, dus ik kan er ook niet over.
0: Nee, maar een vriendin van me, die heeft dus sinds kort een nieuwe relatie... en hij blijft steeds vaker slapen. Nou, geen probleem. Eerst heeft hij een tandenborstel meegenomen, daarna kleding. En ineens heeft hij zonder overleg een lade in de kast vrijgemaakt... voor zijn onderbroeken. En nu heeft hij ook nog voor volgende week een vriend uitgenodigd... om een week te blijven logeren. Wat voor advies zou je aan die vriendin van ons kunnen geven?
2: Niet aan beginnen.
0: Dus gewoon zeggen van, leuk dat je er was, maar tot hier en niet verder.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nou, ik had ook nog iets.
0: Oh, je hebt ook nog iets. Ja, vertel.
2: Ik fietste van de thee onder de tunnel door. Dat wou ik doen, hè. Toen zag ik van de verte een man aankomen, hè.
0: Ja.
2: En ik dacht dat hij een mondkapje om had... met bleke grijze baard te zien.
0: Ja. was het wel...
2: Ja, zo kan het toch nog.
0: Ja, was het wel een mooie baard dan? Of?
2: Ja, nee, gewoon zo'n flasbaardje, laat zo zeggen.
1: Heb je wel eens een man gehad met een baard, Maria?
2: Nee. Ik heb ook aan de zoon gevraagd. Nee, die houdt daar ook niet van. Nee.
1: Dus, geen gekriebel?
2: Ik heb...
0: Maar Maria, moeten wij nog een AI-vriend voor je opzoeken?
1: Ja.
0: Eventueel? Want Bas heeft dat ook voor mij gedaan.
1: Ja, we kunnen het zo een keer voor jou doen.
0: Ik kom uit bij Beppie uit Boekelo, waar ik mee kan beppen.
1: Ja.
2: Nee, geen interesse.
0: Geen interesse?
2: Nee.
1: Heb je nog wel op de boeschool lopen dansen, Maria?
2: Ja, ik heb nou een leuk stelletje gekocht.
0: Een lingerie setje of
1: een setje?
2: Nee, gewoon een mooi spijkerjasje en een blouse erbij.
1: Dat is mooi.
0: Okay.
2: Bij tasje, ik mag reclame maken.
0: Nou,
1: ja, dat is mooi.
2: Ja, een koopje, Bert.
1: Een koopje?
2: Kost je €25 een stelletje.
0: Oh.

0: van jou.
1: Vanochtend twee keer Madonna en twee keer Django Wagner.
0: Ja.
1: En ik vraag me af, net als Django het zich afvraagt, waar is het misgegaan? Want dat vraagt hij zich af in Liedje Kali. Maar Django, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, waar is het misgegaan, Django?
2: Tussen... Ja, waar is het misgegaan? Ik was het kijken in mijn agenda en ik kreeg het nergens gevonden. Dus,
1: ja, dat maakt niet uit. Maar zullen we een nieuwe afspraak maken?
2: Ja, zeker. Want het lijkt me superleuk om een keer met jullie gewoon samen gewoon een klein stukje mee te presenteren. En gewoon een gezellige ochtend samen met jullie te hebben.
1: Nou, dan vraag ik gewoon 2 uur aan dat je een keer om 10 uur hier bent samen met een gast die je graag mee zou willen nemen.
2: Ja, dan breng ik wel een gast mee en dan gaan we een gezellige ochtend maken.
1: Nou,
2: want de koffie staat in klaar, hè?
0: Ja, de koffie staat altijd
1: klaar. Altijd. Als je in de buurt bent en je denkt van nou, ik kom even langs. Je bent altijd welkom.
2: Ja.
1: Maar je hebt goede nieuwe single trouwens. Die hebben we deze hele week al gedraaid. En vanochtend ook nog. Want we waren aangekondigd van zometeen hier bij ons. Maar goed, dat gaat allemaal goed komen. Waar sta je vanavond, Django? Want gisteren was je in Varsseveld. Was het leuk daar?
2: Ja, klopt. Het was super gezellig aan Varsseveld.
1: Ja.
2: De hele tent stond ramvol. En iedereen stond lekker mee. Dus ja, super toch.
1: En waar sta je vandaag overal? Sta je nog ergens bij ons in de buurt?
2: Ik heb vanavond maar eentje. Nee, ik heb eentje in Brabant, Zevenbergen.
1: Nou, lekker rustig aan, toch?
2: Ja, zeker weten.
1: Nou, we gaan een nieuwe afspraak maken. En leuk dat we je even aan de telefoon mochten hebben.
2: Ja, nee, ik vind het ook super om jullie even gesproken te hebben. Ik vond het, ja, jammer. Sorry nogmaals dat ik... Ik had hem dus echt niet in de agenda staan. Anders was ik echt wel vanmorgen vroeg geweest voor de eerste bak koffie bij jullie.
1: die koffie blijft staan.
0: Is goed.
1: We gaan hem weer warm serveren voor je.
2: Nou,
1: tot gauw. Hoi.
0: Doei.
1: Fijn weekend. Django, wacht. Nou, het is allemaal weer goed gekomen.
0: Tuurlijk.
1: Zometeen gaan we eens even bellen met Debbie van der Zanders.
0: Ja,
1: ze heeft iets met haar voet, hè.
0: Wat heeft ze dan?
1: Ja, dat gaan we zo eens even...

0: een van de mooiste liedjes vind ik dit trouwens van Bukkers. Jij, Bas?
1: Dit is Ruben met Debbie. Wat gaan we eten?
2: Stonden ook op... Op de Zwarte Cross, hè?
0: Zeker, staat Bukkers elk jaar op de Zwarte Cross. Debbie, goeiemorgen nog.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is er met je aan de hand? Wat is er met je voet, Debbie? Want heel veel luisteraars die...
3: Ja, dat zie je wel. In alle drukte in huis komen en dan nog even denken van nog even dit en nog even dat. En dan van een trapje vallen en dan... De kinderen hebben smakelijk gelachen, want die gaan naar terugkijken op de camera. Dus dat was bloepen nummer zoveel van hun moeder, die dan weer op de grond ligt. En dit keer ging mij wel een beetje mis, dus ik heb de enkel dik. Ja.
0: De enkel dik. Maar niks gescheurd, niks gebroken?
3: Ik weet niet. Ik huppel gewoon door en dan zie ik wel wat schipstrand. Zo zit ook wel een beetje in mij. Niet nul, even daar. En dan zie ik wel waar. Als ik daar echt last krijg, dan moet ik wel in mijn bel trekken. Maar we zijn onderweg naar een bruiloft. Dus ik zit in de auto met mijn ouders en met onze Duc en Michel. We gaan naar de bruiloft van mijn zus en daar de zoon van.
0: Ah, dus we hebben vandaag een lekker feestje. Ja, dus Duc heeft het wel leuk gehad op de boeschool, zag ik. Want jij was op vakantie, maar je zoon heeft wel genoten.
3: Ja,
0: hè?
3: Die heeft tuurlijk. Die mag daar met de andere kinderen mee. En die hoort er gewoon bij dan. Dus die heeft het alweer mooi gehad, zag ik. Hij mist mij niet dan. Belt
0: hij
3: ook niet.
0: Ja, ik zou mijn moeder ook niet missen als ik op een feestje stond, toch? Nee.
3: Nee,
0: dat is
3: dus
0: zo.
3: Vandaar.
0: Maar je hebt wel genoten van je vakantie?
3: Het was een beetje werk, een beetje genieten. En onze Julie is weer mee naar huis. Dus we hebben het gezin weer mooi compleet. En dat is ook weer fijn. Ja,
0: dat vindt de mama wel belangrijk, hè?
3: Sorry?
0: Ik zeg, dat vindt de mama wel belangrijk, hè?
3: Ik vind dat wel belangrijk. Ik ben altijd blij als de kroos er weer is. Ja. En alles goed is gegaan.
0: Nou, mag ik jou een fijn weekend toewensen? We gaan lekker een patatje eten, want...
3: Doe maar, iedereen is druk geweest en allemaal aan het wassen strijken. De moeders zijn helemaal het huis weer op orde aan het maken. Ga lekker naar de cafetaria of eet een broodje in de stad of haal... Doe gewoon lekker boterham kaas. Ook lekker.
0: Debbie, fijne bruiloft, fijn weekend.
3: Tot volgende week.
0: En doe de hartelijke groeten, hè?
3: Doei.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
4: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl. Hey, Remon!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
11: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
13: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis slim met Golden eSIM.
16: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Reslim met Golden eSIM.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: Radio Oost. Weekend op.

0: John Anderson en Surrender.
1: Weekend Overijssel. Tanja Reinders.
0: Ja, hele goede middag. Daarmee starten we inderdaad deze aflevering van Weekend Overijssel. Ik ben even een plekje opgeschoven van de nieuwsleestafel naar dit programma-item. En ja, ontzettend leuk dat ik dit programma mag doen. José, die is lekker met vakantie. Dus vandaag mag ik jullie gezelschap houden in Weekend Overijssel. En we hebben een lekkere, volle uitzending voor je. Zo duiken we rond 11:45 in een heel bijzonder verhaal bij openluchtbad Oldevechten. Daar zijn maar liefst 55 bad-eendjes verstopt. Nou, waarom? Dat gaan we vragen aan de secretaris van het zwembad. En het is vandaag ook Geocache-dag. En misschien ken je het al, maar misschien denk je ook, waar heeft ze het over? We gaan het straks uitleggen, want we bellen met Jeroen, die ons daar alles over gaat vertellen. En natuurlijk hebben we ook nog leuke uittips voor vandaag. Of je op vakantie bent, of dat je vakantie op het einde loopt. Misschien wil je nog net even iets leuks doen. Wij hebben ideeën genoeg en natuurlijk ook veel lekkere muziek en het laatste nieuws. Ik ben er bij je tot 2:00 vanmiddag met Weekend Overijssel.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 2:30. Feyenoord, Go Ahead Eagles en de Overijsselse derby FC Twente, PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Zo lekker vrolijke muziek op deze zaterdagmiddag. Surf City was dat van Jen en Dean. En ja, lekker weer hoort een beetje bij deze plaat. En de zomervakantie die is inmiddels voor heel veel mensen al voorbij. Maar dat zomerse weer, dat zet nog even voort. En daar zijn ze bij openluchtbad Oldevechten enorm blij mee. Want zij verwelkomden de 20.000ste bezoeker van dit zomerseizoen. Dat is het hoogste aantal bezoekers sinds de coronatijd. En dat vieren ze met badeentjes. Ja, je hoort het goed. Nou, wat dat inhoudt, Age Koster van het openluchtbad. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Dag Age. Badeentjes.
1: Hallo.
0: Vertel mij eens even, wat gaan jullie precies met die badeentjes doen?
1: Nou ja, de aanleiding is inderdaad de 20.000ste bezoeker die we een paar dagen geleden hadden. Wat wij gedaan hebben is, we hebben vanochtend in alle vroegte in onder 55 badeentjes verstopt in twee kleuren, blauw en groen. Dat zijn ook de kleuren van het bad. En iemand die zo'n bad eentje vindt, als je een blauwe vindt, dan mag je met dat ding naar het zwembad, heb je gratis entree. En vind je een groene, dan krijg je een vierbarenkaart. En de bedoeling is om op die manier het enthousiasme voor het bad nog weer wat te vergroten.
0: Nou, dat klinkt best aantrekkelijk. Er zijn volgens mij genoeg mensen in Ommen die lekker nog even de koelte van het water op willen zoeken. Even naar de actualiteit, hè. Misschien een beetje een vervelende vraag, maar er is op dit moment ook iets anders gaande in Ommen. En ik begrijp dat jullie die badeentjes ook door het centrum verstopt hebben.
1: Dat klopt.
0: Heeft dit gevolgen voor jullie?
1: Dat kan ik moeilijk zeggen. Kijk, we hebben ze verstopt vanmorgen om 7:15. En toen was er nog niets aan de hand in Ommen. Hebben ze verstopt inderdaad in het centrum. En daar was ook die politionele actie vanwege die calamiteit.
0: Ja.
1: Wat dat betekent, of die dingen zijn gepakt, meegenomen, we hebben geen idee.
0: Nee.
1: Dus, we moeten maar even afwachten wat er van terugkomt.
0: Ja, precies.
1: En hopen dat het winkelend publiek vanmiddag toch nog de nodige eentjes vindt.
0: Nou, laten we daar
1: even afwachten.
0: Ja, dat kun je allemaal niet voorspellen natuurlijk. Daar kun je geen rekening mee houden op voorhand. De gemeente heeft wel opgeroepen om niet naar het centrum te komen op dit moment. Stel dat iemand morgen nog zo'n badeentje vindt, kan die nog bij je inleveren?
1: Ja, zeker. Het inleveren kan nog tot einde van het seizoen. Dat is 6 september. Dus het is niet gebonden aan een bepaalde dag. Als je een keer wil zwemmen en je hebt zo'n eentje, dan kom je binnen en dan mag je gratis naar binnen. Zo simpel is het.
0: Een blauw eentje of een groen eentje. En dat gaat dus een leuke actie opleveren. Hebben jullie vaker dit soort acties?
1: Ja, we hebben dit seizoen hebben we 3 acties gedaan. We hebben een gezinsactie gedaan via een advertentie in het Ommer Nieuws. Daar kunnen gezinnen met 2 ouders en 2 kinderen of 1 ouder en 3 kinderen voor een tientje naar binnen. Dat is de helft van de normale prijs, zeg maar. En we hebben een terugkomactie gedaan, die is gekoppeld aan het weer. Iemand die een kaartje koopt, die krijgt een flyer. Komt hij terug bij een temperatuur van onder de 23 graden, dan betaalt hij geen 5 euro, maar 2 euro. En komt hij terug bij een temperatuur boven de 23 graden, krijgt hij een ijsje. Of hij mag gratis gebruik maken van een lichtbed. En al die acties zijn bedoeld om zoveel mogelijk mensen richting het bad te krijgen.
0: Snap ik. Heb je ijsjes genoeg op voorraad? Want ja, 23 graden, die zitten nog niet helemaal in.
1: Ik heb begrepen van de dames die de kiosk beheerden dat wij een aantal honderden extra raketjes gekocht hebben. Dus dat zit vast nog.
0: Goed zo. Nou, dan hopen we dat er heel veel mensen naar jullie zwembad toekomen. De 20.000ste bezoeker van het seizoen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ons record zit op 25.400 nog wat. Dat was in 2018, ja, dat was voor corona. Vorig jaar hadden wij 19.800 nog wat. Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, maar in die auto van groter. Dus 20.000 is voor ons het record, maar dat was nog voor de 2 hele warme dagen die we gehad hebben. Wij zaten gisteren eind van de dag al op 23.000. Dus we hebben nog wel goede hoop dat we wellicht zelfs die 25.000 kunnen aantikken. En dat zou dan een all-time record voor ons zijn.
0: En dat is gewoon eigenlijk een beetje een spot voor jullie dan, hè? Het is niet van levensbelang, maar het is gewoon heel leuk om dat soort getallen te kunnen aantikken, denk ik.
1: Nou ja, absoluut. Kijk, en we zijn een stichting. We krijgen weliswaar een stukje gemeentelijke subsidie, maar we moeten onszelf bedruipen. Dus we hebben bijvoorbeeld dit jaar ook 800 abonnementen verkocht. En dat is ruim 200 meer dan vorig jaar. Ja, dat zijn allemaal extra inkomsten. Dus, en daar zijn we toch wel van afhankelijk.
0: En dan kunnen weer andere mooie dingen van gedaan worden. En het is natuurlijk fantastisch dat mensen niet alleen maar op hun schermpje zitten, maar gewoon er lekker op uitgaan en lekker komen zwemmen in jullie mooie zwembad.
1: Ja, dat kan natuurlijk perfect bij ons. We hebben naast het bad zelf hebben we natuurlijk een prachtige lichtweide met een voetbalveld en met een volleybalveld. En het is een springkussen. En ja, er is echt voor elk wat wils.
0: top. Dus ook dit weekend. Nog één vraag aan jou, want ik begrijp dat ook 26 augustus iets bijzonders te doen is bij jullie. Dan organiseren jullie Klassiek Drijven.
1: Klassiek Drijven, ja, dat klopt. Dat klopt. Er wordt een concert gegeven door 4 saxofonisten aan de rand van het bad. En toeschouwers die kunnen ervoor kiezen om of aan de rand van het bad in een stoel te zitten. Maar de opzet is eigenlijk dat mensen in het water gaan liggen op een luchtbedje of een band en gaan drijven. En dan op die manier de muziek zeg maar ondergaan en beleven. Dat is een belevenisactiviteit. En ja, we hebben dat nooit eerder gedaan. Maar we hopen op een groot aantal enthousiaste mensen. En ja, dat het een succes wordt. En dan zou het ook voor herhaling vatbaar zijn. Maar dat is de opzet van Klassiek Drijven.
0: Het klinkt echt best bijzonder. Dus eigenlijk hou ik hem eventjes in de scope, zeg maar. We gaan hem misschien later ook nog even meenemen in de andere uittips. Dus ik wens jullie daar heel veel succes. Ik hoop dat er heel veel mensen naartoe komen.
1: Dat hopen wij ook.
0: En, ja. Maar voor nu eerst even succes met die batteentjes.
1: Ja, we zullen zien
0: en
1: hoeveel
0: de ijsjes.
1: Van terugkomen.
0: Dankjewel, Agen.
1: Oké, graag gedaan. Fijne dag.
0: Fijne dag.
1: Dag.

En dat was niemand anders dan Shakira. Dan heb ik hier de hoofdpunten van het nieuws voor je. In Ommen is vanochtend een man aangehouden na een grote politieactie in het centrum. De politie kreeg eerst de melding van een ruzie in een woning aan de markt. En kort daarop zou de man met een vuurwapen op straat zijn gezien. Hij ging terug naar die woning. Na inzet van onder andere de dienst speciale interventies kon de man worden aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging en wapenbezit. Niemand raakte gewond. De kleedjesmarkt die werd tijdelijk stilgelegd, maar is inmiddels weer hervat. De IJssel voert op dit moment historisch weinig water af en dat zorgt ook in Overijssel voor problemen. Zo mogen zware landbouwvoertuigen niet meer mee met het Weiense Veer. En loonwerkers bijvoorbeeld, die moeten daardoor tientallen kilometers omrijden en verwachten deze zomer duizenden euro's extra kosten te maken. In Kampen trekt vanmiddag de Pride Walk door de stad. De wandeling voor LHBTI-plus-rechten gaat van het station naar het Ukien. En evangelisten mogen op 3 tot 4 plekken langs de route protesteren. De burgemeester stond minder protestlocaties toe dan was aangevraagd, om te voorkomen dat het op sommige plekken te druk zou worden. En wie dit weekend met de trein tussen Zwolle en Meppel reist, die moet rekening houden met extra reistijd. ProRail werkt tot maandag aan het spoor, waardoor er geen treinen rijden. In Stadspost zijn meerdere spoorwegovergangen afgesloten. Reizigers kunnen met de bus. En begin september wordt er opnieuw aan het spoor gewerkt. En tot zover even het nieuws. Ik heb ook nog wat weer voor je. Want vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af en verspreid over Overijssel kan een bui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Vannacht blijft het droog, dan koelt het af naar 12 tot 14 graden. En als je iets wil weten over de wind, die is zwak tot matig. Morgen wordt het een stuk frisser.

0: Het is 15 augustus, een heerlijke dag om rustig aan te doen. Take it easy, we draaien en hebben we zojuist voor je op Radio Oost. En het is ook een hele leuke dag om erop uit te gaan. Voor avonturiers is er vandaag in Almelo een hele bijzondere uittip. Want het is international, we moeten het natuurlijk wel op z'n internationaals houden. International Geocaching Day. Jeetje, wat een bekkenbreker is dit. Ik hoop dat Jeroen daar wat minder last van heeft. Goedemiddag Jeroen.
1: Goedemiddag Tanja, hi.
0: Hi, Jeroen Dees, ja. Je bent zelf fanatiek geocacher. Kun je ons
1: geocacher, ja, dat
0: ja,
1: klopt.
0: Ja, wat is het precies? Schatzoeken?
1: Daar vat je het direct eigenlijk al heel mooi mee samen. Het is inderdaad een soort van schatzoeken op basis van geocaching. Dus coördinaten die we wereldwijd op de wereld hebben. Je zet een coördinaat en je gaat op zoek met een app richting dat coördinaat. En als je net, uiteindelijk daar bent, vind je een doosje of een kistje met daarin een logboek. En dan schrijf je je naam in. En dan heb je een geocache gevonden.
0: Nou, jeetje, dat klinkt best... Je ziet het wel vaker, hè? Mensen met hun telefoon, GPS, die gaan echt op zoek dus naar die verstopte schatten. Wie verstopt die schatten dan?
1: Dat zijn geocaches zelf. Ik zelf heb er ook een aantal verstopt. Op verschillende plekken in de buurt van Almelo. Een leuke ook in de bibliotheek in Almelo bijvoorbeeld. In combinatie met een Adventure Lab, zoals ze dat noemen. Dat is op zoek naar een locatie. Moet je een vraag beantwoorden. Die vul je in de app. En uiteindelijk krijg je het exacte coördinaat waar je een doosje kan vinden. En waar je het logboek uiteindelijk in vindt. Dus op die manier ga je op zoek.
0: We hadden het vorige week eventjes in het programma op zondag over Rijssel. Hadden we het eventjes over de Murdocus en de andere puzzelboeken, zeg maar, die heel erg hot zijn. Dus dit is eigenlijk gewoon de fysieke variant.
1: Dit is een beetje de fysieke variant. Een leuke manier om buiten te zijn. Lekker op de fiets of lekker lopend. Zo mag ik het zelf graag doen. En soms heb je wat puzzels die je eerst moet oplossen. Of in het veld, dan ben je in de buurt van de geocache. En moet je daar nog een leuke puzzel op oplossen. Om uiteindelijk bij dat fysieke logboekje te komen. Om je naam of je stempel erin te kunnen zetten. Een leuke actieve manier.
0: En zijn er ook prijzen mee te winnen?
1: Niet echt prijzen. Er zit wel een stukje gamification in de applicatie. Dus je kan op zoek naar bepaalde geocaches. En vandaag bijvoorbeeld, als je in relatie tot International Geocaching Day op zoek gaat naar een geocache of een eventje bijwoont, wat ik vanochtend bijvoorbeeld in Almelo op de markt heb georganiseerd, dan krijg je een digitaal souveniertje, zoals we dat noemen. En dat digitale souvenir, dat komt dan weer in je account naar voren. En er zijn mensen die daar ook heel actief op zijn en die proberen te verzamelen.
0: Wat grappig, want als ik nu iemand inderdaad zie met zo'n doosje of zo, dan weet ik tenminste wat het verhaal daarachter is. Zelf ben jij enorm fanatiek, want ik heb begrepen dat jij net terug bent van vakantie in Limburg en dat je daar ook de omgeving hebt verkend door middel van geocaching.
1: Ja, dat klopt. Ik mag het graag gebruiken als mijn tourguide op vakanties of dagjes uit. Het zorgt toch dat je op plekken terechtkomt waar je eigenlijk als toerist misschien niet zo snel terecht zou komen. Plekken waar je denkt van dit ligt best wel ver af of afgelegen. Zo ben ik afgelopen vakantie in Limburg inderdaad in een oude verlaten kanaaltunnel geweest van 1,5 kilometer. Dan loop je met je zaklichtje op je hoofd in het pikken donker op zoek naar een hele leuke geocache. Dus een beetje een spannend avontuur eigenlijk. Heel erg leuk om te doen.
0: Jij zegt in Limburg, dus eigenlijk kan je dit gewoon overal doen.
1: Dit kan je overal doen. Volgens mij zijn er 2 of 3 landen ter wereld waar geen geocaches liggen. En in alle andere landen op de wereld zul je er ongetwijfeld een aantal kunnen vinden. Maar in Nederland zijn ze goed vertegenwoordigd. Maar ik doe dit eigenlijk overal. Elk vakantieadresje pak ik wel een schatje, zeg ik altijd.
0: Dat klinkt best heel gek. Het is maar goed dat we uit hebben gelegd wat geocaching nou echt is. Ja. Vandaag dus fanatiek in Almelo op pad. Wat kan je daarover vertellen als mensen dit nu horen? Ze denken, hey, ik heb vanmiddag nog niks op de agenda staan, maar dit lijkt me leuk, ik ga naar Almelo. Wat moeten ze doen?
1: Begin met het downloaden van de app van geocaching.com. Via de App Store. Maak een accountje aan en dan zie je al heel snel een aantal groene stipjes op de landkaart naar voren komen. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je tikt dat stipje aan en je krijgt een coördinaat en je navigeert naar die plek. En je gaat daar op zoek naar ja, iets. En dat kan iets kleins zijn en dat kan iets groots zijn. Maar je bent altijd op zoek naar een soort van container waar een logboekje in zit. En dat kan je eigenlijk al heel snel gaan doen.
0: Nou, Almelo wordt vandaag overspoeld waarschijnlijk na deze uitzending met geocaches. Jeroen, dank je wel even voor de toelichting. We hebben weer een hoop geleerd. En ik wens jou heel veel plezier vanmiddag.
1: Nou, dank je wel. Okay. En jij ook. Succes met de uitzending.
0: Dank je wel en een fijne dag.
1: Dag.
0: Dag Jeroen.
2: Weekend.

0: Weekend Overijssel.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wild

0: shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl. Hey,
6: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Ja, stond je ook lekker te zwingen of lekker aan meebrullen met dit nummer Born in the USA uit 1984 van Bruce Springsteen.
1: Weekend Overijssel. Tanja Reinders.
0: Ja, we gaan lekker door met de tweede uur van Weekend Overijssel. We hebben natuurlijk weer een paar mooie uittips voor je. Maar we gaan ook op pad. We gaan naar het NK buikglijden. Want onze verslaggever Jamal is in Reutem om daar de sfeer te proeven. En om te ontdekken wie er nou eigenlijk het beste op zijn buik kan glijden. En vanavond is er in Ootmarsum een hele bijzondere buitenviering. Volledig in het Twents. We bellen met Suzanne Broekhuis om daar meer over te horen. Kortom, weer genoeg te beleven in Overijssel.
1: Weekend

0: Hier word je toch vrolijk van? Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: Uit in Overijssel.
0: Wat ik wel weet is dat er vandaag weer van alles te doen is in Overijssel. En ik heb een paar uittips voor je. Want vanmiddag vanaf 4 uur dan verandert het Kaasplein in Markelo in één groot openluchtrestaurant. Met foodtrucks, lange tafels, een wijnbar met zo'n 15 wijnen en natuurlijk ook live muziek. En ook aan de kinderen is gedacht met een uitgebreide kinderweide. De foodtrucks zijn er tot 9 uur en de barren die blijven open tot 10. De entree is gratis, dus ik zou zeggen schuif lekker aan met vrienden of familie. En op z'n twenste, maar voort gewoon, wordt goed gewoon. Vandaag is ook de derde editie van Pride Kampen. Er is een Pride Walk door de binnenstad. En daarna is er een gratis festival bij het UKIEM met muziek, kunst, activiteiten en sprekers. En het festival duurt ongeveer van 4 tot 8 uur. En in Lossen, daar waan je je dit weekend even in de middeleeuwen tijdens het Bruggeliaans festijn. De binnenstad staat vol met marktkramen, muziek, straattheater en allerlei middeleeuwse taferelen. Er zijn ambachtslieden aan het werk. Er wordt gedanst. En natuurlijk kun je er ook lekker rondstruinen en wat eten of drinken. Vandaag is er de hele dag van alles te beleven. En morgen is de laatste dag de afsluiting. Dus ik zou zeggen, trek er nog even lekker op uit naar Lossen vandaag. En stap gewoon even lekker een paar eeuwen terug in de tijd. En heb je zin in een dagje strippen? Ja, dat klinkt misschien wat raar, maar dan moet je wel naar Kampen. Want daar vind je voor de 27e keer het Kampen Stripspektakel. De oude straat verandert tussen 10 en 5 in een enorme stripbeurs. Met ruim 100 kramen en tientallen tekenaars en scenaristen. Je kunt er natuurlijk strips kopen, je kunt ook tekenaars ontmoeten. En je kunt je favoriete strip laten signeren of er een tekening in laten zetten. En ook als je geen enorme stripfan bent, dan is het toch genoeg te beleven met straattheater, muziek en activiteiten voor de kinderen. En de toegang, die is helemaal gratis.
1: Weekend Overijssel. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
2: Schrijf je naam en nummer op dit filmpje.
3: Deze week, hart en 10, filmpje.
1: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Robbie Williams en Entertain You. Nou, Lied de Sop gaan er vandaag door in Reutem tijdens het NK Buikglijden. Ik noemde het net al even in de aankondiging van dit programma. De zeepbussen zijn daar echt niet aan te slepen voor de ruim 150 deelnemers die zich vanaf een 10 meter hoge schans naar beneden storten. Ja, 10 meter lijkt niks, maar volgens mij is het best hoog. Een flinke glijpartij dus. En ook onze verslaggever Jamal Hoezijn, die is daar om alvast een kijkje te nemen.
1: Ik ben ondertussen in Reutem, een klein dorpje, waar zometeen het NK Buikglijden gaat plaatsvinden. Toen ik aankwam lopen zag ik al een grote schans van in de verte staan. Nu op het terrein blijkt hij ook heel hoog te zijn. Hij is ongeveer 10 meter hoog. En daar gaan zometeen meer dan 150 mensen vanaf glijden om aan een bel te trekken die boven het water hangt. En die wordt steeds verhangen. Dus degene die het verst komt, die is uiteindelijk de winnaar. Het regent ondertussen wel. Dus ik hoop dat het zometeen nog gaat opklaren. De mensen staan onder een tent, want gelukkig is die er. Het terrein is ongeveer opgedeeld in 3 gedeeltes. Een bar met een partytent waar het personeel al klaar staat om biertjes te verkopen. Er is een tent waar je onder kan zitten en kan genieten van de drankjes. Er staat een enorm groot bad waar je zometeen in wordt gelanceerd als je van de glijbaan afkomt. En ik zie ondertussen al wat deelnemers zichzelf klaarmaken. Hallo!
2: Hey, hallo!
1: Jij gaat meedoen zometeen?
2: Ja, ik ga zeker meedoen. Ja.
1: Want wat ga je doen, even voor de duidelijkheid?
2: Ja, ik doe mee aan het NK Buikglijden. En dat is een hele grote schans, wat ik nu ook zie. En,
1: hoe voel je je daarbij?
2: Toch een beetje zenuwachtig.
1: Ja, hij is die toch groter dan gedacht?
2: Ja, hij is wel iets hoger dan verwacht. En het badje, ja, ik hoop dat ik goed beland. Maar je moet ook best wel hard aan die bel trekken, volgens mij. Ja.
1: En je gaat voor de winst, neem ik aan.
2: Ik ga zeker voor de winst. Maar het is de eerste keer, dus ik moet nog wel even goed kijken hoe mensen het doen.
1: Want dit is de derde keer dat het nu georganiseerd wordt achter elkaar. Je hebt het nog nooit eerder gedaan?
2: Nee, nog nooit eerder gedaan. Nee, het was op een feestje. Ik sprak daar een jongen die meedeed. En die zei dat hij uit Reutem kwam. Toen zei ik van, daar is toch ook zo'n rare wedstrijd met buikglijden.
1: Hoezo raar?
2: Ja, ik heb ooit een keer gehoord. Ik dacht van, wat is dat voor iets? En hij zei van, je kan wel meedoen. Dus heb ik een weddenschap met hem afgesloten. Van, degene die voor ons het verste komt, die krijgt €50.
1: Ja. Dus er staat bovenop de winst ook al €50 op het spel.
2: €50. Ja, en al mijn vrienden waren erbij. En die zeiden van, weet je, Frank, wij zorgen dat je meedoet. Ja, en nu zit ik hier.
1: Succes! Ondertussen lopen er al wat mensen het terrein op. Het wordt steeds drukker. Mensen trekken hun badjas uit. Ze hebben een zwembroek aan. Dus het belooft wat te gaan worden zometeen. Ik ga nog even wachten tot het echt gaat beginnen. En dan is het genieten van alle buikvlaag.

En een slotakkoordje. Nou, volgens mij zijn er genoeg plekken in Overijssel vandaag waar je lekker kunt proosten. Guus Meeuwers, die zong erover en die bracht ons een beetje bij de hoofdpunten van het nieuws van vandaag 15 augustus. In Ommen is vanochtend een man aangehouden na een grote politieactie in het centrum. De politie kreeg eerst de melding van een ruzie in een woning aan de markt. En kort daarop zou de man met een vuurwapen op straat zijn gezien. Hij ging terug naar die woning en werd daar rond 11:30 uiteindelijk aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging en het bezit van een vuurwapen. Of het wapen ook is gevonden, dat is nog niet bekend. Niemand raakte gewond. Bij een ongeluk in Enschede is vanmiddag een auto bovenop een andere auto terechtgekomen. En dat gebeurde rond 12:30 op de kruising van de Avingstraat met de afrit van de N18. Hulpdiensten hebben de inzittenden gecontroleerd en het is nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. De twee auto's die raakten flink beschadigd en de kruising is gedeeltelijk afgesloten. In Enschede zijn inmiddels 119 boetes uitgedeeld aan bestuurders van vervuilende bestelbusjes en vrachtwagens. Sinds eind april wordt de zero-emissiezone in de binnenstad daadwerkelijk gehandhaafd. Een boete voor een bestelbus is €120, voor een vrachtwagen €300. En in Kampen trekt vanmiddag de Pride Walk door de stad, maar evangelisten mogen niet overal langs de route demonstreren. Van de 10 plekken die ze hadden aangevraagd, heeft de burgemeester er 3 à 4 toegestaan. Op onder meer het Unieplein en bij het UKIEN mogen ze niet demonstreren, omdat het daar naar verwachting te druk wordt. De Pride Walk start om 3:00 bij het station. En tot zover even de hoofdpunten van het nieuws. Dan heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af en verspreid over Overijssel kan een bui vallen. Het wordt 23 tot 27 graden. Vannacht blijft het droog. Het koelt dan af naar 12 tot 14 graden. De noordelijke wind is zwak tot matig. Morgen dan is het een stuk frisser rond de 14 graden bij zonsopkomst. En maximaal 23 tot 24 graden in de middag.

Blind Melon en No Rain was dat. We gaan langzaam op naar het volgende belletje wat we gaan doen in deze uitzending. We gaan straks even bellen met Suzanne Broekhuis. Die gaat ons van alles vertellen over het Openluchtmuseum in Hoek-Marsum, waar vanavond een hele bijzondere buitenviering is. Maar eerst nog eventjes even terugkijken naar afgelopen week. Hè? Want er zijn een aantal dingetjes die me opvielen zo in het nieuws. Onder andere, het is alweer 13 jaar geleden dat Prins Friso overleed. Ik zag de social media post van Blauw Bloed en toen dacht ik, jeetje, 13 jaar geleden alweer. Hij was toen pas 44. Ja, het is ook zo'n gebeurtenis waarvan je misschien nog wel weet waar je op dat moment was toen je dat hoorde. Wat nog meer opviel, nieuws waarvan je denkt, ja, dat verzin je eigenlijk niet. Een walibi uit Brabant, die is een half jaar geleden ontsnapt. En die heeft dus blijkbaar maandenlang in zijn eigen land vakantie gevierd. En waar wordt hij dan uiteindelijk gevonden? Tussen de kamelen. Dan denk je, ja, hoe kan dat nou? Hij is gewoon echt ontsnapt. Er is op hem gejaagd, enzovoort, enzovoort. En nu is hij gewoon weer terug. Hij heeft zelf weer de weg naar binnen, naar de dierentuin gevonden. Hoe mooi is dat? Ik vind hem schattig. En dan nog iets opvallends. Het aquadroom in Enschede is al ruim een maand dicht. Maar deze week was het er ineens weer behoorlijk druk. Niet om te zwemmen, maar wel om de boel uit elkaar te halen. Want de spullen uit het oude zwembad werden geveild. En de hoogste bieden die mochten aankoop zelf komen ophalen. En om niet gewoon ophalen, nee, je accuboormachine en je slijptol, die moest je echt wel meenemen. De Hendrik Hutsengroep uit Hengelo die kocht bijvoorbeeld 48 kleedhokjes voor €500. En die gaan ze gebruiken voor een nieuwe toiletgroep bij de scouting. Nou, daar hebben ze geen 48 toiletten nodig, maar hey, het was één kavel waar je op moest bieden. Dus ja, ze zitten toch maar mooi met die 48 kleedhokjes. Dan nog een zwembad in Bennekom, die kocht 146 zwembadstoelen. En die moesten allemaal in een bestelbusje mee. En nog eentje waarvan je denkt, ja, nieuws waarvan je eigenlijk niet wist dat je daar iets meer over wilde weten. Er is deze week een Marsreep gevonden uit 1991. Een schoonmaker in Engeland die was een huis aan het leeghalen en die vond daar dus een Mars die waarschijnlijk al 35 jaar ergens lag te wachten. En nu komt een mooie, die Mars die woog 62,5 gram. En dat is ongeveer anderhalf keer zoveel als een Marsreep van tegenwoordig. Dan ga je toch een beetje nadenken. Hè? Waren die chocoladerepen vroeger nou echt groter en zwaarder? Of ja, herinneren we dat ons gewoon zo? Ik weet alleen wel dat je er lekker vol van wordt. Nou, dat zijn echt van die nieuwsfeitjes, ja, waar je niet echt op zit te wachten, maar misschien toch even leuk om mee te pakken op zo'n zaterdag. Zometeen dus live in de uitzending, Suzanne Broekhuis.

0: Zo, nou, volgens mij zijn we lekker wakker. Wat een lekker muziekje eventjes op deze zaterdag, de 15e augustus. Hij mocht niet ontbreken in deze uitzending. Ik zei het daar straks al, we gaan eventjes bellen met Suzanne Broekhuis. Want ja, vandaag is er van alles te doen in Ootmarsum, in de buitenlucht, tussen de oude boerderijen. Want daar kun je vanavond genieten van een bijzondere buitenviering. Geen muren om je heen, maar het gezang van de vogeltjes en ook een viering volledig in het Twents. Suzanne Broekhuis is een van de organisatoren en ze hangt aan de telefoon. Goedemiddag, Suzanne.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk dat je even tijd vrij kon maken om ons iets meer hierover te vertellen. Want het is best bijzonder, denk ik, wat jullie gaan doen vanavond.
1: Jazeker. En dankjewel voor jullie tijd daarvoor. Ja.
0: Helemaal goed. We zijn heel erg nieuwsgierig. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om deze dienst helemaal in Twents te doen?
1: Waarom? Ja, je hoort het zo weinig eigenlijk meer. Het is een keer leuk om ook eens een keer een viering in een andere taal te doen. En ja, wat past beter ook bij de locatie, het openluchtmuseum, om daar de viering dus in het Twents te gaan doen. En we hebben het voordeel dat onze diaken in Jan Kerkhof Jongman dat heel goed kan. Dus hij wil daar graag aan meewerken. En vandaar dat we dit dus georganiseerd hebben in de Twents. En dan ook met het koor, ja.
0: Geweldig. En hoe gaat dat dan in de voorbereiding? Is die anders dan normaal?
1: Nee, in principe ja, de viering blijft eigenlijk een beetje zelden. Het is nu wel een thema wat bij deze tijd past. Dus het Maria Hemelvaart. En daar hebben wij de viering dan ook naar toegebracht of in ieder geval georganiseerd. En dan is het alleen de viering en het boekje, laat maar zeggen, de tekst in het Twents te schrijven. En dan moeten we echt wel de eer aan geven ook dat Jan Kerkhof Jongman dat zelf doet. En, maar ook het koor moet natuurlijk dat willen en kunnen. En dit keer hebben wij het herenkoor daarvoor gevraagd. En die zijn daar ook bereid toe geweest. En die hebben dus nu ook flink geoefend.
0: Ja, dat zal. Nou, we gaan het allemaal horen vanavond of dat dan gelukt is. Maar alle vertrouwen. Merken jullie nou ook dat een boodschap in het dialect mensen toch net wat meer raakt? Of dat het misschien net wat meer binnenkomt?
1: Misschien wel. Misschien dat men ook meer aandachtig gaat luisteren ook naar de tekst en wat er vermeld wordt. Omdat het ook juist in het Twents is, denk ik wel. Dat het dan voor mensen misschien wat meer gaat binnenkomen. Maar ook een keer wat anders om naar te luisteren, denk ik. Want dat men toch wat aandachtig is.
0: Ja, precies. Want zie je dan ook mensen die normaal niet zo vaak naar een kerkdienst gaan, die juist nu vanavond voor zo'n bijzondere avond wel komen?
1: Misschien, dat hopen we wel eigenlijk. En dat is ook eigenlijk de bedoeling waarom wij dit organiseren. Dat wij ook dat je ook anders kunt vieren. Ook wat je ook al aankondigde, buiten de vier muren om. Dat je overal samen kunt vieren en niet alleen in de kerk. Dat dit dan ook zo'n bijzonder is. Dat nou ook eens andere mensen hier naartoe gaan en ook eens beleven hoe het dat ook kan, laat me zeggen. Ja.
0: Hebben jullie dan ook gekeken naar wat het weer gaat doen vandaag? Want er schijnen toch nog wel een paar buien voorbij. Dan is het zo lang mooi weer. En nu krijgen we buien waar iedereen heel erg op zit te wachten. Maar jullie net even niet, denk ik.
1: Nee. Ja, natuurlijk kijken we wel naar de buienradar. Maar we laten ons daar niet door leiden, hopelijk. De temperatuur is in ieder geval nog wel goed. Het komt nog niet af. Dus we gaan ervan uit, wat zoals de buienradar, dat het zo blijft. Maar dus we hebben wel een locatie ook bij het Openluchtmuseum. Een beetje op het terrein zelf. We zitten onder de bomen, wel beschut. Dus mocht er een klein buitje vallen, dan moet dat toch nog meer vallen, denk ik.
0: Ah, gewoon even een parapluutje mee, toch?
1: Hè?
0: Daar laten we ons niet door kisten. Nee, helemaal goed. Zeg, waar moeten de mensen zijn, Suzanne?
1: Bij het Openluchtmuseum in Ootmarsum. Ze kunnen aan de hoofdingang terecht, dan worden ze wel doorgewezen. En we zitten eigenlijk aan de oude ingang, zeggen we altijd, van het Loshoes. Aan de Smithuisstraat, aan die kant onder de bomen. En, maar ze kunnen ze ook sowieso bij de hoofdingang op de Komendrieplein nummer 2 terug, voor met fietsen en auto's. En om 6 uur begint de viering. En na die tijd hebben wij ook daar koffie en thee klaarstaan. Dus dan kunnen we leuk afsluiten met iedereen. En iedereen is welkom. Ja.
0: Nou, dat laatste, iedereen is welkom. Die boodschap, die hebben we gebracht, dus dat moet goed komen.
1: Ja, jong en oud, iedereen die zin heeft en de tijd heeft, mag absoluut komen om te kijken en ook te beleven.
0: Nou, dat gaat helemaal goed komen. Als ik jou zo hoor, is het allemaal perfect georganiseerd. Dus jullie hebben overal aan gedacht. Dat kan niet misgaan.
1: Ja, ik hoop het niet.
0: Ik hoop dat er heel veel mensen gaan komen en allemaal gaan genieten daarvan, die volledige viering in het Twents. Toch bijzonder. Dankjewel, ja. Suzanne. En geniet ervan, hè, zelf ook.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, fijne dag.

0: Jeugdsentiment is dit. Millie Vanilli en Girl, You Know It's True. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van Weekend Overijssel. En ja, niet getreurd, want Oene staat klaar. Dus,
1: ik
0: ja.
1: zeggen, niet gaan huilen nu, hè?
0: Nee, ik ga niet huilen. Nee, ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Volgende week mag ik het weer overnemen.
1: En het klonk ook lekker.
0: Het klonk lekker, ja. Dankjewel. En jij gaat het stokje van mij overnemen voor de komende paar uur.
1: Zeker, 15 augustus 1998 staat centraal de hitparade die we gaan doen in de toppers van toen en nu, zo dadelijk.
0: Helemaal goed, luister zo meteen dus naar Oene. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en tot morgen.
2: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster, zaterdag 22 augustus op TV Oost.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
13: Het is machtig mooi, man.
12: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
13: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
15: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er drie brand.

0: aarde en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
12: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: The Small Faces in Ichiko Park.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Zeker geschreven door Steve Marriott, de zanger van The Small Faces. En de titel verwijst naar een park in East End, London. En Ichiko is slang voor brandnetel, maar ook voor de haren van rozebottelzaden. Het is een vrolijk liedje waarin Steve Marriott zingt over het spijbelen en het gebruik van drugs. Zo, hij zingt namelijk You Can't Miss Out School, Won't That Be Cool? Why Go To Learn The Words Of Fools? Goed. Het gaat maar niet vertalen. Goedemiddag, welkom. Het is bijna 2:08. Dank aan Tanja Reiners voor de eerste twee uur. Althans, de eerste twee uur. Voor de afgelopen twee uren weekend Overijssel. Morgen is het er weer vanaf 8:00 bij Thuis op Zondag. Vandaag kun je hem herschrijven.
1: De herschreven top 10 van 1998.
0: Zeker, ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. Het bericht staat bovenaan. Van de 40 titels kun je er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan tussen 5 en 6 uur. Dus maak daar gebruik van. En je kunt meedoen aan de...
2: Cryptogrammofoon.
0: Precies, zoek de plaat achter de zoekzin. En dit is de opgave.
1: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Volgens mij is hij niet zo heel erg moeilijk.
1: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Nou ja, welke plaat hoort daarbij? 06-4567-1331.
1: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: En nogmaals, de oplossing is te vinden in de hitlijst van 15 augustus 1998. Ja,
1: normaal gesproken zou ik het wel weten... Ik kom er even niet op.
0: Nou, oké, Wieke, misschien jij wel. Nogmaals 06-4567-1331.
1: Toppers van toen en nu.

0: Wanneer schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van
1: 1998?
0: Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: Kung Fu Fighting. Carl Douglas heeft het begin windeieren gelegd. Want het kwam een beetje tegelijk uit. Nou ja, ik weet niet of het een beetje bewust gedaan is door Carl Douglas. Met de serie Kung Fu met David Carradine in de hoofdrol. En dat was een zeer succesvolle tv-serie. En nou ja, de Kung Fu Fighting, ja, dat gaat er eigenlijk een klein beetje over.
1: Zomer in Overijssel.
0: Gaan we mee door tot morgen. En vandaag is er het Nederlands kampioenschappen buikglijden in Reutem. En voor ons is daar aanwezig Jamal Hussein.
2: Het buikglijden is van start gegaan. De eerste mannen zijn al naar beneden gegleden. En de bel hangt op 6 meter. En ze hebben die ook geraakt. Dus dat betekent dat ze nu al 6 meter door de lucht vliegen. Ik ben benieuwd hoe ver ze zo meteen gaan vliegen. Oh, en ik zie dat sommige mensen bloeden. Die heeft volgens mij de bodem geraakt. Of iets, in ieder geval. Ik zag net ook al iemand die had bloed op zijn tanden. Ik weet niet of het diep genoeg is. Of wat er aan de hand is. 1 gewonde in ieder geval. Niet ernstig gewond, maar ik zie wel bloed. De volgende die gaan naar beneden. Er was net ook iemand met hoogtevrees. En die was uitgerekend de eerste die van de glijbaan af moest. Wow, een flinke plas water nu net van iemand die in het water springt.
3: Mooie sprongen, zie je al voorbij komen, maar deelnemers, hou je armen vooruit. Het is ook voor je eigen veiligheid.
0: Ja, dat moest toch eventjes toegevoegd worden. Inderdaad, als ik Jamal zo hoor. Wat er toch kan gebeuren. Wat niet zo heel erg leuk is. Het zal wel niet heel ernstig zijn natuurlijk. Maar hou er rekening mee. Het is het NK buikglijden in Reutem dus. En wellicht horen we later Jamal nog weer in de uitzending. Het eerste uur toppers van toen. En nu staan de jaren 60 een beetje centraal. De Pied Piper, Christian St. Peter hoor je straks. Percy Sledge met My Special Prayer daarvoor. En nu allereerst David Carrick. Dear Mrs. Appleby.

0: Christian St. Peters uit 1966, de Pied Piper. Nummer verwijst naar de rattenvanger van Hamelen. Oh, dat wist ik niet. De Amerikaanse ratten van Hamelen natuurlijk. Terug naar 15 augustus 1998. Wat gebeurde er zoal in het nieuws? Dat hoor je nu van Wieke.
1: Het nieuws van augustus 1998. Noord-Ierland is opgeschrikt door de dodelijkste enkele aanslag in het 30-jarige conflict. In het stadje Omagh, ten westen van Belfast, is vanmiddag rond 3 uur een zware autobom ontploft in een drukke winkelstraat. Volgens de laatste berichten van de politie zijn er zeker 20 doden te betreuren en meer dan 200 gewonden. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen die inkopen deden voor het weekend. De politie vermoedt dat de aanslag het werk is van de Real IRA, een dissidente afsplitsing van het Ierse Republikeinse leger, die tegen het recente Goede Vrijdag vredesakkoord is.
2: The immediate aftermath of a car bomb explosion in Omagh, County Tyrone. The 500-pound blast left dozens of people dead or injured in the street.
3: I did not have sexual relations with that woman.
1: In de Verenigde Staten zou president Bill Clinton volgens bronnen overwegen om publiek toe te geven dat hij een seksuele relatie heeft gehad met Monica Lewinsky. De druk op het Witte Huis neemt toe, nu nieuwe getuigenissen zijn verschenen in het onderzoek van de speciale aanklager. In China blijven de autoriteiten worstelen met de enorme overstromingen langs de Yangtze-rivier. Buitenlandse correspondenten melden dat de schade groot is en dat de overheid de binnenlandse pers strikte beperkingen oplegt bij berichtgeving over de ramp.
4: There are several drivers that caused the flood from the river. The first major cause of the floods, based on our research, is the monsoon climate in southeastern China.
1: En uit Kenia en Tanzania komen nog altijd berichten over de nasleep van de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades, inmiddels ruim een week geleden. Hulpverleners zijn nog steeds bezig met de opvang van gewonden en het zoeken naar vermisten. De Verenigde Staten zetten het onderzoek naar de daders voort.
5: We take those threats very seriously. We'll find out who did this. We don't forgive, we don't forget. And ultimately, whoever is responsible for this attack will be brought to justice.
1: En dan nog het weer. Vanavond en vannacht kans op een plaatselijke onweersbui. De minste kans in het westen. Morgen overdag een afwisseling van zon en wolken bij zo'n 23 graden.
6: 1998.

past een beetje bij deze dag, hè? It keeps raining. Ja, it keeps raining. It's raining, laat zo zeggen. Hoorde je Bitty McLean. En daarvoor de Lighthouse Family en High. In de hitparade van 15 augustus 1998 staat dat nummer genoteerd op nummer 36.

0: mooie vergeten platen, zeker op de zender.
1: De vergeten plaat.
0: Onder andere van Fransje Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeve. Fransje, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Maar je bent niet in Sint-Isidorushoeve, maar in Deurne in Noord-Brabant. Wat is daar te doen? Wat is daar te doen, joh?
2: Daar is de nationale tentoonstelling van Havelingers en de Nederlandse trekpaard.
0: Aha.
2: Een geweldig evenement wat met corona toen een beetje in de vergetenheid is geraakt. En wat nou weer opnieuw door een aantal enorme karttrekkers van de grond is losgetrokken.
0: Ja.
2: Met een heel mooi resultaat.
0: En wat heb jij daarmee dan?
2: Ik heb er altijd mee bewogen. Wij hadden vroeger zelf ook Havelingers. Maar ik ben altijd betrokken gebleven bij het geheel. Bij de paardenwereld en degene die eraan deelnemen. En als mensen iets ondernemen waar je interesse hebt, dan probeer je daar te gaan kijken. En zo hebben wij dat gedaan.
0: En daarom naar Deurne. Dan ben je vroeg vertrokken vanmorgen, denk ik, of niet?
2: Heel gistermorgen zijn we vertrokken om 6:00. En we hebben vannacht geslapen in een oud klooster, waar een hotel is geworden. En we zijn nu al vroeger, was dit het paardenopleidingscentrum van Nederland.
0: Nou.
2: Voor de hoefsmeden en alles wat met de paarden te maken had, werden hier opgeleid.
0: Ja, zo te horen geniet je.
2: Ja, enorm.
0: Ja, en dan heb jij via het stembiljet ook nog een vergeten plaat aangevraagd. Welke?
2: Ja, van Egbert Douwe. Ook kom uit de bedstee, mijn liefste.
0: En wat heb jij met dat nummer?
2: Nou, dat kwam uit een heel groot gezin. Ik was de jongste. En in een katholiek gezin, dus iedereen is daar getrouwd. En het was altijd het standaard liedje toen al die tijd al. Ook kom uit de bedstee, mijn liefste. Het was een geweldige kraker. Die eigenlijk nooit is verdwenen, alleen wel eens vergeten wordt.
0: Ja, ja, het is zeker een vergeten plaat.
2: En het leuke ervan is, ik ben 45 jaar getrouwd. Maar het is elke morgen nog fijn dat je eraan denkt van, kom uit de bedstee, mijn liefde.
0: Ja, dan moet je nog elke keer roepen tegen je ega.
2: Nee, we roepen niet altijd, maar ik denk er wel veel bijna.
0: Oké, met de rechter vergeten plaat. Nou, ik ga hem voor je draaien. Veel plezier in Deurne.
2: Dank jullie wel. En jij veel plezier met de rest van de uitzending. En de groeten aan iedereen die ik ken.
0: Ja, dankjewel. Hoi.
2: Oké, doei.
1: De vergeten plaat.

Debuutsingle voor Chris Montezza, 1962 was dat. Let's Dance hoor je op de radio. Gaan even naar Amerika. We pick the hits. Stardust, Music Sounds Better With You, gaat nu binnenkomen op 2. Radio. Oh. In de Engelse, nee, de Amerikaanse hitparade van 15 augustus 1998. Lekker nummer is dit.

0: Lekker om terug te horen. Stardust and Music Sounds Better With You. In de Amerikaanse hitlijst van 15 augustus 1998 komt het nummer nieuw binnen op nummer 2. Dus kun je nagaan hoe populair het daar was. En ook daar. Sixpack. Had je de rock'n'roll muziek.
1: Die van rock'n'roll.
0: Zoals deze van de Creedence Clearwater Revival. Die hebben echt wel ook stevige rocknummers gemaakt. Maar ook Ooby Dooby. En dat is toch echt rock'n'roll.
2: Hey baby, jump over here.

0: Ja, Roy Orbison heeft ook een versie van gemaakt, de Ooby Dooby. En deze keer een uitvoering van de Creedence Clearwater Revival, de Ooby Dooby en kwestie van rock'n'roll. Hij schijnt toch moeilijker dan ik had gedacht, namelijk...
1: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, dit is de opgave.
2: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Ja, ik heb heel veel foute oplossingen binnen. En enkele goede, dat moet ik er ook even bij zeggen. Denk je te weten welke plaat erbij hoort? De oplossing is te vinden in de hitlijst van 15 augustus 1998. En je antwoord kun je appen naar 06-4567-1331. En het is nog een beetje zomer in Overijssel vandaag en morgen. Wat je kan winnen is een zo'n mooi RTVO zomerpakket.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Nu bij Dirk Oreo Rollpack. 99 cent. Die zijn echt lekker.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe.

0: etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren.
4: De maatschappij, dat ben jij.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Test, ja. Ben ik in de uitzending? Ja. Yeah.
15: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
16: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
17: Going back in time on the sounds of the nation. It's a flashback.

0: nieuws van toen en nu. Oene Loonstra.
1: De tweede single van The Wizards, ja, See My Baby Jive, als opvolger van Ball Park Incident. En See My Baby Jive is een grootste hit, met als eerbetoon bedoelde gebruik van Phil Spector's Wall of Sound. Dat was een documentaire waarin bepaalde muzieksoorten werden uitgelegd, waaronder ook de muzieksoort die je hoort in See My Baby Jive. Moet je eens gaan kijken, ja, dat is echt interessant. Tweede uur toppers van toen en nu, en je kunt hem nog steeds herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1998.
1: Zeker, en dat kun je doen door naar de Radio Oost Facebookpagina te gaan. Het bericht staat bovenaan. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. En de meest aangevraagde 10 hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. En welke staat nu voorlopig op nummer 3? Is deze.
3: Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest.
1: Agda en de Munnik.
3: Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf niet of nooit geweest.
1: Niet of nooit geweest. En deze op 2.

0: Henk Westbroek en zelfs je naam is mooi. Naar aanleiding van zijn ex-vrouw Julia. Ja, en deze staat bovenaan.
1: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: Bluff hoor je.
1: Waarin ieder onbewust.
0: Ik wil zeggen dat de nummers 3, 2 en 1 dicht bij elkaar liggen. Dus je kunt nog stemmen. Radio's Facebookpagina tot 5 uur. En ja, je kunt nog steeds meedoen aan het leuke spel. Althans, dat vind ik zelf.
2: Cryptogrammofoon.
0: Zeker, en dit is de opgave.
3: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? 0645671331. Verder om 3:30 hoor je het nieuws van toen. Welke radio- en tv-programma's waren populair in augustus 1998? En ook een mooie vergeten plaat. De George Baker Selection hebben die vergeten. De platen, zeker. Een voorbeeld daarvan ga je straks horen om 4:15.
3: Toppers van toen en nu.

0: Het weekend begint goed met de Bas en Bert ochtendshow.
1: Bas, ja. Heb je de telefoon gevonden?
2: Nee, ik ben hem aan het zoeken nu.
0: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
1: Op zaterdag moeten we echt alles bij elkaar rapen.
2: Ik ben overal geweest, ik heb alle lokalen gehad. Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow.
2: Bert, ik ga even koffie halen.
1: Ja.
0: De Bas en Bert ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

bedankt. Een ode aan de fans van André Hazes, die hij speciaal voor zijn fans heeft geschreven. Zonder jou hoorde je op Radio Oost uit de jaren 90. Goed, en daarvoor hoorde je Die Die van Shakira en Burna Boy en Tears for Fears, Head Over Heels. Oh, mooi om die plaat terug te horen uit de jaren 80. Tweede uur van de toppers van toen en nu staan de jaren 70 centraal. Of wat centraal, maar in ieder geval wat meer aandacht daarvoor. Frantiek straks met Strut Your Funky Stuff en nu allereerst Cashmere. En Love's What I Want. The hits.

0: Frantic and Stretch Your Funky Stuff. En daarvoor dus Last What I Want van Kashmir. Ik werd gebeld door Charles uit Enschede. Die zegt, die muziek lijkt precies als op het nummer Easy to Love van Leo Sayer in 1977. Dus ik heb even opgezocht en hij heeft gelijk. Eerst werd Kashmir beticht van plagiaat. Totdat ze ook hebben erbij vermeld dat de muziek mede ook geschreven is door Leo Sayer en Albert Hebben trouwens ook. Die heeft Easy to Love ook bij helpen produceren. Ja, inderdaad, lijkt erop. Dankjewel, Sjaal, voor het doorgeven. Zeker. We gaan terug weer naar 15 augustus 1998. Nieuws van toen en welke radio- en tv-programma's waren populair. Dat hoor je nu van Wieke.
1: Het nieuws van augustus 1998. Niet alleen landelijk, maar ook in Overijssel is vanmiddag het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië herdacht. Bij het Indisch Monument in Enschede en tijdens herdenkingsbijeenkomsten in Zwolle kwamen honderden mensen bijeen. Er werden bloemen gelegd en 2 minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.
2: Het is niet vanuit een verwelkte traditie dat we hier op 15 augustus samenkomen. Het is vanuit de diepgevoelde behoefte te gedenken wat ons land, ons volk en zoveel van ons persoonlijk in die jaren hebben geleden.
1: In Kampen is de brandweer uitgerukt voor een grote brand in een loods aan de rand van het industrieterrein. De brand ontstond waarschijnlijk door kortsluiting. Er zijn geen mensen gewond geraakt, maar de schade is aanzienlijk. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.
3: Bij brand in een schroothandel in Kampen is blauwzuurgas vrijgekomen. Dat is een giftig gas dat hoofdpijn, misselijkheid en benauwdheid kan veroorzaken. En het kwam vrij uit het sloopmateriaal op het terrein.
1: In Friesland is de organisatie van de Sneekweek tevreden, oftewel grutsk, over het verloop van het evenement. Ondanks enkele stevige regenbuien kwamen tienduizenden bezoekers af op de zeilwedstrijden en de feestjes eromheen. De politie meldt slechts enkele kleine incidenten.
4: En wat is de Sneekweek voor u in één zin?
5: Nou, heel veel drank. Niet voor mij hoor, maar wel voor anderen.
1: De Nederlandse clubs bereiden zich voor op de start van een nieuw voetbalweekend. Na de eerste wedstrijden van het seizoen hopen de teams hun goede begin voort te zetten. Op tv kun je kijken naar Van Koten en De Bie om 21:50. Daar gaat iedereen voor klaarzitten natuurlijk. Daarna de 100.000 Mark Show op Nederland 1 om 21:50.
6: Wir wünschen Ihnen beste Unterhaltung bei der 100.000 Mark Show. NKL, die Nordwestdeutsche Klassenlotterie.
1: Het discussieprogramma rondom 10 is op het tweede net te zien om 21:45.
7: In rondom 10 vanavond twee groepen mensen die eigenlijk liever uit de publiciteit blijven. Want zij weten dat de maatschappij vaak hard en meedogenloos is in het afwijzen van het ongewone. En zij zijn nu eenmaal ongewoon, vinden wij.
1: En Barend en Van Dorp staan gepland op RTL 4 om 21:30. Wordt nog een druk uurtje. 10:10:10. Kijk maar wat je gaat zien. Op de radio is Zomertijd te horen bij de Tros op 3FM om 12 uur.
8: De verkeersinformatie uit het Verre Oosten. Blij dat hij ons weer met een bezoek vereert. Hier is uw Tanaka Wasabi.
1: Ah. En Radio 538 heeft Van Diepe draait door in petto.
9: Wees welkom. Tijd voor 3 uur lang de allerheetste hits. In Van Diepe draait door. Muziek onderweg van Michael Jackson, Sailor en Right Said Fred.
1: Ja. Die kennen we allemaal natuurlijk.
10: 1998.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op je Viltje.
2: Deze week Hart en Tien. Viltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Hattertien, Veeltje de Nieuwe Oost, geproduceerd door Edwin van Hoevelaken. Dat is duidelijk te horen.
1: De Vergeten Plaat.
0: Een terechte Nieuwe Oost. De Vergeten Plaat voor dit uur. Ik heb het al een klein beetje aangekondigd. Een nummer van de George Baker Selection. Michel Keizer uit Nijverdal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Oene.
0: Wat voor vakantie heeft hij gehad?
2: Ik heb een hele mooie vakantie gehad. En jij?
0: En waar is hij geweest? Ik ben nog niet geweest. En waar ben je geweest?
2: Landal de Elsgraven in Enter.
0: Aha, en? Wat heb je allemaal gedaan? Zwemmen?
2: Nee, we zijn mooi weer eens toeren. We hebben nog een stationstour gedaan. Delden en station Goor. En we zijn nog in Buurse geweest bij Ter Heurne.
0: Ja.
2: En nog naar Dalsen en Ommen.
0: En in Goor, was er wat iets te beleven? Of?
2: Jawel, er was een... De donderdag waren er de Goorse volksfeesten.
0: Oh. Ja, dan val je met de neus in de boter.
2: Ja.
0: Ja, ja. En in Delden?
2: Delden was niet veel te beleven, maar het was toch wel even een mooi tochtje om daar even heen te gaan.
0: Kijk, nou, mooi. Vergeet de plaat, ik zei het al, George Baker Selection, welke?
2: Darling.
0: En wat heb je met dat nummer?
2: Die hoor je helemaal niet zoveel meer op de radio, Oene.
0: Oké, ga je hem nog opdragen aan iemand?
2: Ik draag hem op aan alle luisteraars van Radio Oost.
0: Oh, dat zijn allemaal darlings?
2: Ja, en aan mijn vriendin.
0: Ah, daar zat ik een beetje op te...
2: Klopt.
0: Te hikken natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Nou, dat klopt, het is een vergeten plaat. Ik ga hem draaien. Dankjewel en maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Jij ook, Oene, en een goed weekend.
0: Jij ook.
2: Dank je.
1: De Vergeten Plaat.

Vergeten plaat aangevraagd door Michel Keijzer en Nijverdal. Daling hoorde je van de George Baker Selection. Celine Dion en de Bee Gees hebben samen een plaat gemaakt die heet Immortality. En die staat in de Engelse hitparade. Even kijken, ze stijgen van... ze zakken van 25 naar 36.

0: Mooi hè? Ja, Celine Dion samen met de Bee Gees. En de Bee Gees schreef het nummer in 1996 voor de musical Saturday Night Fever, die in mei 1998 opende. De demo-versie is opgenomen in 1996. En toen zong Barry Gibb dit nummer in falsetto met zijn hele hoge stem, zodat hij in het bereik van Celine Dion zat. Nou, oké, okay, dat is hem aardig gelukt. In de Engelse parade dus van 25 naar 36. Ah, daar is hij weer.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Zeker, we hebben er weer vier voor je uitgezocht van voor 1963. En deze tijd die je hoort. Chubby Checker.

0: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
9: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden, dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheids

0: Functionaris waren de drie Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel.
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Is everybody going to pass? Thank you, thank you, thank you.
1: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
15: Thuis in Overijssel.
16: We gaan terug in de tijd.

0: Stevie Nunn en haar band Berlin uit Amerika, uit Los Angeles. En ja, dat nummer heet Like Flames. Het was de opvolger destijds van Take My Breath Away uit 1986. Afkomstig uit de film Flop Gun. En Like Flames was in 1986...
1: Top Paradeplaats.
2: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Nog een klein uur, kun je herschrijven.
2: De herschreven top 10 van 1998.
0: Zeker. En als ik dan kijk naar de stemmen tot nog toe, is er wat veranderd? Ja, er is volgens mij wel iets veranderd. Want deze staat dan nu voorlopig op een derde plek.

0: Zeker, Akda de Munnik, niet of nooit geweest. Stond een uur geleden nog op een derde plek. Stuivertje gewisseld met de nummer 2. Tells you name is mooi. Mooier dan die van iedereen. Henk Westbroek hoorde je, zelfs je naam is mooi. En ja, straks tussen 5 en 6 ga ik ervan uit dat deze plaat helemaal gedraaid gaat worden. En wie staat dan voorlopig op nummer 1?
1: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
0: Van Bluff.
1: Waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken.
0: Mooi nummer hoor, blijft het. Nou, een klein uur kun je nog stemmen. Ga daarvoor naar de radio's Facebookpagina. 40 titels, je kunt er 10 aanklikken. De meest aangevraagde hoor je dan straks tussen 5 en 6 uur. En je kunt nog steeds meedoen aan de
2: Cryptogrammofoon.
0: Ja, heel veel foute oplossingen binnen. Nogmaals, de hit of de oplossing staat in de hitlijst van 15 augustus 1998. En dit is het opgave.
3: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Ja, welke plaat hoort daarbij? 06-4567-1331. En volgens mij is hij niet zo heel erg moeilijk.
1: Nee. Van zuiverheid en kracht.
0: Doe je voordeel ermee. Nou, straks weer een mooie vergeten plaat. Even kijken welke gaat dat worden straks. Don't Turn Me Loose van Greenfield & Cook. Ja, die hebben inderdaad de tijd niet gehoord. En voor de rest, welke bioscoopfilms waren populair in 1998 en op de supermarktprijzen komen voorbij.
3: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
4: Als de dag van toen

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want dag

aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons huis, nog steeds helende tijden alle wonden.

0: Beetje een dubieuze naam van de popgroep XTC. Making Plans for Nigel uit de jaren 80 en daarvoor Rein Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En Als de dag van toen van Reinhard Meij hoorde je daarvoor.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Ja, langspeelplaat van de week is Heukenkreng. En als je zegt Heuken, ja, dan hebben we het over Normale 1998. Het laatste album met Paul Kemper die op het album meedoet. En ik ga daarvan laten horen. Hey Lord Susan. Van het classic album dus Heukenkreng is hier Normaal.

0: In 1962 werd het uitgebracht als eerste single van de Beatles in Engeland. Het werd geen grote hit, maar toch betekende deze plaat de landelijke doorbraak voor de Beatles. 1962 dus uitgebracht. En het nummer is al in 1958 geschreven door Lennon en McCartney. En in die tijd schreven John Lennon en Paul McCartney regelmatig nummers in het ouderlijk huis van McCartney aan de Falkland Road in Liverpool, terwijl ze spijbelden van school. Zo. Goed, films uit 1998, die waren populair en ook de supermarktprijzen komen voorbij. Je hoort Wieke.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van augustus 1998. In de bioscopen draaien Armageddon, Godzilla. Snake Eyes.
2: I'm on TV. Hi, Rick Santoro. Hello, Richard Santoro.
3: I'm Ricky!
4: And I am the king!
3: A pepperoni, sausage, Canadian bacon. Listen, why don't you just get the deluxe and save time, all right? Look, I got business. Call me back in 5. There he is!
1: Mercury Rising.
5: Where did you get this number?
6: 599.
1: There's Something About Mary.
7: You want like a designated driver, right?
8: No, no. I mean, you and me, we could go together.
1: Can't hardly wait.
9: Mike, I never got a chance to thank you for covering for me last night.
10: I mean, thanks for telling the cops all that stuff.
1: En de Nederlandse film Kleine Teun.
11: Ik ben zwanger, al een tijdje.
12: Jeetje, Lena.
11: We krijgen een kindje. Wil je dat wel?
1: Doe mij maar een grote popcorn. En tot slot de prijzen in de supermarkt. 2 kilo wasmiddel van een bekend merk, we zeggen niet welke, 9,98 gulden. Een kilo uien, 1,49 gulden. Een komkommertje erbij, 99 cent. Nog wat sla, 1,29 gulden. 500 gram runder gehakt, 5,49 gulden. En dan nog even wat lekkers. Een zak met 200 gram chips, allerlei smaken, 1,99 gulden. 8 rollen wc-papier, 4,99 gulden. En voor het ontbijt een potje chips. 2,49 gulden en een kilo sinaasappels voor 2,99 gulden. En om te proosten op het weekend, de klapper van de week. 2 flessen abdijbier voor 3 gulden. Proost.
13: 1998. Freaky baby. Oh yeah. Freaky baby. Freaky baby. Come on. Freaky baby.

0: Mooi hè, Alex Warren, nog steeds Fever Dream hoorde je. En daarvoor Another Level, Freak Me, staat in de hitlijst van 15 augustus 1998. Even kijken op een vierde plek.
1: De vergeten plaat.
0: Binnengekomen via het stembiljet. Ja, dat kan nog steeds. Ja, ja, dat kan altijd nog. Hadi Bode uit Oldenzaal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je hebt ook via het stembiljet, dat is makkelijk hè, om dan een plaat aan te vragen. Welke?
2: Ja, dat was van Greenfield & Cook, Don't Turn Me Loose.
0: Ja, dat is inderdaad een vergeten plaat. Ja, ik stelde de vraag aan iedereen, wat heb jij met het nummer?
2: Nou, buiten dat ik een ontzettend leuke plaat vind, en ik in die tijd natuurlijk jong was, roept dat allemaal herinneringen op, hè. Dat is gewoon van vroeger, ja, dat is gewoon leuke muziek.
0: Ja, wat is de mooiste herinnering wat het oproept?
2: Ja, uitgaan, hè, in die tijd.
0: Ja, waar?
2: Apollo en de Kei en dat soort dingen, hè.
0: De Kei in Denenkamp, toch?
2: Oh, nee, dat was de Kult.
0: Oh, dat is de Kult. De kei en de Kult. Ja. Dat lijkt dus op elkaar. Nee, de Kei in Oldenzaal. En je noemde nog een uitgaansgelegenheid?
2: Kom.
0: Wat je net zei.
2: Ja, ik ben even hard op aan het denken.
0: Maar ook in Oldenzaal?
2: Apollo.
0: Ja, precies.
2: Ja, dat was een van de eerste dingen. Als je dan vroeger bij Kopschot van de dansschool kwam, dan ging je eerst naar Apollo.
0: Ja, Apollo en de Kei bestaan niet meer, hè?
2: Nee. Dat is allemaal een long time ago.
0: Maar dan toch, werden in dat soort uitgaansgelegenheden Don't Turn Me Loose van Greenfield & Cook gedraaid?
2: Nou, Apollo niet direct. Maar de Kei wel, ja. De Kei was wel live muziek, dus die bands die speelden dat wel. Maar Apollo niet. Apollo was net iets heftiger.
0: Oké, nou, ik ga hem in ieder geval draaien, Harry. Ga je nog leuke dingen doen vandaag?
2: Nou, we zijn net thuis, dus. En het regent.
0: Thuis van?
2: Het zal thuis zijn, wat zeg je?
0: Thuis van?
2: Boodschappen doen.
0: Ah, boodschappen, ja, zaterdagmiddag. Hè.
2: Even een terrasje pakken.
0: Ja.
2: Ja, dat hebben we allemaal gedaan al die jaren.
0: Nou, lekker dus. Thuis nu. En regent het nu in Oldenzaal?
2: Ja, het sputtert iets. Ja.
0: Nou, daar zijn heel veel mensen blij mee.
2: Ja, ik ook.
0: Jij ook, waarom?
2: Ja, zeker. Nou, dat is gewoon lekker, hè. Lang genoeg heel heet geweest.
0: Ja. Nou, oké, ik ga hem draaien. Harry, dankjewel en een fijne zaterdag.
2: Ook bedankt en goede uitzending nog.
1: De vergeten plaat.

All of My Heart hoorde je van ABC. En nu de tipparade. En daarin is Rob de Nijs te vinden met Blauwe Maandag. Gaat van 17 naar nummer 15 in de tipparade.

0: Ja, Rob de Nijs moet gedacht hebben, een eerste nummer 1 in het banger hart. Laat ik Blauwe Maandag een klein beetje op laten lijken. En misschien wordt het weer een nummer 1 hit. Helaas, niet gelukt.
1: Een kwestie van rock en roll.
0: Wel een leuke plaat trouwens, daar gaat het niet om. Een tijdje niet goed op Radio Oost. Kwestie van rock en roll heb ik hier Jimmy Jones voor je in petto uit 1959. En Good Timing. You need-

0: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt, komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
11: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken?

0: Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Nou, zomer wat worden, weet je? Zomer wat worden.
10: Radio Oost. Toppers van toen en nu.
11: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
12: Yes, sir, play.

0: De jaren 80 hoorde je Stacey Ledesso en Jump to the Beat.
1: Toppers van toen en nu. Oene Loonstra.
0: Met een zeer verrassende herschreven top 10 van 15 augustus 1998. En ook heb je herinneringen aan de zomer van dat jaar achtergelaten, zoals Janko uit Nieuw-Leuzen. Ik werkte toen als kok bij kiprestaurant De Piri Piri in Rauwveen. Toen nog voor Henny van der Most. Zo. Jolanda uit Goor. Weinig herinner ik mij, alleen dat ik bijna in 20 jaar in Goor woonde toen. Charlotte Enschede draaide toen in de horeca in Zandvoort. Els uit Haren, vakantie in Drenthe, de berenkuil daar. En Truus uit Hengelvelde, ik was zwanger van onze dochter. Gerben uit Hengelo zegt vooral leuke dingen doen. Ook leuk. Hilbert uit Vriezenveen, vakantie zat er weer op. En Michel uit Nijverdal, ik was toen 13 jaar en ik ging naar school. Matty uit Rijzen, toen werd onze eerste kleindochter Sanne geboren. Wat waren we en zijn we nog steeds blij. En René uit Rijzen, we waren bij de KPN druk bezig met de voorbereidingen voor het aankomende millennium. 1998, toen al, zeker. Frans uit Sint-Isidorus, het was niet zo'n enorm muziekjaar, lijkt mij. Heeft dus niet zoveel met 1998. Robert Engelo, veel buurtfeesten. Toen was Norbeschap nog hoog. Bert van Tongeren uit Hasselt, bezoek aan onze zoon in de Filipijnen. Mark Oortman uit Ermelo, WK voetbal in Frankrijk. Hans Dijkstra uit Enschede zegt voor de eerste keer op vakantie met de kinderen naar Playa d'Aore in Spanje. De camping daar heet Cala Gogo. En Jacqueline Veldhuis uit Zwolle zegt bijna 1 jaar getrouwd en net in verwachting van mijn eerste kindje. En tot slot Laurens uit Marienberg voor de eerste keer op vakantie naar Amerika met de hele familie. Dat was zo mooi, er zouden nog vele volgen. Nou, dank voor het doorgeven van alle herinneringen aan de zomer van 1998. En vanaf donderdag kun je stemmen op de hitlijst van 22 augustus 1982. Gaan we weer iets verder terug in de tijd. Ja.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
0: Ja, helaas kunnen we geen kwestie van rock'n'roll meer draaien, want er staan lange platen in de hitlijst van 15 augustus 1998. Zoals, even kijken, de nummer 10, ja, toen op 19, nu op 10, De Kast.
2: De herschreven top 10 van 1998,
3: nummer 10.

0: Nummer 9, Total Touch, Love Me in Slow Motion. Toen op nummer 28. En daarvoor de kast dus, Elke Grens Voorbij. Elke Grens Voorbij op 10, toen op nummer 19. Door met
1: nummer 8.

0: Marco Borsato op nummer 7 in de herschreven hitparade. En toen op nummer 2 trouwens. Goed, en daarvoor op nummer 8 Ricky Martin, Da Copa da Vida. Op 8 en toen op nummer 26 even over de bestemming gesproken, 1998. Ja, het nummer gaat over de zin van het bestaan. En bestaat uit 3 gedeeltes. Het eerste gedeelte duurt ongeveer 2 minuten. Een beetje een langzame ballad. Daarna een uptempo middenstuk. Anderhalf minuut duurt en de laatste minuut is weer rustig en vergelijkbaar met het eerste gedeelte. En de videoclip werd overigens opgenomen in IJsland. Goed, ja, het feit dat we de oplossing van de cryptozin nog niet hebben bekendgemaakt, dat betekent dus dat die herschreven is. Ja, welke plaat hoort daarbij? Nou, dat hoor je later in dit uur.
1: Nummer 6.

Ja, de Venga Boys en We Like to Party. Nu op 4, toen op nummer 12. Ja, en daarvoor op nummer 5. De Mavericks, Dance the Night Away. Toen op nummer 32 en bij ons was het op nummer 5. Leuk gekozen, moet ik zeggen. En dat geldt ook voor de top 3. Zeker. We kijken naar een derde plek. Ja, die stond ook een hele tijd lang voorlopig een tweede. En nu op...

0: Ja, nu moet ik even iemand bellen. Dat heeft alles te maken met de crypto-grammofoonplaat. Want ja, die is toch niet geraden? Zeker niet. En ja, degene die hem geraden heeft, ga nu bellen.
1: Crypto-grammofoon.
0: Zeker. Maria.
2: Hallo,
0: Maria, goedemiddag, Groene Langsta Radio Oost. Ja.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jeetje, waar woon je?
2: Ik woon in het mooie Bekkum, op het platteland.
0: Kijk, dat is mooi. In Rekken?
2: Ja. In Bekkum.
0: Op Bekkum. Ik dacht even Rekken, ja. Want Rekken ligt natuurlijk in Gelderland. Nee, maar Bekkum, ja, nou, hartstikke mooi. Hey, ja. Ja, je hebt gereageerd op de vraag.
3: Klinkt als dikdoenerij aan de baren.
0: Wat is de oplossing volgens jou?
2: De oplossing is bluff met aan de kus.
0: Ah, en waarom?
2: Nou ja, bluff, dikdoenerij is opscheppen, bluffen. En aan de baren, ja, dat zijn golven aan de kust.
1: Jouw antwoord is... Goed.
0: Ja hoor. Ja, en ik zei, klinkt als dikdoenerij. Ja, bluff schrijf je als B-L-O-F. En bluff is natuurlijk B-L-U-F. Maar het klinkt hetzelfde natuurlijk.
2: Ja.
0: Je hebt het helemaal goed. Je hebt een pakket gewonnen. Een RTVO zomerpakket.
2: Wanneer je
0: jouw adres even op de app zet, dan weten we in ieder geval wat naartoe moet.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Ga je nog leuke dingen doen vandaag?
2: Een rustige avond.
0: Rustig aan doen.
2: Een boek lezen. Even relaxen. Ja, na een weekje werken.
0: Welk boek?
2: Ik ben zomerhuis met zwembad aan het lezen van Herman Koch.
0: Oké, mooi boek dus.
2: Een zomersboek, ja.
0: Ja, zomersboek. Nou, helemaal goed. Veel plezier erbij. Ik zie jouw adres, mailadres natuurlijk ook even tegemoet. En dan wens ik jou een fijne zaterdagavond.
2: Ja, voor jou ook. Dankjewel.
0: Het allerbeste, hè.
2: Oké.
0: Doeg. Nou, we gaan natuurlijk zometeen draaien. Je hoorde Acta en de Munnik niet of nooit geweest. Op nummer 3. Toen ook op nummer 3. En op nummer 4 de Venga Boys, maar die had ik al lang afgekondigd, met We Like to Party. Toen op nummer 12. En op nummer 2 hoorde je Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi. Toen op nummer 13 en bij ons op nummer 2.

0: De oplossing van de cryptozin deze week, bluf en aan de kust. Bij ons op nummer 1, toen op nummer 31. Zeker. En Maya uit Beckham, die heeft het geraden. Krijgt een RTVO zomerpakket. Tot zover deze aflevering van de Toppers van Toen. En nu komende donderdag. Ja, vanaf 10 uur kun je stemmen op de hitlijst van 22 augustus 1982. Dan achter de microfoon Jan Willem Kobus, ondergetekende een paar weken op vakantie. En straks na 6 uur non-stop muziek tot 11 uur. Dan hebben we Met het oog op morgen van de Nederlandse Omroepstichting. En vanaf 12 uur weer non-stop tot 8 uur. En dan zit daarna om 8 uur Tanja Reiners achter de microfoon. Thuis op zondag. Goed weekend.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.
2: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Zaterdag 22 augustus op TV Oost.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: de voordelen van zacht water op remonwateronthardbers.nl.
1: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
2: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
3: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
6: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo,

0: Eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 2:30. Feyenoord, Go Ahead Eagles. En de Overijsselse derby FC Twente, PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: warme zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
3: geeft ruimte.
4: Hey,
5: je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk

0: maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakte de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken. En het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Schrijf je naam en nummer op je Viltje.
2: Deze week Hart en Tien. Viltje.
0: Dit is de Nieuwe Oost.

0: Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
2: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil...

0: Hoogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hoogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
2: Het is machtig mooi, man.
1: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
2: Je komt de leukste luidjes tegen.
1: Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenmiddag om 2:30. Feyenoord, Go Ahead Eagles en de Overijsselse derby FC Twente, PEC Zwolle. Volg deze wedstrijden uit de Eredivisie live op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media ging

0: stand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek en waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare

0: de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast,
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: rolluiken. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
10: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
11: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Eindelijk regende het dan. En ik was vast niet de enige die voor de tweede keer deze week even in vervoering naar de hemel stond te staren. Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Engeland, waar de dood van een in opspraak geraakte hoogleraar de tongen losmaakt. Verder valt het woord ontzilte de laatste tijd vaak als mogelijke oplossing voor extreme droogteperiodes, maar is dat wel een goed idee? In Duitsland krijgt de geheime dienst veel meer bevoegdheden en veel muziek ook dit uur, want we gaan het hebben over countryliedjes uit Drenthe. En aan het einde van het uur hoort u ook nog het verhaal achter een heerlijke funkhit uit 1976. Maar eerst krijgt u, zoals altijd, het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag

0: 15 augustus.
1: Het is alle hens aan dek voor de brandweer in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De natuurbrand daar is nog niet onder controle.
2: Het is een vengebied met veel heide en vooral ook turf. En die brand die gaat ondergronds, die gaat onder de grond voort. En dan komen er eigenlijk alsmaar nieuwe brandhaarden aan.
1: En wat dan niet helpt, is een draaiende wind.
3: Die wind die maakt echt bokkensprongen en die is heel onvoorspelbaar.
4: De wind is echt aan het veranderen, 360 graden.
1: En daarnaast komt er ook nog veel rook vrij. Ook in Zuid-Limburg was dat te merken.
5: We hadden de ramen opengezet en inderdaad rook je echt de rook.
1: Twee Belgische dorpen zijn deels ontruimd en ook deze Nederlandse toerist moest haar spullen pakken.
6: Ik vind het verschrikkelijk, maar ja, ik vind het voor hun nog veel erger. Ik ga naar huis en ik weet dat het goed komt en hun moeten nog afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Maar haar vakantie eindigde dus wel eerder dan gepland.
6: Ja, het is wat het is. Gaan we terug naar Nederland.
1: Een zware aardbeving bij Indonesië. Een gids vraagt toeristen nog om rustig te blijven.
7: Oké,
8: dan nu ben ik.
1: Maar mensen zijn flink van streek. Ook deze Nederlandse TikToker die daar woont.
9: Ik dacht serieus, geen grap, ik dacht serieus dat ik dood ging. Ik besefte dat het een aardbeving was. Ik denk, ik kan wel blijven liggen. En toen begon het zo erg te shaken.
1: Haar woning ligt helemaal overhoop.
9: Die platen die schieten helemaal los. Er zitten overal scheuren in mijn kamer. Oh, de stroom gaat nu ook uit. Oh, het gaat weer aan. Oh, het gaat weer uit.
1: Ja, zwaar bewapende agenten dan vanmorgen in het normaal zo rustige Ommen in Overijssel.
10: Nou, er was iemand met een vuurwapen.
1: En dat uitgerekend tijdens de kleedjesmarkt, waardoor het best druk was.
11: Het was heel schrikken. Ja, het was echt heel erg schrikken. Toen ik daarachter stond, had ik echt wel even hard in mijn keel.
1: Mensen schoten in een soort overlevingsmodus.
11: Heb ik zo weggerend hier achter het huis, want ik weet dat hier achter water is. En als er wel iemand rond gaat schieten of wat dan ook, dan kan ik zo het water induiken.
1: Gelukkig liep het goed af, er is niet geschoten. En het is uitkijken geblazen rondom de velden van ADO Den Haag, waar vaak ballen over de hekken vliegen. Niet handig, ook omdat er veel auto's staan.
12: Ja, er vliegen wel eens op overdek, volgens mij ook de laatste twee door de ruit. En dat heb je hier wel.
1: Ja, ook de voorruit van verdediger Sekou Silla ging aan diggelen.
12: Ja, nu was Sekou geraakt. Dus,
11: was Sekou de Sjaak?
12: Ja, Sekou was de Sjaak. Die moest echt naar de autodealer en die kon niet naar huis rijden. Want het hele ruit lag eruit.
1: En wie ook de Sjaak is, is de materiaalman. Want die moet al die ballen terughalen. Vaak ook uit de bosjes. Met veel gevloek tot gevolg.
11: Auw, van het AD.
13: Excuses voor alle kijkers.
14: Meer piepen dan inhoudelijk gesprek.
0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Ja, de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis was hij, Jason Ardet. Maar vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En dat werd groot nieuws. En gistermiddag is hij dood aangetroffen in zijn woning. Vandaag reageerde premier Andy Burnham.
15: It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs. And I think we just all today think of Jason, his contribution and his family and friends.
1: Goedenavond, correspondent Fleur Lausbach.
16: Hi, hallo.
1: Hi. Ja, dit is een zaak die heel veel losmaakt. Wat is er nu bekend over wat er gebeurd is?
16: Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk wat er is gebeurd. Jason Ardet werd vrijdagmiddag doodgevonden in Battersea in Zuid-Londen. De politie onderzoekt wel zijn dood, maar gaat niet uit van een misdrijf. Dus onverwacht, maar niet een verdachte dood. Hij was heel veel in het nieuws de afgelopen weken nadat hij werd beschuldigd van plagiaat. Hij ontkende zelf wel die beschuldigingen, maar zei wel dat er misschien fouten in zijn werk stonden. Maar hij stopte als hoogleraar bij Cambridge en in zijn ontslagbrief schreef hij dat dus alle aandacht en alle kritiek dat allemaal te veel was geworden. Maar daarna, toen hij ontslag had genomen bij Cambridge, toen ging het eigenlijk door, die media-aandacht. En nu is hij dus doodgevonden.
1: Ja, en premier Burnham spreekt dan van een tragedie. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft ook gereageerd. Hij schrijft dat Ardet te maken kreeg met een onaanvaardbare publieke hetze en een meedogenloze behandeling. Hoe zag dat er dan uit?
16: Ja. Ja, en zijn familie, dus de familie van Ardé, die zegt dat hij vanaf 2023, toen hij begon in Cambridge als professor, dat hij toen al te maken kreeg met racisme en werd benadeeld. Hij was dus de jongste zwarte hoogleraar in Cambridge. En zijn levensverhaal is heel bijzonder. Dus hij heeft autisme en een ontwikkelingsachterstand. Daardoor kon hij pas vanaf zijn 11e praten en leerde hij pas vanaf zijn 18e lezen en schrijven. En toch werd hij daarna dus wetenschappelijk publiceren en werd hij dus hoogleraar. En toen die beschuldiging van plagiaat naar buiten kwam, toen kwam eigenlijk zijn hele levensverhaal ook onder de loep te liggen. Dus niet alleen het wetenschappelijke werk, maar ook zijn aanstellingen daarvoor en ook zijn persoonlijke verhaal. Klopte het allemaal wel dat hij zo laat had leren praten en lezen? En toen werd hij eigenlijk het gezicht van een soort landelijk debat. Of hij eigenlijk dankzij het diversiteitsbeleid en door positieve discriminatie op een plek terecht was gekomen waar die dan eigenlijk, waar er niet genoeg gekeken was, kritisch genoeg naar zijn werk was gekeken. Of misschien juist weer de andere kant op, dat hij juist te veel onder de loep werd gelegd omdat hij een zwarte hoogleraar was. Ja. En dat debat dat speelde zich natuurlijk af bij Cambridge, en dat is een hele prestigieuze universiteit. Dus ook dat maakt het allemaal vrij groot.
1: En premier Burnham die hoopt dan nu dat de Britse samenleving gaat reflecteren. Over wie heeft hij het dan en wat bedoelt hij daarmee?
16: Ja, nou ja, mijn invulling daarvan is dat het zowel gaat over racisme als over positieve discriminatie. Dat hij misschien aan de ene kant vanwege zijn huidskleur ook heel erg onder de loep is komen te liggen. En aan de andere kant ook positieve discriminatie. Dat hij misschien te snel door de academische rangen heen is gegaan. Dus dat Cambridge hier ook een rol in speelt. Maar er is ook veel kritiek op de media, dus dat zal hij misschien ook bedoelen. Want ja, waarom is dit zo groot geworden? Is het echt in maatschappelijk belang dat journalisten dit zo groot hebben gemaakt, dat dit een soort landelijke discussie werd? Dus ja, ik denk dat al die dingen reflectie nodig hebben.
1: Ja, en Fleur, denk je dan dat inderdaad de dood van Ardé echt dan zo'n fundamenteel debat nu in gang gaat zetten? Of is men hem over een paar dagen misschien ook wel weer gewoon vergeten?
16: Er is in ieder geval heel veel kritiek nu op Cambridge. Dus ik denk eigenlijk dat het nu meer die kant op gaat. Wat je van bijvoorbeeld een heel mooie, wat James Cleverly zei vandaag, wat ik een mooie omschrijving vond. Dat is de voormalig conservatieve minister, die is zelf ook zwart. En die zei het is tragisch, maar ook dus dat de academische instellingen wel vragen te beantwoorden hebben. Hij zegt dat het lijkt alsof Ardé naar voren is geschoven als een soort van wonderkind. Terwijl hij daar niet klaar voor was. En dat er vervolgens dat er is weggekeken. En dat hij een soort van symbool stond voor diversiteit. Maar dat de Universiteit Cambridge hem ook gewoon wel liet vallen op het moment dat hij zo onder de loep kwam te liggen. En dat dus een situatie is die we als maatschappij, waar we verantwoordelijkheid voor moeten dragen en naar moeten kijken.
1: Een tragisch verhaal is het hoe dan ook. Dankjewel, correspondent Fleur Launsbach.

0: Altijd fijn. Al Green, Let's Stay Together. Ja, er viel vandaag dus eindelijk weer wat regen in Nederland. En ook de komende week blijft het niet droog. Maar het regent lang niet genoeg om het historische neerslagtekort weg te werken. En dit soort periodes van extreme droogte zullen we ook vaker gaan krijgen door klimaatverandering. Als er wordt gesproken over oplossingen voor het watertekort, dan valt steeds vaker het woord ontzilting. We gaan het daarover hebben met Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ontzilten, zoutwater omzetten in zoetwater is dat. Hoe werkt dat? Is dat een ingewikkeld proces?
1: Dat hangt er een beetje van af hoe je het bekijkt. Ontzilting van zeewater gebeurt al heel lang. Traditioneel werd dat gedaan door het water te koken. Het is natuurlijk iets ingewikkelder dan dat, maar daar komt het wel op neer. Als je zeewater kookt, dan verdampt het water, maar het zout verdampt niet mee. Dus je kan het verdampte water condenseren en dan heb je zoet water. Mm-hmm. Dat is een beetje hoe het historisch altijd gebeurde. De laatste 10, 20 jaar zijn er ook wel nieuwere technieken. Vandaag gebruiken we vooral membraantechnologie om zeewater te ontzouten. En membranen, dat is een soort van ingewikkelde hoogtechnologische filter. En wat doen die? Die houden eigenlijk alle stoffen tegen, behalve het water. Dus zo'n membraan is ook in staat om al het zout tegen te houden. En wat daaruit komt, is dan schoon water dat we kunnen gebruiken.
0: Ja, dat klinkt vrij simpel, zoals u het nu vertelt. En dus ook misschien als een goed idee. In het Westland geldt nu bijvoorbeeld een sproeiverbod. En daar vragen tuinders om een tijdelijke ontziltingsinstallatie. Is dat dan ook een goede oplossing voor een watertekort?
1: Goh, ik denk dat in dit soort gevallen waar het heel lang droog is, waar traditionele waterbronnen zwaar onder druk komen te staan, dan kan zeewater wel een alternatief bieden. Kan ons wel uit de nood helpen op dat soort momenten. Wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat zeewaterontzouting, hoewel het technologisch perfect mogelijk is, wel enorm veel energie kost. Om zeewater te ontzouten heb je al makkelijk 5 à 10 keer meer energie nodig dan om traditioneel drinkwater uit het oppervlaktewater of grondwater bijvoorbeeld te maken. Ja, we spreken natuurlijk over klimaatverandering als de grote problematiek. Dan wil je iets dat heel veel energie verslindt natuurlijk wel gaan vermijden.
0: Ja, dus dat is eigenlijk niet een heel milieuvriendelijk proces. En duur ook.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Maar zou het in theorie wel snel kunnen? Als ze zeggen van we willen dat toch. Of is dat dan een hele operatie om zo'n ontziltingsinstallatie neer te zetten? Is dat een heel groot ding of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Goh, dat valt wel mee. Die technologie, die membraantechnologie, wordt ook voor heel veel andere toepassingen gebruikt. Denk maar aan afvalwaterbehandeling voor hergebruik of industriële waterproductie. Dus dat soort leveranciers, zeker in Nederland en België, zijn er heel veel. Dus bij wijze van spreken zou je inderdaad vandaag kunnen bellen en zou er morgen een installatie moeten kunnen draaien. Dat kan op heel korte termijn.
0: Oké. En dan ook even los van dat geld en die energie. Het klinkt natuurlijk wel aantrekkelijk, want we leven op een planeet met heel veel zeeën. En op land hebben we steeds meer last van die droogte. Wordt er dan op andere plekken in de wereld ook al wel meer gebruik van gemaakt, waar dat ook meer nodig is al?
1: Ja, zeker. Er zijn regio's in de wereld, denk maar aan het Midden-Oosten, Israël, Saudi-Arabië, waar er niet zoveel oppervlaktewater en grondwater voorhanden is, zoals dat bij ons wel het geval is. Daar doen ze al decennia lang aan zeewaterontzouting. De grootste installatie staat in Ashkelon in Israël. Die voorziet water voor honderdduizenden mensen. En die draaien al zeer lang. Dus in dat soort gebieden zien we dat al heel lang. Maar het komt ook, ja, hoe meer, hoe dichter bij huis. In Cyprus staat er al heel lang ook een installatie. Tegenwoordig staan er in Spanje ook installaties. Hier bijvoorbeeld in België zijn we er ook mee bezig. Niet als primaire bron van ons drinkwater, maar ook nogmaals om ons uit de nood te helpen als het nodig is.
0: Ja, dus in dat geval niet als primaire bron voor drinkwater, maar je kan het dus wel gewoon drinken. Is de kwaliteit goed? Van ontzettend
1: water? Ja, de kwaliteit is eigenlijk zelfs te goed, in de zin dat je gedestilleerd water produceert. Dus je maakt eigenlijk water waar niks meer in zit. Geen zouten, geen mineralen, niks meer. Dat is niet per se heel ongezond om te drinken, zolang je daar geen tientallen liters van drinkt. Maar dat is sowieso geen goed idee natuurlijk. Maar je proeft dat verschil wel. Dus wat we typisch doen als zeewater ontzout wordt, of als we met membraantechnologie drinkwater produceren, is dat geproduceerde water moet geremineraliseerd worden. Dus we voegen daar terug mineralen aan toe om het drinkbaar te maken, om ervoor te zorgen dat de smaak ook gewoon...
0: Ja, dat maakt het natuurlijk ook allemaal niet goedkoper. Dus water wordt dan wel een luxe artikel.
1: Ja, klopt. Maar ik denk dat dat in deze tijden sowieso het geval is. Hè. We zitten met heel lange periodes van droogte. Het water mag geen luxe product worden, maar het is wel iets waar we heel sterk op moeten gaan opletten hoeveel we verbruiken. Dit soort lange periodes van droogte, je zei het zelf ook al, gaan we meer en meer zien. Hebben we de laatste jaren ook gewoon al meer en meer gezien. Onze waterbronnen komen onder druk te staan en daar gaan we sowieso rekening mee moeten houden. En dat maakt water ja, een heel kostbaar product.
0: Ja. En zijn er dan ook misschien al innovaties in de maak om dat probleem van dat het zoveel energie slurpt op te lossen, dat het duurzamer kan?
1: De makkelijkste manier om het te doen natuurlijk is gebruik gaan maken van groene energie, van duurzame energie. Zeker in West-Europa hebben de meeste landen in hun energiemix al wel best wat duurzame energie zitten. De technologie op zich is op zo'n punt gekomen dat daar eigenlijk, die is veel energiezuiniger kan die niet worden. We noemen dat dat die al uitontwikkeld is, om het zo te zeggen. Dus qua energieefficiëntie zit die technologie al zeer goed en gaan we waarschijnlijk niet heel veel winst meer kunnen maken. Maar door duurzame energie te gebruiken, ja, kan je daar wel iets van winnen natuurlijk. Een voorbeeld van een strategie kan zijn, we wekken heel veel energie op zee, hè, met windmolens op zee. Vaak zitten we daar met een energieoverschot. Je zou kunnen dat energieoverschot gebruiken als die energie niet voor iets anders nodig is, om op dat moment zeewater te ontzouten, om dan bij te houden, te bufferen voor wanneer dat water nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat soort dingen kunnen wel die energievraag gaan temperen, of toch, daar kunnen we wel eens slimmer mee omspringen.
0: En ziet u het nou uiteindelijk gebeuren dat we hier in Europa voor ons drinkwater inderdaad misschien afhankelijk gaan worden van dit soort ontziltingsinstallaties?
1: Ja, ik vrees op momenten als deze met de lange periodes van droogte dat dat wel zou kunnen, al is het maar om een soort ja, een backup te hebben. Hè. Wat we nu zien, bijvoorbeeld in België, is dat er een installatie nu ontworpen wordt die ja, het grootste deel van het jaar drinkwater produceert uit oppervlaktewater. Het gaat dan ook wel over brak oppervlaktewater. Dat is water waar al wel meer zout in zit, maar niet zoveel als in zeewater. Dus dat is de belangrijkste bron van die installatie. Maar op het moment dat dat niveau te laag komt te staan, moet die installatie kunnen overschakelen op zeewater.
0: Mm-hmm.
1: Dus nogmaals, zeewater als een soort van backup om toch die leveringszekerheid te hebben, om er toch voor te zorgen dat we niet zonder water vallen.
0: Ja, en misschien moeten we ook gewoon wat zuiniger met dat water omgaan dat we wel hebben.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat de belangrijkste strategie moet zijn. Dat moet de eerste prioriteit zijn. Er valt nog heel veel winst te halen door ervoor te zorgen dat we in periodes dat het wel veel regent, in winterperiodes, in nattere seizoenen, dat water beter vast te houden. We hebben heel veel grondwaterbuffer. Er is heel veel capaciteit om water onder de grond op te slaan. Historisch gezien hebben we dat grondwater wat overbevraagd, hebben we daar heel veel van gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we veel meer water op die manier kunnen opslaan, hebben we ook een veel grotere buffer voor die langere periodes van droogte. En dat is natuurlijk veel duurzamer, veel energiezuiniger, veel goedkoper dan zeewater te gaan ontzouten.
0: Ik denk ook dat inmiddels de noodzaak wel meer gevoeld wordt, in ieder geval na deze zomer. Ik dank u heel hartelijk voor uw tijd en uitleg. Marjolein van Oppen, waterwetenschapper aan de Universiteit Gent.

0: Dat was Vashti Bunyan met Train Song. Duitse geheime diensten krijgen, als het aan de regering ligt, veel meer bevoegdheden. Een nieuwe wet gaat ervoor zorgen dat ze voortaan niet alleen maar inlichtingen mogen verzamelen, maar ook mogen ingrijpen. En daarmee maakt Duitsland een inhaalslag, want geheime diensten in andere landen mogen dat al lang. Goedenavond, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Ja, goedenavond.
0: Waarom is Duitsland zo lang terughoudend geweest bij het verlenen van die bevoegdheden aan de inlichtingendiensten?
1: Ja, je kunt toch eigenlijk gewoon wel zeggen dat dat alles met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft. Want na de Tweede Wereldoorlog werd er heel bewust een scheiding aangebracht tussen, zeg maar, informatie verzamelen door de veiligheidsdiensten en politie. Die kan ingrijpen. En dat was natuurlijk, dat had ermee te maken dat de Gestapo tijdens Nationaal Socialisme echt een heel vervelende positie heeft gehad. En die natuurlijk zowel informatie verzamelde als zelf acties ondernam. En ook zelfs natuurlijk allerlei vervelende dingen deed. En dat wilden ze te alle tijden voorkomen. En om de democratie dus te beschermen, is er een veiligheidsdienst gekomen die ook aan allerlei regels gebonden is, gecontroleerd werd. En die ook zelfs adviseert eigenlijk over of politieke partijen al dan niet gevaarlijk zijn voor de democratie. Dus de Verfassungsschutz beoordeelt ook of bijvoorbeeld de AfD gesichert rechtsextreem is. Dat soort dat is wat andere veiligheidsdiensten niet doen.
0: Ja.
1: Op die manier niet.
0: Dus dat verklaart dat verschil tussen Duitsland en andere landen. Ja. Maar waarom is er dan nu toch een hervorming van die inlichtingendiensten?
1: Ja, ze moesten wel. Ze liepen een beetje achter. Wat ze ook zelf zo gezegd hebben. Omdat er natuurlijk die privacy-wetgeving is. En inderdaad die scheiding tussen politie en veiligheidsdiensten. In het internettijdperk, met al die digitale en nu AI-informatie, moeten echt hoog worden opgeschaald. Dat is de ene kant. Dus daar wordt ook veel meer aandacht aan besteed. En die privacywetgeving wordt een end losser gelaten. En de andere kant is dat Duitsland slachtoffer dreigt te worden van allerlei hybride oorlogsvoering.
0: Ja, ik wou vragen, en het al een beetje is. Is er al een directe aanleiding geweest? Of dat er dus dingen fout gingen doordat er niet genoeg bevoegdheden waren?
1: Nou ja, wat in ieder geval gebeurt is dat er natuurlijk Duitsland bij uitstek slachtoffer is van hackeraanvallen uit Rusland, vooral, maar ook uit China. Dus bijvoorbeeld heel recent op het vliegveld Leipzig twee drones zijn gevonden, om het maar zo te zeggen, met waarvan één echt bewapend was. En dus daar wordt ook echt gesproken over een aanslag. En in Duitsland zelf, de regering zegt het niet concreet, maar overal lijkt het toch wel zo te zijn dat dat uit Rusland komt. En men wil dus ook veel actiever daarop kunnen ingrijpen. Dus de veiligheidsdiensten moeten dus ook zelf tegenmaatregelen kunnen nemen. En bijvoorbeeld ook een hackeraanval ook tegen zelf, dus niet alleen in kaart brengen, maar ook daar zelf actief.
0: Dat is een voorbeeld. Want ik dacht, misschien is het goed om even een paar voorbeelden uit te lichten van wat ze dan straks wel mogen, wat nu nog niet kan. Je zegt dus dat ze zelf kunnen gaan hacken.
1: Ja, zeker. In ieder geval ook, zeg maar, bij desinformatiecampagnes zelf dus die desinformatie proberen weg te werken. Maar daar dus ook misschien zelfs eigen desinformatie tegenover te stellen. Ter bescherming van de eigen democratie. Het is natuurlijk niet zo dat je, want de Duitse Veiligheidsdienst blijft binnen dat Duitse kader. Natuurlijk, de Franse Veiligheidsdienst heeft wel eens een aanslag op Greenpeace. Op een schip van de Rainbow Warrior gepleegd in Nieuw-Zeeland. De Amerikaanse Veiligheidsdienst heeft Nicolas Maduro even ontvoerd. De Israëlische Veiligheidsdienst Gamenei, een aanslag op Gamenei.
0: Dat soort dingen zouden nu niet kunnen onder deze wetgeving.
1: Nee, dat zie ik zeker niet gebeuren. Maar met name die hybride oorlogsvoering, daar moet Duitsland echt een inhoud aanslag maken. En het heeft er ook mee te maken dat Duitsland, zeg maar, en ook op het internetgebied, zeg maar, op digitaal gebied, toch niet vooraan loopt en mee wil gaan met de tijd en met andere veiligheidsdiensten.
0: Ja, want ik zat dus even naar zo'n lijstje, een paar punten te kijken van wat er dan verandert. Nou, dan zie je dingen staan als ze mogen dan straks bijvoorbeeld live meekijken met bewakingscamera's als dat nodig is. Nou ja, of meekijken in versleutelde communicatie en computers.
1: Ja.
0: Maar dan denk ik, ja, dat is echt raar dat dat toch helemaal niet kan.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant. Daar loopt Duitsland, ja, je kunt zeggen, toch achter eigenlijk bij andere landen. In ieder geval bij Nederland bijvoorbeeld. Digitaal betalen is heel lang eigenlijk bijna taboe geweest. Dus als je naar een plaatselijke slager gaat, dan wordt eigenlijk, werd in ieder geval, zeker tot corona, vaak verwacht dat je gewoon
0: cash betaalt.
1: Ja. Ja. En bewakingscamera's zijn ook een, zeg maar, toch wel een aanslag op de privacy. Dus die waren er heel weinig. En relatief gezien, en zeker in vergelijking met Nederland. En dat gebeurt nu allemaal natuurlijk ook. Omdat ze in Duitsland ze ook zien dat er aanslagen gepleegd worden. Dat er allerlei problemen zijn die wel juist digitaal kunnen worden opgelost.
0: Maar het betekent dus wel iets voor de privacy van gewone burgers.
1: Ja, en ook de controle voor van de veiligheidsdiensten verandert. Die wordt gecentraliseerd. En critici zeggen dus, enerzijds wordt de veiligheidsdienst krijgt veel meer bevoegdheden. En anderzijds is het nog maar de vraag of ze nog zo sterk gecontroleerd kunnen worden.
0: Ja.
1: En dat past ook weer heel erg bij de Duitse democratie, denk ik. Dus dat moet allemaal gecontroleerd worden natuurlijk.
0: Hoe wordt hier op gereageerd op dit wetsvoorstel? Want niet iedereen zal blij zijn, denk ik.
1: Nee, niet iedereen zal blij zijn. Maar ik denk ook dat het niet toevallig is dat het nu wordt aangekondigd. Want over hoeveel weken, 3-4 weken, is er een verkiezing in Sachsen-Anhalt. En daar ligt de AfD ver voor in de peilingen. En met name de CDU heeft het zwaar daar. En ik denk dat de minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, graag zijn partijgenoten daar wil helpen. En dus met een law and order verhaal wil komen. Om te zeggen, bij de CDU is veiligheid wel degelijk.
0: Dus daar zal het dan misschien in goede aarde vallen?
1: Ja.
0: De
1: Linke is zeer kritisch. Opvallend dat van de Groenen valt het mee. Maar het moet nog wel door de Bondsdag komen. Dus waarschijnlijk zullen de Groenen ook wel kritisch zijn. En de Liberalen zijn ook heel erg kritisch. De FDP, maar die zitten niet meer in de Bondsdag. Dus
0: maar dat gevoel van een angst voor een geheime dienst?
1: Het werd ook aangekondigd als een Zeitenwende voor de geheime dienst. Ja, en de Zeitenwende, dat is eigenlijk een heel snel internationaal begrip geworden. Dat was na de Russische inval in Oekraïne heeft Olaf Scholz had aangekondigd voor het eigen leger en het defensiebeleid, zeg maar. En we zien dus nu dat de veiligheidsdiensten ook een soort Zeitenwende doormaken. Duitsland is de derde economie in de wereld. En binnenkort, ze besteden 5% aan defensie en veiligheid. Of 3,5 en nog zo wat. Maar dat is dus, daar is heel veel geld. Dat gaan ze nu investeren. En dat wordt ook hoog tijd, want ze zijn ook erg afhankelijk eigenlijk van andere veiligheidsdiensten.
0: Het moet nog goedgekeurd worden dus door de Bondsdag.
1: Ja.
0: Maar de verwachting is dat dan denk ik wel gaat gebeuren.
1: Ja,
0: en wanneer
1: wel
0: gaat het dan
1: pas
0: van kracht?
1: Dat is ook heel duidelijk. Het wordt dus in de Bondsdag besproken. Dan moet het aangenomen worden. Waarschijnlijk pas in 2027. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog klachten die hiertegen, die dus bij het Constitutionele Hof in Karlsruhe
0: dus
1: worden
0: duren.
1: Besproken. Dus dat duurt allemaal nog wel eventjes.
0: Okay. Ja. Nou, dankjewel voor nu, Hanko Jurgens van het Duitsland Instituut.
1: Nou, graag gedaan.

0: Dit was Sylvia Flederis met Vreemdeling Onderwegens. En zij gaat dit nummer morgen ook live spelen tijdens de dag van het Hunnebed in Drenthe. Hunnebedden zijn de oudste monumenten van Nederland. En Sylvia zal dan ook enkele oude folkliederen uit Zuidoost-Drenthe en omstreken spelen. Goedenavond, Sylvia.
1: Goedenavond, hoi.
0: Ja, misschien kan ik het wel raden, maar wat betekent Vreemdeling Onderwegens?
1: Vreemdeling onderweg.
0: Ja, dus dat lijkt eigenlijk heel erg gewoon op het Nederlands.
1: Ja.
0: Ja. En die tekst, waar komt dit vandaan en hoe kom je aan deze muziek?
1: Dit is voor mij een herinterpretatie van een oud lied. En dat lied gaat over dat je altijd weer ergens terug kan komen. En voor mij is dat in Valthermond, in de Veenkolonie. En daarvoor moet ik altijd even de hond terug over.
0: Ja. En op die tekst ben jij gestuurd, hè? Die heb jij gevonden. Hoe is dat gegaan?
1: En ik ben mijn hele leven al actief in folkmuziek en bluegrass. En ik deed dat altijd Engelstalig tot ik in het voorjaar van 2024 bedacht, ik wil nu weten wat er meer aan rootsmuziek uit eigen regio is. En daar ben ik ingedoken. Ik kreeg een koffer van mijn vader met allemaal oude liedjes. En dat raakte een vuur aan. En dat vuurde dat raakte nogal hoog. Laat nogal hoog op.
0: Ja.
1: Een week later overleed mijn vader. En toen dacht ik zoiets van, nou, dit is dan mijn erfenis. Daar ga ik wat mee doen.
0: En wat zat er dan in die koffer? Wat voor liedjes waren dat?
1: Ja, eigenlijk allemaal oude folkliedjes. Van, liedjes die vroeger veel werden gezongen. Eigenlijk voor de komst van de radio werd er heel veel gezongen in de huiskamers. En Aten Doornbos had heel veel liedjes opgenomen daarvan ook. Maar ik kwam ook boekjes tegen met oude liedjes die vertaald werden uit Duits naar het Neder-Saksisch. En die kende ik helemaal niet.
0: Nee. En dan hebben we het over de periode. Je zegt, dat zijn liedjes van voor de uitvinding van de radio.
1: Ja, voordat de radio er was, werd er heel veel gezongen in Nederland. Vaak door vrouwen en vaak tijdens het werken. En die liedjes die staan allemaal nog bewaard gebleven.
0: Ja, en jij vond die koffer en er ging een vuur aan en jij bent ermee aan de slag gegaan. Heb je eigen interpretatie erbij gegeven? Hoe noem je jouw muziek eigenlijk?
1: Ja, folkmuziek. Ja.
0: Nee, en dan Neder-Saksische folkmuziek.
1: Ja, Neder-Saksisch, ja. Dat is de streektaal van de regio.
0: En wat is het waardoor dat vlammetje zo ging vlammen? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Het brengt mij in contact met mijn voorouders. Het is namelijk de muziek die mijn voorouders of onze voorouders hier in de regio ook zongen. En dat vind ik zo mooi. In de taal die zij ook spraken. En dan heb ik het gevoel dat ik onderdeel ben van iets groters. Van een verleden dat veel groter is dan ik zo kan aanwijzen.
0: Ja, en want die teksten ben je natuurlijk ook goed gaan bestuderen en bekijken. Waar gaan die liederen over? Zijn er dingen opgevallen voor jou?
1: Ja, de liederen die Aten Doornbos vooral heeft opgenomen, die gaan echt over alledaagse dingen. En wat ik daar heel mooi in vond, is dat de symboliek daarin zo mooi direct in terugkomt. Dat heel veel dingen die in het dagelijks leven gebeuren met symbolen werd besproken. Bijvoorbeeld zoiets als vrije, dat was bijvoorbeeld een molen en molenen en malen. Om maar iets te noemen.
0: Vrije, zei je?
1: Ja, gewoon een lied over een molenaar of malen. Dat waren liederen die gingen eigenlijk over potje vrije.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Ja, en zo zit er veel meer spinnen. Was zoiets, zeg maar, als een meisje voor het eerst met iemand naar bed ging, dan had het over het spinnen en het spinnenwiel. En al die dagelijkse ambachten, die hadden een dubbele betekenis.
0: Maar het ging dus veel ook over seks, begrijp ik.
1: Ja, dat zit zeker ook. Ja.
0: Ja. En nou is het ook opvallend in jouw repertoire dat er ook een grote rol is voor sterke vrouwen die eigenlijk in de loop der jaren vergeten zijn.
1: Ja.
0: Waarom vond je dat belangrijk om die weer een stem te geven?
1: Nou, ik vind het sowieso belangrijk dat vrouwen een stem hebben in deze wereld. Een betere stem dan de afgelopen 100, 200 en de geschiedenis daarvoor. Dus ik kwam onder andere op Johanna Bergman-Bijns. Zij woonde in Borger. En zij was de eerste vrouw in de Staten in Drenthe. En ik was eigenlijk gewoon verbaasd dat ik haar niet kende. Omdat zij heeft hele mooie teksten overgeleverd die teruggaan naar mythologie uit de Griekse tijd en dat soort dingen. Mm-hmm. En ik dacht, hey, wat ontzettend tof dat dat in eigen taal ook overgeleverd is.
0: Ja.
1: En die tekst, en twee teksten van haar heb ik op muziek gezet.
0: En dan begrijp ik dat je ook wel teksten hebt herschreven, omdat ze eigenlijk niet meer zo van deze tijd zijn. Wat moest daar dan mee gebeuren?
1: Nou, ik heb bijvoorbeeld een tekst van De Winter is Vergangen. Heb ik, dat is een oud middeleeuws lied. En dat ken ik. Dat kwam ik tegen via Aafje Heines. En ik kende die melodie van uit de kerk, waar God groet uw zuivere bloemen, heet het lied. Dat is een Maria-lied. Mm-hmm. En ik vond die middeleeuwse tekst terug. En daar zat een heel mooi erotisch component in. En nou, in de kerkliedjes was dat weer weg. Dus dat heb ik opnieuw herschreven. En dat is nu weer een erotisch lied geworden.
0: Ja. Nou, morgen is een selectie van die liederen, al dan niet met erotische componenten, te horen tussen de hunebedden dus. Ja. Heeft die plek nog voor jou een extra betekenis? Dat het daar is?
1: Nou, ik vind bij hunebedden zitten sowieso altijd fantastisch. Dat is zo'n geweldige energie die daar is.
0: Ja.
1: Dus net als in de kerken en bij de oude bomen. Dus,
0: Nou, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. En bedankt voor je verhaal, Sylvia.
1: Dank je wel. Ja, dank je wel. Mm-hmm.

0: Play That Funky Music van Wild Cherry, een hit uit 1976, het geboortejaar van dit programma. Goedenavond, muziekjournalist Johan van Sloten.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit was natuurlijk wat je noemt een monsterhit. Heb jij er ook vaak op staan dansen?
1: Nou, niet in 1976, daar was ik toen nog te jong voor.
0: Ja.
1: Maar het is wel een heel dansbaar nummer. Je gaat er in ieder geval een beetje met je vingers mee trommelen. Want daar lokt het, of daar nodigt het wel heel erg voor uit, ja.
0: Ja, vind je het ook een goed nummer?
1: Ja. Ik vind het is een heel lekker nummer. Wat ik zelf heel grappig vind is de tekst. Maar vooral ook hoe de zanger de tekst zingt. Met al die ad-libjes die erin zitten. Die extra woordjes die hij dan eventjes tussen de regels door erin stopt. Dus het is heel losjes gezongen, losjes opgenomen. En toch klinkt het heel erg strak.
0: Ja, en natuurlijk dat hele bekende gitaarriffje.
1: Zeker, ja. Want je hebt de riff van de bas, hè, waarmee de plaat ook begint. Maar wat dan ook opvalt, is dat er in de brug, in de instrumentale brug, een gitaarsolo zit. En dat is opvallend voor funk en ook heel opvallend voor disco. Dat zag je niet zo heel vaak in die muziekstijlen. Maar hiermee verraadde de band eigenlijk een beetje dat ze oorspronkelijk een rockband waren. Met heel veel gitaren. En dat lieten ze toch nog eventjes horen in dit nummer.
0: Ja, en als rockband hadden ze eigenlijk niet zo heel veel succes, hè? Wat kan je vertellen over hoe dit nummer is ontstaan?
1: Nou, ze waren inderdaad een rockband, maar ze merkten dat met de opkomst van de disco dat zij minder werk kregen. Er waren minder clubs die hen wilden boeken. En op een gegeven moment speelden ze in een zaal waarbij een gast de woorden uitsprak naar hen toe van hey, play that funky music, white boy. Dus met andere woorden, als jullie nou eens geen rockmuziek meer spelen, maar gewoon moderne funkmuziek, dan wordt er misschien nog wel wat met jullie. Nou, dat vond de zanger van de band zo'n opvallende uitspraak dat hij daar meteen een nummer omheen schreef. En vandaar ook de titel, Play That Funky Music, White Boy. Dat white boy was wel wat omstreden, want sommige mensen vonden dat wat ver gaan. Maar goed, hij zei, Zo, dat werd ons toegeroepen. En
0: de rest is geschiedenis eigenlijk. Maar dit is natuurlijk ook misschien een beetje een mooi verhaal of een legende. Van dat iemand dat zo roept en dat je dan op die manier je zo'n grote mega-hit schrijft.
1: Dat klopt, maar als het een legende is, dan is hij al wel heel erg veel herhaald en opnieuw verteld. Dus laten we maar ervan uitgaan dat het inderdaad op zo'n manier ooit is begonnen.
0: Maar zo is het dus begonnen, ze waren een rockband, iemand riep hey, play some funky music, en toen zijn ze eigenlijk van genre veranderd. Maar was dat dan niet heel moeilijk voor een rockband?
1: Nou ja, ze hadden eigenlijk geen keus. Want als ze dat niet zouden doen, dan zouden ze uit elkaar gaan. Want de optredens die werden steeds minder en dus ook de inkomsten. Ja, en toen dit nummer uitkwam, werd het meteen een hit. Stond op nummer 1 in Amerika. Er werden 2,5 miljoen singles van verkocht. Dus ja, toen was het voor de band eigenlijk een uitgemaakte zaak dat ze met deze stijl verder zouden.
0: Ja. Maar werd er niet ook raar gekeken naar zo'n groep witte mannen die zich dan opeens eigenlijk een soort zwart genre toe-eigent?
1: Ja, dat was wel een beetje pijnlijk voor andere funkbands. Want die waren er natuurlijk wel. Ik bedoel, funk is in de jaren 60 ontstaan. Maar de bands die daar toen heel bekend in waren, zoals Earth, Wind & Fire, The Commodores, Kool & The Gang, die redden het niet in de hitparades. Want wat zij misten was airplay op, laat ik zeggen, de witte radiostations in Amerika. Dus zij hadden wel hitjes, maar het waren geen grote hits. Ja, en dan komen er ineens een paar witte jongens omheen die wel op die witte radiostations gedraaid werden. Simpelweg omdat ze zelf wit waren. Ja, en die stonden ineens een paar weken op nummer 1. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk. Maar ja, daar konden ze ook verder niks aan doen. Ja. En gelukkig zijn die groepen als Kool & The Gang en The Commodores en Earth, Wind & Fire, die zijn later in de jaren 70 alsnog doorgebroken.
0: Ja. En hoe is het verder gegaan voor Wild Cherry? Is het bij dit ene funknummer gebleven? Of hebben ze nog meer hits gehad?
1: Nou, ze hebben nog wel een paar LP's gemaakt met soortgelijke muziek. Maar het succes van Play That Funky Music hebben ze nooit weten te evenaren. Eind jaren 70 zijn ze dan ook uit elkaar gegaan. En de zanger Robert Parisi die heeft later nog wat geld verdiend als schrijver van commercials en tunes voor CNN bijvoorbeeld.
0: Voor CNN?
1: Ja, hij heeft wat van die herkenningsmuziekjes voor CNN gemaakt. En tegenwoordig maakt hij in zijn vrije tijd smooth jazz. Maar ja, daar hoeft hij niet veel aan te verdienen, want de opbrengsten van Play That Funky Music die zijn nog ruim voldoende om heel rustig.
0: Dan kon hij gewoon lekker mee met pensioen eigenlijk.
1: Hij kan comfortabel leven, ja.
0: Hey, en dan is er in 1990 nog heeft Vanilla Ice nog een cover gemaakt. Kunnen we nu hebben geen tijd om naar te luisteren, maar die maakte er een soort hip-hop versie van.
1: Ja.
0: Was dat ook succes?
1: Was wel een succes. Maar Vanilla Ice was zo populair dat alles een succes zou worden wat hij deed. Maar deze cover haalt het niet bij het origineel van Wild Cherry.
0: Nee. En nou hebben we natuurlijk in deze serie over 1976. Is dat een belangrijk jaar geweest voor dit soort dansbare funky muziek?
1: Ja, het was wel de doorbraak van disco, van funk inderdaad. Een doorbraak die, ja, dat moeten we wel eerlijk zeggen, die wel voor een groot deel te danken was aan het feit dat witte artiesten de disco hadden omarmd. De Bee Gees bijvoorbeeld waren er ook een goed voorbeeld van. Casey and the Sunshine Band. Maar betekende wel dat de disco en alle afleidingen van de disco definitief een plek hadden gevonden in de mainstream muziek. Ja.
0: En het is nooit echt helemaal verdwenen. Ik hoor het nog steeds best veel, toch?
1: Zeker, ja. Kijk, er zijn wel periodes geweest dat de disco een beetje als minderwaardig werd beschouwd. Dan kwam er weer een nieuwe muziekstijl op. Maar uiteindelijk, ja, mensen willen dansen. En of dat nou in Amerika is of in Europa, of dat nou in de jaren 70 is of anno 2026. Ja, dansen blijven ze.
0: En ik denk dat er misschien zelfs ook nog wel mensen zijn die nu luisteren en ook willen gaan dansen. Dus dat laten we ze dan doen. Ik dank je hartelijk, muziekjournalist Johan van Sloten, over dus dat nummer Play That Funky Music. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat hier de ongelofelijke radio verder. En dan wens ik iedereen die nog gaat dansen een hele fijne funky nacht. En de rest, slaap lekker.

0: NPO Radio 1.
1: We zijn bij het ringen van de in Nederland bijna uitgestorven blauwe kikkerdief.
2: Oh, deze maakt zelfs geluidjes. Oh. Hallo.
1: We kijken of er ondanks de droogte nog bijzondere libellensoorten te vinden zijn.
3: Ja, daar zit iets op de tak.
1: Verder gaan we live wespen tellen. Columnist is Jelle Reumer. En humor en klimaatverandering. Gaat dat wel samen? Morgenochtend van 7 tot 10 BNN Vara met Vroege Vogels. Dat wordt lachen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.